Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

If I could just hold you.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, welkom op deze maandagochtend. Droog is het met opklaringen. In de loop van de middag meer bewolking en af en toe regen. Een matige tot krachtige zuidenwind en het wordt een graad of 20 vandaag. Je hoort straks dat patiënten in ziekenhuis ADHZ anders eten krijgen. Kleinere porties en nu ook tussendoortjes, omdat het allemaal beter is. En verder in het nieuws. Bij een huis aan de Lammenstraat in Vlissingen is vannacht een explosie geweest. Schade is volgens de eerste berichten beperkt. De komende dagen zijn er 4 informatiebijeenkomsten voor ondernemers over de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel, want ook zij moeten gaan blokrijden. En bij de libellentelling hebben in Zeeland 15 mensen meegedaan. Die zagen dit weekend vooral de vuurjuffer, de watersnuffel en de azuurwaterjuffer. De prachtige namen zijn dat toch, van die libellers, maar vaak zijn het ook van die mooie diertjes. Welkom bij Zeeland wordt wakker. Zullen we beginnen? Jij en ik? We zijn samen.

0: Nena en Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. Nou, we zijn nu op maandag 8 juni hier in Zeeland. Wat is het eigenlijk voor dag? In Bonn, Duitsland, beginnen tussentijdse klimaattop om te kijken waar we staan in onze poging om wat aardiger te zijn voor de aarde. De nationale ombudsman Renier van Zutphen wil dat bestuurders meer doen om de samenleving bij elkaar te houden. Sociale cohesie, nou komt hij vandaag mee in een speciale reden. En bij ons in Zeeland horen we straks meer over een project in Sas van Gent om stroom van 4500 zonnepanelen op te slaan in een grote batterij. Bedrijven kunnen dat dan gebruiken. Het is het eerste grote project dat met een speciale lening tot stand is gekomen. Ga je ook nog over horen in Zeeland wordt wakker. En verder zie ik op het lijstje van Peter, het is hersentumordag, maar ook hou van je huiddag en wereldoceanendag. Die grote zeeën die zijn namelijk essentieel voor ons voedsel. Alleen gaan we er niet zo goed mee om. En ik denk dat de maaltijdverzorgers bij ziekenhuis ADAZ zich ondertussen klaarmaken om het ontbijt rond te gaan brengen. En dat zijn dan voortaan kleinere porties voor ontbijt, lunch en avondmaaltijd. Want nieuw beleid, met wel tussendoortjes tegenwoordig. En voortaan ook alles vers gemaakt, niet meer uit de diepvries. Nou, we spraken er onder meer over met logopedist Annemijn Kaljouw. Mensen met slikproblemen die zij helpt, die kregen toch al ander eten.
1: Het staat er nog steeds.
0: Oh, wacht even, moet ik wel eventjes het goede geluid laten horen natuurlijk. Dit is wat de logopediste zegt in het ADAZ.
2: Ik ben inderdaad ook betrokken bij het project. Als logopedist behandelen wij patiënten in het ziekenhuis met slikproblemen. En ook die patiënten moeten veilig kunnen eten en drinken. Soms is daar een aanpassing in consistentie nodig. En door betrokken te zijn bij het voedingsconcept heb ik mee kunnen denken over hoe kunnen we ook die patiënten een aanbod bieden.
3: En wat is er voor deze patiënten veranderd ten opzichte van het oude en het nieuwe voedingsconcept?
2: In het vorige concept weken de maaltijden heel erg af van het reguliere menu. En nu hebben we gekeken dat het menu voor de patiënten met aangepaste consistenties zoveel mogelijk aansluit bij het reguliere menu. Dus wat de patiënten eten zonder dat ze slikproblemen hebben.
3: Dus er hoeven niet meer zoveel aanpassingen gedaan te worden eigenlijk?
2: Er worden juist eigenlijk aan de maaltijden wel aanpassingen gedaan. Maar de gerechten die patiënten krijgen lijken voor alle patiënten zoveel mogelijk op elkaar. Waar voorheen de patiënten met slikproblemen echt een totaal afwijkend menu kregen, zit daar nu meer gelijkenis in.
3: En hoe blij ben je daarmee?
2: Ja, heel erg blij. Het is lastig om voor die groep goede voeding, smaakvolle voeding te vinden. Vaak is het wat eenzijdig en ik denk dat we nu met het huidige menu wel echt iets moois neer hebben gezet voor die patiëntengroep.
3: Krijg je dat nu ook al terug van patiënten?
2: Nog niet altijd heel veel over gehoord. Het is ook wisselend hoeveel patiënten er met slikproblemen in het ziekenhuis liggen. Maar over het algemeen hoor ik positieve verhalen over de voeding. En ook van de voedingsassistenten hoor ik terug dat ze het fijn vinden dat er voor die patiënten meer aanbod te vinden is.
3: Bij zo'n project moet je dan zelf aankloppen van joh, denken jullie ook aan? Of komen ze dan echt bij jou uit van goh, we willen graag dat je hierover meedenkt.
2: Ja, in dit geval is er wel goed geïnventariseerd van hey, we gaan het over voeding hebben. Wie hebben daar dan in het ziekenhuis allemaal mee te maken? En zo zijn ze uiteindelijk ook bij ons terechtgekomen. Ja.
3: Wat voor voeding is fijn voor patiënten met slikproblemen?
2: Ja, dat ligt een beetje aan de mate van het slikprobleem. Maar je hebt patiënten die moeite hebben met kauwen. Daar is het fijn voor als de voeding wat zachter en kleiner gesneden is. Je hebt ook patiënten die echt wel een fors slikprobleem hebben en zich verslikken in vastere voeding of dunne dranken. Wat je dan ziet is dat we het aanpassen naar dikkere consistenties of gemalen, gladdere voeding. En dat is wat we nu ook aan kunnen bieden.
3: Dus het wordt eigenlijk meer op maat gemaakt, maar tegelijkertijd lijkt het meer op wat het eten wat de rest krijgt.
2: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk nog wel anders dan dat een reguliere patiënt het krijgt. Maar qua variatie is het zeker verbeterd.
0: En dat geldt ook voor alle andere patiënten bij het ADAZ. Dat er dus meer variatie is. Ook niet meer uit de diepvries, maar gewoon vers bereid. We hebben een heel artikel over geschreven op onze website omroepzeeland.nl en in onze app. En ga vooral daar even heen om meer te zien over dat nieuwe voedingsbeleid bij het ADAZ. Het is nu 11 minuten over 6. Goedemorgen.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Wat zijn jouw plannen eigenlijk vandaag op deze dag, op deze maandag? Of is er iets geweest in het weekend waar je graag op terugkijkt? Weet me te vinden, hè? Via de WhatsApp 0118-499-999. Het is droog met opklaringen. In de loop van de middag meer bewolking, af en toe regen dan ook. En met de matige tot krachtige zuidenwind wordt het een graad of 20. Morgen wisselend bewolkt met buien, lokaal onweer, dan morgen dus. En de dagen daarna zijn wisselvallig. Het is nu opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 14 over 8. Laagwater om 8 voor half 3. De zon onder vanavond 10 uur. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 18 graden. De Westerschelde 18 graden. De hele Oosterschelde 17 graden. Dat valt op. Meestal zijn er grote verschillen in de Oosterschelde. Nu niet. Het Grevelingenmeer is ook 18 graden. En het Veersemeer, daar zie ik ook 18 graden. Op deze maandagochtend om 6:15.

0: Alpha Phil op Omroep Zeeland en Forever Young. Wat had jou bezig op dit moment? Wat ga je doen vandaag? Altijd leuk om van je te horen. Of is er iets waar je graag op terugkijkt van afgelopen weekend? Nou, dat is in dit geval het laatste concert van de originele K3. Karen, Christel en Kathleen gaven hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal hebben ze de 48 gegeven in Nederland en België. Waar natuurlijk ook heel veel Zeeuwen bij waren. Want af en toe kreeg ik toch berichten van mensen die zeiden: oh, ik ben erbij geweest. Het laatste liedje was dit.
1: Witte golf in de stad, jongens en meisjes dansen door de straten, lekker uit je laag.
0: Ja, zo ging dat gisteravond in Antwerpen. En als laatste zeiden de drie dames dit.
2: Vergeet nooit, ik ben Karen.
3: Ik ben Christel.
4: Ik ben Kathleen.
5: Voor altijd jullie K3.
0: Ja, iedereen die dan meezingt, hè. Jullie K3. Nou, groot fan Erika Meerman in Vlissingen. Dag Erika, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij bent bij een paar van die shows geweest. Gisteren heb je meegekeken via een livestream. Hoe was dat?
6: In het begin toen ik daar was, ik wist natuurlijk al een lange tijd dat er iets zou gebeuren. Al die keren mocht ik me ook niks zeggen, omdat ze nog volop mee bezig waren. En toen ik daar was, ja, het was heel emotioneel, want je ziet heel veel mensen en je hoort heel veel mensen, 18.000 mensen in de zaal.
0: Ja.
6: En dat 48 keer, ja, oh, is heel veel.
0: Want hoe vaak ben jij dan naar die reunieconcerten geweest? Hoeveel heb jij er bezocht, Erika?
6: Ik heb er totaal eentje bezocht, dat vond ik eigenlijk wel genoeg.
0: Ja.
6: Want ik hield het ook niet voor met emotioneel vlak. Want ik heb natuurlijk een heleboel dingen daarin meegemaakt ook.
0: Want wat maakt het voor jou dan zo emotioneel dat deze dames nu die concerten hebben gegeven, die reunieconcerten?
6: Ja, het was heel emotioneel. Het was, ja, ze komen op. En ze beginnen met Kuma Hey. En het is soms een beetje van, je hebt een vriend. En oma is aan de top. Ik heb toen mijn oma overleed, heb ik een liedje ook gefilmd toen die tijd.
0: Ja.
6: En kort daarna is mijn oma overleden. Dus.
0: Want wat maakt K3 voor jou dan zo bijzonder? Want ik heb dat van heel veel mensen gehoord, hoor. Ook vanuit Zeeland die daar zijn geweest bij zo'n concert. Dat ze het geweldig vonden. Wat maakt het voor jou dan zo bijzonder? Juist deze drie dames.
6: Ja, juist, ja, het is de originele K3, niet lullig bedoeld tegenover Hanne, Mart en Julia. Maar dit is echt de originele K3 met Karen, Christen en Kathleen.
0: Ja.
6: Dus echt de originele kaartjes.
0: Ja, de echte originele kaartjes. Gisteren, je hebt meegekeken bij die laatste woorden. Wij zijn voor altijd K3, werd er gezegd. Hoe was dat voor jou?
6: Ja, gewoon eigenlijk was de eerste show heel mooi. Gewoon. Het was niet zo dat ik heel erg meer aan het huilen was. Maar het waren wel de woorden die je toch wel even zijn van, oh, dit is echt het allerlaatste K3-concert. Waar ze ook echt gewoon heel veel moeite mee hebben. Want om de gezichten te zien van Karen, Christel en Kathleen, staan ze echt aan springen met tranen.
0: Ja.
6: Van Karen, de tranen, die liepen ook echt langs. Dus ja.
0: Ja, het is toch een beetje het afsluiten van het tijdperk, denk ik ook. Hè? Karen, Christel en Kathleen, de originele K3. Gisteravond het laatste reunieconcert. Jij hebt het allemaal meebekeken door een keer daar te zijn. En gisteren vanuit huis via een livestream. Met dus ook die laatste woorden die we net hoorden. Hey, dankjewel, Erika Meerman. Dan ga ik toch voor jou maar even draaien. K3 en Hey Ya Mama. Want dat was het allerlaatste liedje. Hey.

K3 en Hey Ya Mama, laatste liedje van de originele K3 gisteravond in Antwerpen bij hun laatste reunieconcert. Erika, dankjewel dat je eventjes terugkeek en vertelde hoe bijzonder dat toch allemaal voor jou is. Dit is Omroep Zeeland met Raymond.

0: maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland, donderdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland, 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met een overzicht van het nieuws. Bij een huis aan de Lammenstraat in Vlissingen is vannacht een explosie geweest. Schade is volgens de eerste berichten beperkt. Brandweer hoefde ook niet te komen. Door de harde knal werden mensen in

de buurt wakker en er kwamen veel ook eventjes kijken wat er nou aan de hand was. Bij de libellentelling hebben in Zeeland 15 mensen meegedaan. Die zagen vooral de vuurjuffer, de watersnuffel en de azuurwaterjuffer, blijkt uit voorlopige uitslagen. Deelnemers stelden een kwartier welke libellen ze zagen in hun tuin afgelopen weekend. In totaal werden in Zeeland 9 soorten gespot. Het eerste project is klaar dat betaald is met geld van het Zeeuws Transitiefonds. In Sas van Gent zijn daken van 2 loodsen volgelegd met zonnepanelen. De stroom wordt opgeslagen in batterijen en bedrijven kunnen die gebruiken om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen. Het Zeeuwse Transitiefonds leent geld aan bedrijven voor slimme energieoplossingen. Eva van Maldegem uit Middelburg heeft de jaarlijkse talentprijs gekregen van de Tekenacademie in Middelburg. De jury vond haar tekening het meest Zeeuws van 12 inzendingen. De 23-jarige van Maldegem maakte natuurtekeningen. Het is de 4e keer dat die Tekenacademie zijn talentprijs uitreikt. En het weer, droog met opklaringen. In de loop van de middag meer bewolking en af en toe regen. Een matige tot krachtige zuidenwind en het wordt een graad of 20. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Kim Carnes en Better Dave Eyes op deze maandagochtend. Ik heb straks nog de nieuwe van Taylor Swift voor jou. Gaat hartstikke als een malle. De eerste 24 uur is al heel vaak gestreamd. Nou, straks ga je hem horen op Omroep Zeeland. Zo dadelijk natuurlijk ook de ziel van de dag. Die zoeken we in de kunst dit keer. En zij maakt kunst van zeewier.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Maar eerst eens eventjes naar de Molukkers in Middelburg. Want jaar in jaar uit vragen ze naar een Moluks gemeenschapscentrum. Een eigen wijkcentrum willen ze hebben in Middelburg. Ze zijn het beu dat feesten en evenementen nu op straat gevierd moeten worden. En ondanks meerdere pleidooien werkt de gemeente Middelburg nog niet mee. En daar is Perry Parinusa van de stichting Tahuri klaar mee.
2: Het staat er nog steeds niet. Ik weet niet hoe lang we nog bezig moeten zijn om tot het realiseren van dat wijkcentrum te komen. Nogmaals, het hangt niet af van ons als Molukse gemeenschap. Maar de gemeente Middelburg moet nou eens een keer over de brug komen. Ja. En dat historische besef moet ons een keer dalen dat wij die gedeelde geschiedenis hebben. Ja. We zijn hier al 75 jaar in Nederland. Deze wijk bestaat in augustus dit jaar 65 jaar. Dat is niet niks. Wij willen ook een centrale plek hebben voor onze toekomstige generaties. Wij willen gewoon dat centrum. En laat je niet leiden door geld. Laat je vooral leiden door wat het oplevert. Zo'n wijkcentrum Tahuri. Mm-hmm. Om bijeen te komen. Een centrale plek. Midden in de Molukse wijk. Bedoeld voor alle buurtbewoners.
3: Als je nu naar dat lege grasveld kijkt, hè, hoe voelt dat dan?
2: Ja, dat doet pijn. Hè? Dat is heel erg frustrerend. Dat doet pijn. Het geeft verdriet. Ik spreek hier namens de gemeenschap. Hè? Ik spreek niet namens mezelf.
3: Ja, maar de gemeente Middelburg zegt, ja, maar wij gaan geen wijk. Wij gaan geen gemeenschapshuis bouwen voor één bepaalde gemeente of voor één bepaalde groep.
2: Nou ja, kijk, ik heb je al gezegd dat wij een gedeelde geschiedenis hebben. Ja. Dat is vanuit de historie geboren. Dat historisch besef, dat moet er een keer komen. Ze moeten zich eens verdiepen in de Molukse geschiedenis. En wij knallen de deuren voor iedereen open. Ja. En we kunnen nergens terecht. We kunnen echt nergens terecht.
3: Nou ja, maar er is natuurlijk in de buurt een wijkcentrum, het Getij. Of is dat niet, valt daar niet mee te werken?
2: Nou, dat hebben we wel geprobeerd. Maar onze activiteiten sluiten daar niet bij aan. Nee. Het is op dit moment ook. Op bepaalde tijden is het wel open. Als je er langskomt, dan zijn de gordijnen altijd dicht. Het is een buff, het stinkt er. Het is ongezellig. Niks tegen de mensen die daar komen. Maar het ziet er gewoon niet uit. Het is niet representatief. En wij willen gewoon een nieuw gebouw. Ja. En mag dat na 75 jaar wonen in Nederland? Mag dat na 65 jaar Stromerwijk? En mag dat na meer dan 30 jaar activiteit organiseren in de straat, om de straat? Nou ja, noem het allemaal maar op.
3: Komt een nieuwe raad, nieuwe ronde, nieuwe kansen?
2: Dat zou je zeggen, dat gaan we ook doen. We gaan met volle enthousiasme en energie en kracht gaan wij dat weer bijzetten om te pleiten voor een welzijnscentrum bij ons hier in de wijk. De
0: strijd gaat dus door voor Perry Parinusa en de zijnen van de stichting Tahuri. Omroep Zeeland's Justin Philipsen die sprak met hem.

Herken je dat gevoel van Suzanne en Freek op Omroep Zeeland? Straks de zeer van de dag. Maar eerst eens eventjes misschien de topper van de hele wereld. Wat muziek betreft toch in elk geval. Want Taylor Swift, ja, je kent er ondertussen wel goed, denk ik. Die heeft weer een record te pakken. Haar nieuwe liedje voor de nieuwe Toy Story film gaat als een malle. In 24 uur tijd breekt zij record na record. Spotify zegt bijvoorbeeld dat niet eerder een country song van een vrouw zo vaak werd beluisterd in het eerste etmaal. Iedereen wil dat liedje horen. I knew it, I knew you.

0: is de nieuwe van Taylor Swift. I knew it, I knew you. De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
1: Nou, het is eigenlijk een hele bijzondere week voor Iris Bouwmeester uit Breda. Ze werkt sinds maart in het Watersnoopmuseum in Ouwekerk als kunstenaar in residentie. En ze heeft zich laten inspireren om kunst te maken met zeewier. Vanaf donderdag kunnen we het allemaal bekijken. Maar ja, het is vandaag Oceanendag, dus dat komt dan wel mooi samen met de kunst, denk ik, die zij maakt. Daarom is Iris nu al de ziel van de dag. Iris, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe bijzonder is zeewier voor jou?
2: Nou, bijzonderder dan dat ik gedacht had. Want voordat ik naar het Watersnoodmuseum ging om daar te gaan werken, had ik natuurlijk wel zeewier gezien, zoals iedereen dat ziet als je naar het strand gaat of langs de kust loopt. Maar door mijn residentie daar raakte ik langzaam geïnteresseerd in de kwaliteiten van zeewier en vooral op het gebied van hoe het eruit ziet, want ik ben beeldend kunstenaar.
1: Dus heb je het dan ook steeds gevoeld en zo, of heel goed bekeken?
2: Ja, ik ben begonnen eigenlijk met het te rapen wat er aangespoeld is op het was op het strand. En die vormentaal die is heel intrigerend en vrij elegant ook. En je pakt het op, je ruikt eraan, je gaat ermee werken. Ik ga ermee tekenen, ik ga afdrukken ervan maken. En zo raak je langzaam steeds gefascineerder door dat materiaal.
1: En je proeft het misschien ook wel eventjes, want je kunt het ook eten natuurlijk.
2: Ja, ik heb het ook geproefd, want ik ben me gaan verdiepen. Ik heb gesproken met een zeewieroloog van het NIOS in Zeeland. Ik heb een zeewiersafari gedaan met wild wier. Ik weet niet, dat ken je misschien wel.
1: Ja.
2: Dus ik heb me laten informeren door experts. Dus ik heb het ook geproefd en vastgehouden en geplukt en bekeken in het water, buiten het water. Dus heb ik het leren kennen.
1: Heerlijk, ja. Zo diep zal ik er ook eens in duiken, zou ik maar zeggen. En niet alleen maar zien, maar gewoon iets zien. Maar wat heb jij er dan uiteindelijk mee gemaakt? Want jij bent aan de slag gegaan met, ik noem het dan maar even, zeewierkunst. Wat is het geworden?
2: Ik heb een sculptuur gemaakt van zeewier. Een hangend sculptuur, dus een soort mobiel. Daarvoor heb ik zeewier van het strand opgeraapt, gewassen, gedroogd en vervolgens in de gips gedoopt. En daarmee een mobiel gemaakt. En ik heb er grote tekeningen mee gemaakt. Dus daar heb ik houten panelen, daarop heb ik het zeewier neergelegd. En dan met spuitbussen eroverheen gewerkt, zodat er langzaam tekeningen of schilderijen ontstonden.
1: Ja, dat is natuurlijk mooi om te zien, maar misschien heb je er ook wel een doel mee. En dan is natuurlijk de vraag, wat wil jij dat wij daarin zien?
2: Ja, nou, als ik begin met werken, dus als ik kunst maak, dan heb ik meestal geen doel, maar dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Dus je vindt het materiaal, je raakt gefascineerd en je bent nieuwsgierig.
1: Ja.
2: Maar tijdens het werken ga je langzaam ontdekken van, wat vind ik nou zo interessant en wat wil ik nou delen met mensen die het werk zien. En wat ik heel mooi vind aan zeewier is dat het uit een tijd komt waarin er nog geen mensen waren. Dus zeewier is al zo oud, is oud dan de mensheid. En het komt uit de zee, de oceaan, een gebied wat eigenlijk door de mens nog nauwelijks ontgonnen is. Dus wat ik mooi vind is als je naar de werken kijkt, dat het je herinnert aan een tijd of aan een omgeving waarin de mens niet zo'n grote rol speelt.
1: Ja, en misschien ook wel dan een oproep, mensen doen ze een beetje aardig voor de aarde.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Iris Bouwmeester, dankjewel. Donderdag dan gaat jouw tentoonstelling open in het Watersnoopmuseum in Ouwekerk. Ook kunst trouwens van nog een andere kunstenaar, Florian Braakman, is er dan te zien. Nou, die kunnen we later deze week nog wel eens eventjes een keertje bellen. Jij in elk geval bedankt. Ik heb wel een lesje zeewier nu gehad. Ik ben benieuwd naar jouw kunst in elk geval. Ik wil het eigenlijk wel zien. Iris Bouwmeester, dankjewel. Jij bent vandaag in elk geval de ziel van de dag.

0: Sharon Walking in Memphis, 6:06 op maandagochtend. 3 op de 4 mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze niet meetellen in de samenleving. Het College voor Rechten van de Mens heeft dat onderzocht. Deze week, 10 jaar geleden, tekende ons land het VN-Mensenrechtenverdrag voor mensen met een handicap. Daarin staat dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen kan meedoen. Dus ook mensen met een beperking moeten makkelijk kunnen werken of met het openbaar vervoer goede zorg kunnen krijgen en al die andere dingen die voor heel veel mensen toch gewoon normaal zijn. Maar nog steeds krijgen zij niet dezelfde kansen als mensen zonder beperking, volgens dat college. Ik heb eens eventjes naar wat recensies zitten kijken van heel veel evenementen die dit weekend waren in Zeeland. Het Anywave muziekfestival in Zierikzee bijvoorbeeld, dat voelt als thuiskomen, lees ik bij Wereldregio. Het 44ste Anywave was het, met een mix aan Zeeuwse, landelijke en internationale bands. Anywave is altijd bij Brogum, volgend jaar in een nieuw pand. En bondscoach Ronald Koeman vindt het lastig dat hij nu ver bij zijn vrouw vandaan is. Deze week begint het WK voetbal, dus moet Koeman wel in de Verenigde Staten zijn. Maar zijn vrouw Bartina leidt aan een chronische borstkanker en heeft elke week behandelingen nodig en daarom is zij niet meegegaan naar de Verenigde Staten. En eigenlijk vindt Ronald Koeman dat wel vervelend, dat hij nu eventjes dus niet bij haar kan zijn. En dan kreeg een berichtje over een hond in Domburg die is vermist en de hele nacht is ernaar gezocht, naar Josh. Catharina Mertens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar heb je dan zoal gezocht vannacht?
1: We hebben ons met name bezig gehouden in de omgeving van het Badhotel in Domburg, want daar is hij weggelopen. Sinds dat het licht is, zijn we ook weer in Oostkapelle aan het zoeken, in de hele manteling eigenlijk. Mensen zijn op het strand bezig.
0: Dat is echt nu op dit moment allemaal gaande, die grote zoektocht?
1: Ja, dit is alweer gaande. Ja, we hebben gisteren nog tot 1:30 s'nachts. En mijn man en ik hebben ook in de auto geslapen. We zijn helemaal niet thuis geweest.
0: En Josh, wat is Josh voor hond?
1: Hij is een podenco. Van 15 jaar oud. Hij hoort niet meer goed, hij ziet niet meer goed. En we gaan ervan uit dat hij ook niet meer weet waar hij is.
0: Dus hij loopt een beetje rond. Hoe ziet hij eruit dan? Hoe groot is hij?
1: Hij is vrij groot. Hij gaat ongeveer tot de helft van mijn bovenbeen, zeg maar. Dus hij is best wel groot.
0: En wat voor kleur heeft Josh?
1: Die is bruin, maar inmiddels ook heel wit. Dus bruin met wit. En het probleem is, we hebben met heel veel mensen gisteren al gezocht. Met 39 mensen. En die hebben allemaal ook mensen gevraagd. Maar hij is nergens te bekennen. Hij is nooit meer gezien daarna.
0: Wie Josh heeft gezien, jullie willen Josh terug. Het makkelijkste is, leg even contact met mij, dan breng ik je in contact met Catharina. 0118-499-999. Dat is voor nu denk ik eventjes het makkelijkst. Catharina, succes. Ik ga over een uurtje nog even met je bellen om te horen wat de stand van zaken dan is. Grote zoektocht naar een hond, op dit moment in elk geval in Domburg en directe omgeving. Straks in Zeeland wordt wakker. Een nieuw energieproject in Zeeland. Eerste lening, speciale lening is daarvoor gegeven. Vandaag het officiële feestmoment. Maar wat is dat dan voor lening en wat gaat er nog meer mee gebeuren? Bijzonder verhaal, hoor je zo.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
8: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotrampar in Goes.
8: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen op deze maandag 8 juni. Het is droog met opklaringen. In de loop van de middag meer bewolking, af en toe regen ook. En een matige tot krachtige zuidenwind. Het wordt een graad of 20 vandaag. In Sassvergent is vanmiddag een feestje, want daar wordt stroom opgeslagen voor bedrijven. En dat is het eerste project met een speciale Zeeuwse lening. Over het transitiefonds ga ik het straks over hebben. En verder in het nieuws. Bij een huis aan de Lammenstraat in Vlissingen is vannacht een explosie geweest. Schade is volgens de eerste berichten beperkt. De komende dagen zijn er 4 informatiebijeenkomsten voor ondernemers over de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. Want ja, ook zij zullen moeten blokrijden. Wat gaat dat dan allemaal voor hen betekenen? En ondanks regen en kou waren er toch tienduizenden bij Vlissingen Maritiem. Over een half uurtje maar eens even terugkijken met de organisatie. Allemaal hier in Zeeland wat wakker, van harte welkom. Houdt jou iets bezig? Stuur een appje. 0184999999 op maandag.

0: Muziek uit Zeeland op Omroep Zeeland. Nickel for Goodbye van Raccoon. Het is een mooie dag voor het Transitiefonds Zeeland. Dat bestaat sinds eind vorig jaar en ondernemers kunnen daar geld lenen om te verduurzamen. En het eerste project is klaar, Stroomdorp in Sas van Gent. Vandaag hebben ze er eventjes een feestje bij. Dick ten Voorde van Impuls Zeeland en daarmee ook van het Transitiefonds Zeeland. Goedemorgen, Dick.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat, Stroomdorp?
1: Ja, Stroomdorpen is eigenlijk een buurschap bij Sluiskil, maar het is ook gebruikt als naam voor een bedrijf, een MKB-bedrijf, wat op het dak op grote schaal zonnepanelen legt, gecombineerd met een batterij.
0: En is dat dan zo bijzonder?
1: Nee, op zich is het niet bijzonder. Dat gebeurt natuurlijk vaker. Tegelijkertijd, als je de veranderingen, de energietransitie en de andere transities wil vormgeven, moet je soms mensen een handje helpen op financieel gebied om het uiteindelijk echt mogelijk te maken. Want de transities gaan alleen maar functioneren als bedrijven ermee geld kunnen verdienen.
0: Dus ze krijgen nu eigenlijk even een steuntje in de rug door middel van die lening, hè? Want het is geen subsidie. Ze moeten dat geld dan wel weer teruggeven, denk ik.
1: Absoluut. Het is geen subsidie, het is een lening. Het is een lening overigens in combinatie met de Rabobank. Zo doen we dat vaak, combineren met andere financiers. Maar het is een steun in de rug, maar het geld moet uiteindelijk gewoon terugkomen met rente. En toch is dit nodig, omdat soms de projecten zo risicovol zijn dat banken ze niet volledig willen financieren.
0: Want waar zijn banken dan bang voor?
1: Banken zijn vooral gericht op rendement. En banken zijn risicoavers, heet dat in vaktermen. Ze zijn bang om te veel risico te lopen. Dat ze dus hun geld voor een stuk niet terugkrijgen. En juist op die meer risicovolle delen van de transitie, daar richt het fonds zich op.
0: Dit is dan het eerste project dat neer is gezet. Dat Stroomdorp met jullie hulp, met die lening. Wat komt er dan verder nog? Heb je al enig idee wat voor projecten er nog aan zitten te komen?
1: Ja, er zitten op dit moment een vijftigtal projecten in de pijplijn die we stuk voor stuk aan het beoordelen zijn. Dat is natuurlijk best wel stevig handwerk, want elke casus is weer een casus op maat. Er is niet een standaard iets, dus je moet er gewoon goed induiken en goed kijken wat zijn de mogelijkheden. Kan het project ook echt gaan vliegen? Want soms hebben ondernemers wel ideeën waarvan wij zeggen, ja, leuk idee, maar uiteindelijk willen we toch ook wel met een behoorlijke mate van zekerheid kijken of het geld terug kan, want het zijn wel publieke middelen die er zijn. Dus ook daar kijken we naar hoe schatten wij de kansen en de risico's in.
0: En wat voor projecten zijn dat dan? Kun je daar al iets over vertellen? Of moet dat nog eventjes helemaal onder de pet gehouden worden nu?
1: Nee, het zijn dit soort projecten en overal waar energie op een andere manier kan worden ingezet. Het is nu even zon op dak met een batterij, maar de vervolgstap van dit soort projecten is een energy hub. Van hoe kun je dan gezamenlijk met je buren, buurbedrijven in dit geval, komen tot samenwerken? Hoe kun je bijvoorbeeld stroom uitwisselen? Hoe kun je gezamenlijk naar een aansluiting om op die manier de netwerkcongestie die er is, daar oplossingen voor te vinden?
0: Want dat is het probleem inderdaad. De stroomnet zit vol. Het is lastig voor nieuwe bedrijven om aansluitingen te krijgen. Tegenwoordig ook voor huishoudens hebben we al wel gehoord. Zonder dit soort projecten loop je vast?
1: Ja, er zijn grofweg twee soorten oplossingen voor je netwerkcongestie. Eén, gewoon meer kabels in de grond leggen of in masten doen. Dat is een oplossing die kost tijd en die kost heel veel geld. Dit soort oplossingen van energy hubs, die helpen op vrij snelle termijn om toch oplossingen te vinden voor die netwerkcongestie. En uiteindelijk, als je veel van dit soort energy hubs hebt, heb je minder verzwaring van het stroomnet nodig. Dus wordt het daarmee goedkoper.
0: Ja, nou, jullie zijn in elk geval aan de slag gegaan. Vandaag het eerste project wordt officieel gepresenteerd. Het is afgerond met de zonnepanelen op het dak van een aantal loodsen in Sas van Gent. En de stroom wordt dus opgeslagen in batterijen, zodat bedrijven dat dan kunnen gebruiken. Mooi project van het Transitiefonds Zeeland, die speciale lening voor Zeeuwse bedrijven.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. John Havinga, goedemorgen.
1: Hey Remco, goedemorgen.
0: Die alles weet over het weer. Wat krijgen we vandaag?
1: Ja, we beginnen de week en deze dag met bewolking en opklaringen. Op dit moment is de bewolking een klein beetje nadrukkelijker aanwezig. Maar ik verwacht wel dat de zon deze ochtend ook geregeld even gaat schijnen. En een matige zuidenwind is geen voorbode van de rest van de dag. Want het ziet er wel naar uit dat we te maken gaan krijgen met wat onstabiliteit. En dat betekent dat we vooral later vandaag, vooral in de loop van de middag, te maken kunnen gaan krijgen met een aantal buien. En ook wat meer bewolking daarbij. De wind is op dit moment zuidelijk en matig tot soms vrij krachtig. En die ruimt vanmiddag naar het zuidwesten en wordt dan matig tot krachtig. Dus dat betekent aan de Scheldemond en op de Kering af en toe een windkracht 6. Maximum temperaturen erbij, Remco, 18 tot 20 graden. 20 graden wordt wel op veel plaatsen gehaald. Maar het is zeker ook als we kijken naar de komende dagen een beetje zuinigjes wel, de temperaturen dan.
0: Beetje zuinig? Ja, waar ben je niet zuinig mee dan?
1: Nou ja, normaal gesproken verwacht je toch in deze juni maand wat hogere temperaturen. Als we kijken naar vorig jaar werd het ook maar 16 graden en hadden we ook af en toe wat neerslag. Maar toen zag je eigenlijk dat vanaf 12 juni, 11 juni begon zo'n beetje die zomer echt los te knallen. Gingen we met de temperaturen naar 25 tot 30 graden. Daar is op dit moment voorlopig nog even geen sprake van. Maar goed, de juni maand is ook nog niet voorbij. Maar morgen bijvoorbeeld wordt het slechts 17 of 18 graden. Het is morgen wisselend bewolkt en ook dan hebben we te maken met buien. Kan ook wel een klap onweer bij zitten. Ook veel wind wel. Morgen een vrij krachtige tot krachtige zuidwester hebben we morgen. En ook de rest van de week blijft een beetje wisselvallig en buiig. Woensdag, donderdag ook ja, een beetje zuinigjes met die temperatuur. 17 graden wordt het maximaal. Vrijdag ook buien, maar dan wordt het al wel weer iets minder frisjes met een temperatuur van 19 graden of 20 misschien. Dus we trappen deze juni maand voorlopig nog eventjes een beetje koeltjes af, wat dat betreft.
0: We doen het er gewoon bij. Hey, dankjewel, John Havinga. Opkomend tij is het met hoogwater in Vlissingen om 8:14. Laagwater is het om 3:08. En voor de zwemmers, alle Zeeuwse wateren, daar zie ik op dit moment 18 graden. Alleen de Oosterschelde 17.

0: Richard Markson, right here waiting for you. Omroep Zeeland, het is maandag de 8e juni met een stroomstoring op dit moment in Middelburg. We hebben een paar meldingen gekregen, onder meer van Kees Blazen. Kees, dankjewel voor je telefoontje. Vooralsnog gaat het, voor zover wij weten, om de wijken Klarenbeek, Griffioen en het Centrum. Kan groter zijn, maar dit zijn in elk geval de plekken waarvan we zeker weten dat er op dit moment geen stroom is in Middelburg. Om 6:58 zijn over en weer beschietingen tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land, zegt correspondent Desi Moore.
1: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran. Nog geen berichten over slachtoffers, maar we zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
0: Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen van gisteravond. Toen werden raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. En het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat er weer directe aanvallen zijn tussen Israël en Iran. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos, zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand 30 ton aan cocaïne gevonden. Bolle Jos zou zich ophouden in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe door alle schepen vol drugs, zegt correspondent Maurice Leede.
2: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Frankrijk gaat aangifte doen bij de politie die over kinderen gaan met spoed onderzoeken. Die aangifte blijft een beetje te lang liggen, vinden ze nu. Aanleiding is de moord op de 11-jarige Lihanna. Haar lichaam werd afgelopen donderdag in een silo gevonden. De verdachte is de vader van een vriendinnetje tegen wie meerdere aangiften waren gedaan om misbruik, maar de verdachte was nog niet gehoord. En ja, hij heeft er eventjes op moeten wachten, maar Alexander Zverev heeft dan toch zijn eerste Grand Slam gewonnen. In de finale van Roland Garros was hij gisteren te sterk voor de Italiaan.

0: want hij verslaat Cobolli met 6-1 in de vijfde set.
1: Zverev is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. En dan dit.
2: Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt om hier te staan. Maar het was een hele eer om na al die jaren... Kijk, dat je nog zien netjes van te mogen zingen.
1: Ja, en zo ging dat wel eventjes door in Antwerpen, in het Sportpaleis. Of de AFAS Dome, zoals het tegenwoordig heet. Het afscheid van K3. Het was het laatste reunieconcert van de allereerste K3. Van de dames die er ooit mee zijn begonnen met de groep. Karen, Christel en Kathleen. 48 reunieshows hebben ze gegeven in Nederland en België. Gisteravond dus de laatste in Antwerpen. En ja, het slot moet je dan toch ook eventjes horen. Als laatste zeiden ze dit.
2: Vergeet nooit. Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie Karen.
1: Ja, en zo is dat. De originele K3, dus de laatste concerten van hen. De huidige K3 gaat trouwens wel gewoon door. Nieuws uit binnen-buitenland op Omroep Zeeland. Krijg nog een paar meldingen van mensen die wel of geen stroom hebben in de omgeving Middelburg. Sint-Laurens, daar is geen stroom, meldt Peter. Dankjewel, Peter. Ondertussen krijg ik ook weer de eerste meldingen van stroom in de wijk Griffioen, die wordt aangesloten. Ook hartelijk dank voor het telefoontje daarover. Dus ja, het kan zijn dat de stroom in jouw wijk, als je in Middelburg woont, en nog eventjes niet is. Maar goed, ze zijn er in elk geval mee bezig. Stroomstoring sinds een kwartiertje ongeveer. Maar de eerste aansluitingen, daar doet het licht het ondertussen weer. Het is bijna 19:30. Goedemorgen, Omroep Zeeland.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: 27 mei, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
7: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, straks even terugkijken op Vlissingen Maritiem. Nu eerst een overzicht van het nieuws op Omroep Zeeland van 19:30. Bij een huis aan de Lammenstraat in Vlissingen is vannacht een harde knal gehoord. Schade is volgens de eerste berichten beperkt. De brandweer hoefde ook niet te komen. Door die harde knal werden mensen in de buurt wakker. Veel kwamen ook even kijken wat er nou toch aan de hand was. Bij de libellentelling hebben in Zeeland 15 mensen meegedaan. Die zagen vooral de vuurjuffer, watersnuffel en de azuurwaterjuffer, blijkt uit de voorlopige uitslagen. Deelnemers telden dit weekend een kwartier welke libellen zij zagen in hun tuin. In totaal werden in Zeeland 9 soorten gespot. Het eerste project is klaar dat betaald is met geld uit het Transitiefonds Zeeland. In Sas van Gent zijn daken van 2 loodsen volgelegd met zonnepanelen. De stroom wordt opgeslagen in batterijen, zodat bedrijven die kunnen gebruiken om de druk van het elektriciteitsnet te halen. Het Transitiefonds leent geld aan bedrijven voor slimme energieoplossingen.
9: Banken zijn vooral gericht op rendement. En banken zijn risicoavers, heet dat in vaktermen. Ze zijn bang om te veel risico te lopen. Dat ze dus hun geld voor een stuk niet terugkrijgen. En juist op die meer risicovolle delen van de transitie, daar richt het fonds zich op.
1: En nog een stuk of 50 ideeën zitten op dit moment in de planning, worden uitgezocht of die inderdaad zo'n lening kunnen krijgen. Eva van Maldegem uit Middelburg heeft de jaarlijkse talentprijs gekregen van de Tekenacademie in Middelburg. De jury vond haar tekeningen het meest

0: meest Zeeuws van 12 inzendingen. De 23-jarige Van Maldegem maakte natuurtekeningen. Het is de vierde keer dat die tekenacademie zijn talentprijs uitreikt. Het is droog met opklaringen. In de loop van de middag meer bewolking, af en toe regen dan ook. Met een matige tot krachtige zuidenwind wordt het een graad of 20. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen,

0: The Course en What Can I Do? Ja, het was een weekend vol evenementen in Zeeland. Anywave, de havendagen en de vestingdagen Tolen. Volkoren, Middelburg Volkoren was er ook. En natuurlijk ook Vlissingen Maritiem. En daar kon je onder meer dit horen. Het Bruinisser Visserskoor was erbij in Vlissingen, met alle andere evenementen natuurlijk. Oude schepen bekijken bijvoorbeeld, maritiem erfgoed, oude ambachten. Dick Schipper, voorzitter van Vlissingen Maritiem. Goedemorgen, Dick.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kijk jij terug op dat evenement?
1: Nou, we hebben een leuk weekend gehad. En heel veel publiek, dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, hoeveel mensen waren er?
1: Ja, daar hebben we gisteren even over na zitten denken. Want het is een uitstrektrein, maar wij schatten ergens tussen de 25.000 en 30.000 mensen.
0: Oké, 30.000. Want het weer speelde niet helemaal mee. Hebben jullie daar last van gehad?
1: Zeker op zaterdag, maar het was eigenlijk, ook toen bleef het flink doorlopen. Zowel op de Albionkade, waar de tolships in het maritieme erfgoed afgemeerd lagen. Als ook in de binnenhaven, waar de moderne scheepvaart en bedrijven, havenbedrijven bezocht konden worden.
0: Waar was nou de meeste belangstelling eigenlijk voor?
1: Ja, voor de schepen natuurlijk. Daar staan de mensen in de rij om daar aan boord te kunnen kijken hoe de mensen vroeger op de schepen leefden.
0: Ja, wat willen ze dan vooral zien?
1: Dan weet ik niet. De binnenkant, de bemanningsverblijven. Hoe ziet dat eruit? Hoe groot is zo'n schip als je erop staat? Dat soort dingen.
0: Ja, en sommige schepen zijn ook wel heel erg indrukwekkend als je erop bent. Kan ik zeggen, ik ben zelf ook even bij Vlissingen Maritiem geweest. Waar zijn die schepen nu? Liggen ze er nog of zijn ze alweer weg?
1: Ze zijn weg. Ze zijn weg. Er liggen er nog enkele, maar die vertrekken ook in de loop van de ochtend. Een aantal die gaan naar het noorden, richting Harlingen, naar de Tol Ship Races. Anderen die gaan richting het zuiden weer.
0: Naar een andere show dus, misschien wel. Ja, precies. Want sommige gaan echt allemaal shows af. Hè. Dat zie je dan ook aangekondigd. Ja, binnenkort zijn we daar en daar te zien.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is een deel van de manier waarop die schepen zeg maar ook in hun onderhoudskosten kunnen voorzien.
0: Ja. Kijk even naar de evaluatie. Dat gaan jullie natuurlijk zelf doen. Maar wat neem je vooral mee naar het volgende evenement? Wat ging hartstikke goed?
1: Er ging heel veel hartstikke goed, denk ik. Het publiek was heel tevreden en de deelnemers, de bedrijven en onze sponsoren ook. Dus daar zijn we heel tevreden mee en dat moet je zeker meenemen naar de volgende keer.
0: En wat laat je liever in dit jaar? Wat kan er misschien beter volgende keer?
1: Vraag me wat.
0: Op zich is dit een goed teken dat je daar lang over moet nadenken.
1: Ja, nee, maar zo kijken we er ook op terug, absoluut. Ja, wat we misschien mee kunnen nemen. Kijk, wat veel vragen die we kregen gingen over de hele grote tollship. Zoals de Dam Lodi Lessie in 2024. Maar ja, in Amerika is er een feestje, omdat de VS 250 jaar bestaat. En de meeste hele grote tollships van de A-klasse, die zijn naar Amerika toe. Nou, we hopen natuurlijk dat in 2028, dat we er weer in slagen. Om zo'n hele grote ook naar Vlissingen te halen.
0: Want mensen missen dat toch een beetje, echt zo'n gigantisch schip.
1: Ja, dat is natuurlijk heel imponerend. En de DAR, die had in 2024, in drie dagen tijd, 6.000 bezoekers. Dus dat trekt enorm.
0: Ja, nou goed, dat is dan over 2 jaar, want dan is de volgende Vlissingen Maritieme. Jullie doen het om de 2 jaar, dat is het doel.
1: Ja, wij doen het om de 2 jaar. En we gaan nu natuurlijk eerst de zaak afronden en evalueren. En dan kijken naar de volgende.
0: Dick Schipper van Sail de Ruiter Zeeland. Dat is de stichting die Vlissingen Maritiem organiseert. Hartelijk dank.

En de Lemon Tree. Nou, heel Middelburg heeft weer stroom, voor zover wij dat hebben begrepen. Ronald, dankjewel nog voor jouw melding ook over Middelburg-Zuid. Waar het was uitgevallen. We hebben even contact gehad met Stedin, de netbeheerder. Zij zeggen dat de stroomstoring in de verschillende wijken in Middelburg, of eigenlijk heel Middelburg, 5 minuten duurde. En ze zijn nog aan het uitzoeken wat de oorzaak was van die stroomstoring. Maar het goede nieuws? Iedereen heeft de stroom in elk geval. 14 over 7:30, dit is Omroep Zeeland, op maandagochtend.

Robbie Williams en Feel. Goedemorgen, wat had jou bezig op deze dag? Ik kreeg net al een seintje over een grote zoektocht naar een hond. Op dit moment in Domburg en Oostkapelle. Dan ga ik straks even bellen wat er toch aan de hand is. Na Mark Amber.

0: Mark Hember en Belong Together. Mocht het je opvallen in Domburg of in de buurt van Oost-Kapelle dat er heel veel mensen aan het roepen zijn: Josh, waar ben je? Josh, waar ben je? Dan kan dat kloppen, want flink wat mensen zijn op zoek naar Josh. Dat is een hond, een oudere hond die vermist is. Catharina Mertens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een uurtje geleden spraken we elkaar. Toen vertelde je dat jullie de hele nacht hebben doorgezocht, maar nog steeds geen spoor van Josh.
1: Ja.
0: Wel?
1: Nee. We hebben nog steeds geen spoor. We zijn nu op dit moment aan het flyeren in Domburg. Dus, en we gaan het straks ook nog uitbreiden naar Oost-Kapelle. We hopen dat we met die speurhonden die straks komen nog iets kunnen bereiken.
0: Het wordt echt zo groot. Het wordt echt een flinke zoekactie daar dan.
1: Ja, nou ja, het is ook best wel... omdat hij zo oud is. Dus daar is de zorg natuurlijk groot dat hij misschien heel de nacht niet gered heeft. Hij is ook al redelijk zwak. Dus,
0: een oude hond die sinds wanneer dan vermist is. En hoe raakte die vermist, weet je dat?
1: Sinds gisteren 6:30 is die vermist. Hij is achter Badhotel in Domburg voor de laatste keer gezien in het bos.
0: Dat. En nu zijn jullie al de hele poos op zoek. Omschrijf hem even. Hoe kan ik Josh herkennen in Oost-Kapelle of Domburg?
1: Josh is een podenco, dus een soort hazewindhond. Bruin. Flink qua maat, zeg maar heel smal. Hij heeft een wit kopje, zeg maar, en witte poten. En het is gewoon een heel oud beestje.
0: En jullie willen hem heel graag terug hebben, want ik hoor aan je dat Josh gemist wordt.
1: Ja, het raakt ons enorm. Dat gun je ook geen hond op die leeftijd, zeg maar.
0: Ga verder zoeken. Ga de flyers uitdelen. Sterkte, in elk geval, Catharina.
1: Dank u.
0: Dankjewel dat je dat hier vertelde. Op dit moment dus die grote zoektocht naar een hond. Mocht je meer weten, bel me of app me even. Dan geef ik het weer door aan Catharina. Of probeer zelf eventjes contact te leggen met Catharina. Kijk ik even naar een paar onderwerpen die verder nog in het nieuws zijn op dit moment. Bondscoach Ronald Koeman die vindt het lastig dat hij nu zo ver bij zijn vrouw vandaan is. Deze week begint het WK voetbal, dus moet Koeman wel in de Verenigde Staten zijn. Maar zijn vrouw Bartina lijdt aan chronische borstkanker, heeft elke week behandelingen, dus... Eigenlijk zou Ronald Koeman het liefst bij haar zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Want we kijken allemaal toe hoe zijn ploeg het doet. Kijk ik even naar een paar evenementen. Dan zie ik mooie krantenkoppen. Bijvoorbeeld in de PZC over Anywave. In Zierikzee is dat geweest. Muziekfestival, 44ste keer alweer. Bij Anywave is het altijd gezellig. En ook de improvisatie-editie van het muziekfestival voelt dan zijn reunie. En dat improviseren, dat slaat dan op de plek. Want ja, normaal in Bro. Dat wordt helemaal vernieuwd. Dus nu was het buiten Brogem. En zingende Vlaamse vrouwen varen rondjes door de gracht. Lees ik over het festival Vol Koren in Middelburg. En dat was nog maar een van de acts. Marco die reageerde net ook. Marco van Drongelen die is ook wezen luisteren bij Middelburg Vol Koren. Ik denk dat hij ook zelf heeft meegezongen. Hij zegt het was ook weer een top evenement. Straks in Zeeland en Dakker hoor je over een nieuwe tentoonstelling die eraan komt in het Watersnoepmuseum in Ouwerkerk. En die draait dan voor een deel om zeewier. Maar wat kun je daar nou mee? Dat ga je straks horen.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
14: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
13: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
15: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
13: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de maaltijdron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
22: Goedemorgen, het is nu nog droog met wat opklaringen. Komt wel regen aan in de loop van de dag, veel wind ook. En het wordt een graad of 20 op deze maandag. Van harte welkom. In het nieuws is een dak vol zonnepanelen en een batterij in Sas van Gent. Banken wilden niet helpen, dus pakte het Transitiefonds Zeeland dat op. Met een speciale lening gaat nog voor meer mooie dingen zorgen. Hoor je over een half uur. Harde knal vannacht bij een huis aan de Lammenstraat in Vlissingen. Schade schijnt mee te vallen. En straks maar eens even luisteren bij Iris, die zeewier gebruikt voor kunst in het Watersnoopmuseum in Ouwekerk. En je kunt er eigenlijk heel veel mee met zeewier, ontdekte zij. Haar verhaal zo dadelijk. Naar de dijk. Welkom.

0: De Dijk en Ik kan het niet alleen.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: 8:09 is het. In Ouwekerk legt Iris Bouwmeester uit Breda de laatste hand aan een tentoonstelling in het Watersnoopmuseum. Ze werkt daar sinds maart als kunstenaar in residentie. Heeft daar dus eigenlijk samen met een andere kunstenaar trouwens een tijdelijk atelier. Zij heeft zich vooral laten inspireren door zeewier. Te zien vanaf donderdag. Dag Iris.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is zeewier voor jou?
2: bijzonderder dan dat ik gedacht had. Want voordat ik naar het Watersnoodmuseum ging om daar te gaan werken, had ik natuurlijk wel zeewier gezien, zoals iedereen dat ziet als je naar het strand gaat of langs de kust loopt. Maar door mijn residentie daar raakte ik langzaam geïnteresseerd in de kwaliteiten van zeewier en vooral op het gebied van hoe het eruit ziet, want ik ben beeldend kunstenaar.
0: Dus heb je het dan ook steeds gevoeld en zo, of heel goed bekeken?
2: Ja, ik ben begonnen eigenlijk met het te rapen wat er aangespoeld is op het strand. En die vormentaal die is heel intrigerend en vrij elegant ook. En je pakt het op, je ruikt eraan, je gaat ermee werken. Ik ga ermee tekenen, ik ga afdrukken ervan maken. En zo raak je langzaam steeds gefascineerder door dat materiaal.
0: En je proeft het misschien ook wel eventjes, want je kunt het ook eten natuurlijk.
2: Ja, ik heb het ook geproefd, want ik ben me gaan verdiepen. Ik heb gesproken met een zeewieroloog van het NIOS in Zeeland. Ik heb een zeewiersafari gedaan met wildwier. Ik weet niet, dat ken je misschien wel.
0: Ja.
2: Dus ik heb me laten informeren door experts. En dus ik heb het ook geproefd en vastgehouden en geplukt en bekeken in het water, buiten het water. Dus heb ik het leren kennen.
0: Heerlijk, ja. Zo diep zal ik er ook eens in duiken, zou ik maar zeggen. En niet alleen maar zien, maar gewoon iets zien. Maar wat heb jij er dan uiteindelijk mee gemaakt? Want jij bent aan de slag gegaan met, ik noem het dan maar even, zeewierkunst. Wat is het geworden?
2: Ik heb een sculptuur gemaakt van zeewier. Een hangend sculptuur, dus een soort mobiel. Daarvoor heb ik zeewier van het strand opgeraapt, gewassen, gedroogd en vervolgens in de gips gedoopt. En daarmee een mobiel gemaakt. En ik heb grote tekeningen meegemaakt. Dus daar heb ik houten panelen, daarop heb ik het zeewier neergelegd. En dan met spuitbussen eroverheen gewerkt, zodat er langzaam tekeningen of schilderijen ontstonden.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi om te zien, maar misschien heb je er ook wel een doel mee. En dan is natuurlijk de vraag, wat wil jij dat wij daarin zien?
2: Als ik begin met werken, dus als ik kunst maak, dan heb ik meestal geen doel, maar dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Dus je vindt het materiaal, je raakt gefascineerd en je bent nieuwsgierig.
0: Ja.
2: Maar tijdens het werken ga je langzaam ontdekken van, wat vind ik nou zo interessant en wat wil ik nou delen met mensen die het werk zien. En wat ik heel mooi vind aan zeewier is dat het uit een tijd komt waarin er nog geen mensen waren. Dus zeewier is al zo oud, is oud dan de mensheid. En het komt uit de zee, de oceaan, een gebied dat eigenlijk door de mensen nog nauwelijks ontgonnen is. Dus wat ik mooi vind is als je naar de werken kijkt, dat het je herinnert aan een tijd of aan een omgeving waarin de mens niet zo'n grote rol speelt.
0: Ja, en misschien ook wel dan een oproep, mensen doen ze een beetje aardig voor de aarde.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn, ja.
0: Iris Bouwmeester, dankjewel. Donderdag dan opent jouw tentoonstelling in het Watersnoopmuseum. En Florian Braakman, die laat dan ook zijn kunst zien. Donderdag, Watersnoopmuseum.

0: Sharon en Camera om 14 minuten voor 8:30. Het is wisselvallig allemaal, John Havinga.
1: Ja, we beginnen de week en deze dag met bewolking en opklaringen. Op dit moment is de bewolking een klein beetje nadrukkelijker aanwezig, maar ik verwacht wel dat de zon deze ochtend ook geregeld even gaat schijnen. En een matige zuidenwind is geen voorbode van de rest van de dag, want het ziet er wel naar uit dat we te maken gaan krijgen met wat onstabiliteit. En dat betekent dat we vooral later vandaag, vooral in de loop van de middag, te maken kunnen gaan krijgen met een aantal buien. En ook wat meer bewolking daarbij. De wind is op dit moment zuidelijk en matig tot soms vrij krachtig. En die ruimt vanmiddag naar het zuidwesten en wordt dan matig tot krachtig. Dus dat betekent aan de Scheldemond en op de Kering af en toe een windkracht 6. Maximum temperaturen erbij, Remco, 18 tot 20 graden. 20 graden wordt wel op veel plaatsen gehaald. Maar het is zeker ook als we kijken naar de komende dagen een beetje zuinigjes wel, de temperaturen dan.
0: Nou ja, het is niet anders. Dankjewel, John Havinga. Op dit moment is het hoogwater in Vlissingen, daarna dus weer afgaand tij met laagwater vanmiddag om 3:08. En opnieuw hoogwater om 9:09. En de watertemperatuur, mocht je de duik gaan nemen vandaag, overal alle Zeeuwse wateren zie ik 18 graden. Alleen de Oosterschelde graadje lager, daar is het 17.
2: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dat is Bruno Mars. En Risk It All. 9 minuten voor 8:30. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Zeeland wordt wakker hier op Omroep Zeeland. Iran en Israël hebben weer aanvallen op elkaar uitgevoerd. En dat is voor het eerst sinds er in april een bestand werd afgesproken. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël. Israël beantwoordde die vanmorgen met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat niet te doen. En nu lijkt Iran daar ook weer op te hebben gereageerd, merkt correspondent Lennart Swols in Tel Aviv.
1: Het is nu even rustiger. Hier een klein uurtje geleden was er nog wel een aanval vanuit Iran op het zuiden van Israël. Zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. En eerder deze ochtend ging hier in Tel Aviv ook het luchtalarm af. Een raket werd afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis. Nou, een belangrijke bondgenoot is dat van Iran. Die raket is onderschept, zegt het leger. Dus ook daar geen schade.
0: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand 30 ton aan cocaïne gevonden. Bolle Jos zou zich ophouden in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe door alle schepen vol drugs, zegt correspondent Maurice Lede.
2: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Frankrijk gaat aangifte bij de politie die over kinderen gaan met spoed onderzoeken. En aanleiding is dan de moord op de 11-jarige Lihanna. Haar lichaam werd afgelopen donderdag in een silo gevonden. De verdachte is de vader van een vriendinnetje tegen wie al meerdere aangifte waren gedaan vanwege misbruik. Maar de verdachte was nog niet gehoord. Dus zegt de minister in Frankrijk, schiet er nou eens mee op. Na een restauratie van 5 jaar gaat het vernieuwde aquarium van Artis, de dierentuin in Amsterdam, weer open op 13 juni, is nu bekendgemaakt. De renovatie heeft uiteindelijk 50 miljoen euro gekost, werd opgehaald bij overheden, particulieren en fondsen. Door zout uit de aquaria raakte sinds de opening van het aquarium muren, plafonds en constructies steeds zwaarder beschadigd en langer uitstel kon niet. En dan was gisteravond dit te horen in het Sportpaleis in Antwerpen. Tegenwoordig heet dat de AFAS Dome.
3: Het is moeilijk uit te leggen hoe het voelt om hier te staan. Maar het was een hele eer om na al die jaren dat je wat zien liedjes van hier te mogen zingen.
0: Het laatste reunieconcert van de drie originele K3-zangeressen. En dat zijn dan Karen, Christel en Kathleen. Dat is allemaal gisteren te doen in Antwerpen. 48 shows hebben ze gegeven in Nederland en België. Ook heel veel Zeeuwen zijn daarbij geweest. Erika vertelde eerder vanmorgen nog in de uitzending dat zij toch wel eventjes een traantje moest wegpinken toen dat allemaal gebeurde. Het laatste liedje, toen dat werd ingezet gisteravond, was ook te volgen via een livestream. En ook de laatste woorden van de originele K3.
3: Vergeet nooit, ik ben Karen, ik ben Christel, ik ben Kathleen, voor altijd jullie Karen.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Goedemorgen, het is 8:30.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Met een overzicht van het nieuws. Het eerste project is klaar dat betaald is met de lening van het Transitiefonds Zeeland. Op 2 loodsen in Sas van Gent zijn honderden zonnepanelen gelegd. De stroom wordt opgeslagen in batterijen, zodat bedrijven die kunnen gebruiken, dat ontlast dan het overvolle stroomnet. Dat Transitiefonds Zeeland is opgericht om geld te lenen aan bedrijven die bij de bank niet terecht kunnen. Er zijn nog een stuk of 50 projecten die nu al geld willen van dat fonds. Bij een huis aan de Lammenstraat in Vlissingen is vannacht een harde knal gehoord. Schade is volgens de eerste berichten beperkt. De brandweer hoeft er niet te komen. Door die harde knal werden mensen in de buurt wakker, kwamen veel mensen even kijken. Eva van Maldegem uit Middelburg heeft de jaarlijkse talentprijs gekregen van de Tekenacademie in Middelburg. De jury vond haar tekeningen van bomen het meest Zeeuws van 12 inzendingen. 23 jaar is ze en het is de 4e keer dat de Tekenacademie zijn talentprijs uitreikt. De komende dagen zijn er 4 informatiebijeenkomsten voor ondernemers over de werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De eerste vanavond is digitaal. Morgen, woensdag en maandag zijn er fysieke bijeenkomsten in Terneuzen, IJsendijken en Henkensand. Op 11 januari gaat de Oostbuis 4 maanden dicht om een grote scheur te repareren. Door de andere tunnelbuis komt blokrijden, waarbij de rijrichting om het uur wisselt. En het weer in Zeeland. Droog met opklaringen. In de loop van de middag meer bewolking, af en toe regen. Een matige tot krachtige zuidenwind en het wordt een graad of 20. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland

0: op maandagochtend op Omroep Zeeland en de Dancing Queen. Op deze mooie dag voor het Transitiefonds Zeeland. Dat bestaat sinds eind vorig jaar en ondernemers kunnen daar geld lenen voor duurzaamheidsprojecten. Het eerste project is klaar, Stroomdorp in Sas van Gent. Dick ten Voorde, directeur van Impuls Zeeland en dus ook heel erg betrokken bij dat Transitiefonds Zeeland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat, Stroomdorp?
1: Ja, Stroomdorpen is eigenlijk een buurschap bij Sluiskil. Maar het is ook gebruikt als naam voor een bedrijf. Een bedrijf, een MKB-bedrijf, wat op het dak op grote schaal zonnepanelen legt, gecombineerd met een batterij.
0: En is dat dan zo bijzonder?
1: Nee, op zich is het niet bijzonder. Dat gebeurt natuurlijk vaker. Tegelijkertijd, als je de veranderingen, de energietransitie en de andere transities wil vormgeven, moet je soms mensen een handje helpen op financieel gebied om het uiteindelijk echt mogelijk te maken. Want de transities gaan alleen maar functioneren als bedrijven ermee geld kunnen verdienen.
0: Dus ze krijgen nu eigenlijk even een steuntje in de rug door middel van die lening, hè? Want het is geen subsidie. Ze moeten dat geld dan wel weer teruggeven, denk ik.
1: Absoluut. Het is geen subsidie, het is een lening. Het is een lening overigens in combinatie met de Rabobank. Zo doen we dat vaak, combineren met andere financiers. Maar het is een steun in de rug, maar het geld moet uiteindelijk gewoon terugkomen met rente. En toch is dit nodig, omdat soms de projecten zo risicovol zijn dat banken ze niet volledig willen financieren.
0: Want waar zijn banken dan bang voor?
1: Banken zijn vooral gericht op rendement. En banken zijn risico-avers, heet dat in vaktermen. Ze zijn bang om te veel risico te lopen. Dat ze dus hun geld voor een stuk niet terugkrijgen. En juist op die meer risicovolle delen van de transitie, daar richt het fonds zich op.
0: Dit is dan het eerste project dat neer is gezet. Dat Stroomdorp met jullie hulp, met die lening. Wat komt er dan verder nog? Heb je al enig idee wat voor projecten er nog aan zitten te komen?
1: Ja, er zitten op dit moment een vijftigtal projecten in de pijplijn die we stuk voor stuk aan het beoordelen zijn. Dat is natuurlijk best wel stevig handwerk, want elke casus is weer een casus op maat. Er is niet een standaard iets, dus je moet er gewoon goed induiken en goed kijken wat zijn de mogelijkheden. Kan het project ook echt gaan vliegen? Want soms hebben ondernemers wel ideeën waarvan wij zeggen, ja, leuk idee, maar uiteindelijk willen we toch ook wel met een behoorlijke mate van zekerheid kijken of het geld terug kan, want het zijn wel publieke middelen die er zijn. Dus ook daar kijken we naar hoe schatten wij de kansen en de risico's in.
0: En wat voor projecten zijn dat dan? Kun je daar al iets over vertellen? Of moet dat nog eventjes helemaal onder de pet gehouden worden nu?
1: Nee, het zijn dit soort projecten en overal waar energie op een andere manier kan worden ingezet. Het is nu even zon op dak met een batterij. Maar de vervolgstap van dit soort projecten is een energy hub. Van hoe kun je dan gezamenlijk met je buren, buurbedrijven in dit geval, komen tot samenwerken. Hoe kun je bijvoorbeeld stroom uitwisselen? Hoe kun je gezamenlijk naar een aansluiting om op die manier de netwerkcongestie die er is, daar oplossingen voor te vinden?
0: Want dat is het probleem inderdaad. De stroomnet zit vol. Het is lastig voor nieuwe bedrijven om aansluitingen te krijgen. Tegenwoordig ook voor huishoudens hebben we al wel gehoord. Zonder dit soort projecten loop je vast?
1: Ja, er zijn grofweg twee soorten oplossingen voor je netwerkcongestie. Eén, gewoon meer kabels in de grond leggen of in masten doen. Dat is een oplossing die kost tijd en die kost heel veel geld. Dit soort oplossingen van energy hubs, die helpen op vrij snelle termijn om toch oplossingen te vinden voor die netwerkcongestie. En uiteindelijk, als je veel van dit soort energy hubs hebt, heb je minder verzwaring van het stroomnet nodig. Dus wordt het daarmee goedkoper.
0: Dankjewel, Dick ten Voorde van Impuls Zeeland en het Zeeland Transitiefonds. De eerste project is nu dus gerealiseerd met die lening van dat fonds. Nog een stuk of 50 in de pijplijn. Benieuwd wat daarvan gaat komen. Dankjewel, Dick, voor je uitleg. Het is 10 minuten over 8:30.

Shanna Spiro en Material Lover. Wat zijn de dingen die jou bezighouden op deze maandagochtend? Ik kreeg al bericht over van Erika dat zij had genoten van dat concert van K3 bijvoorbeeld. Maar wat had jou bezig? Is er iets waarvan je denkt van nou, wil ik even vertellen? Laat het weten, hè? Via 0118 499 999. Je bent van harte welkom via de WhatsApp.

0: Amy McDonald en This Is The Life. 8:15 is het. Goedemorgen, Omroep Zeeland. En ja, wat houdt jou bezig? Ik kreeg bijvoorbeeld een berichtje van Steven Huygens. Hij is keramist in Hulst, maakt borden, potten en andere dingen van keramiek, van steen dus. En een filmpje van hem is op TikTok viraal gegaan, liet hij me weten. Miljoenen keren bekeken ondertussen. Maar het is dan ook wel een aparte theepot die hij daar laat zien. Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want normaal maak jij wat voor dingen?
1: Ik ben normaal keramist voor het hogere segment horeca. Dus ik maak echt wel exclusief servies, zeg maar.
0: En hoe is dat? Waarom doe je dat?
1: Ik kom zelf uit de horeca en ik vond dat daar wel een beetje veranderingen mocht komen. Dus toen heb ik mezelf aangeleerd om keramiek te gaan maken. En eigenlijk binnen de 5 jaar ben ik voor mezelf gaan werken.
0: Want dat is een beetje saai, de borden die je krijgt in het restaurant
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, het is voornamelijk veel wit natuurlijk uit de klassieke groep. En ik vond dat daar wel wat aan gedaan mocht worden.
0: Hoe ziet dat van jou eruit dan?
1: Wat meer grof, meer natuurlijke vormen, wat extreme structuren, zeg maar. En gewoon wat meer. Ik vind eigenlijk dat het gerecht moet meer spreken dan het bord. Dus het moet wel strak blijven, maar het moet wel gewoon net dat tikkeltje extra hebben.
0: En nou, dat filmpje dan, waarmee jij op TikTok staat, dat echt miljoenen keren is bekeken ondertussen, had je ook niet kunnen denken, denk ik, van tevoren. Wat laat je daarin zien in dat filmpje?
1: Ja, nou ja, het was dus eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik werd gevraagd door een restaurateur om een theepotje te maken, zeg maar, voor de bouillon uit te schenken. En theepot had ik natuurlijk nog niet zoveel ervaring in. Dus toen ben ik daar een beetje mee aan de slag gegaan. Was ik een paar modellen aan het maken. En toen dacht ik op een gegeven moment, eigenlijk was saai, man, zo'n theepot. En ik denk van, nou, dan doe ik er even een zakje aan maken.
0: Een zakje aan maken. Het lijkt gewoon op een piemel met een balzak eronder.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En als je dan schenkt, dan plast de tuit.
1: Ja, zo zou je het kunnen
0: doen. Maar hoe kom je daar dan weer op?
1: Ja, dat is denk ik. Ik ben eigenlijk altijd heel creatief geweest in mijn leven. En dat is gewoon iets. Ja, ik zit daar. Ik ben verschillende dingen aan het doen. En dan in één keer springt dat op in mijn geest. En dan moet ik dat gewoon doen.
0: Ja, maar zo'n piemeltheepot, laat ik hem zo dan maar even noemen. Gaat die dan straks ook echt ergens in de horeca gebruikt worden?
1: In de horeca denk ik niet. Ik ben momenteel wel bitterballenborden aan het maken, zeg maar, met hetzelfde idee voor een restaurant. En dat is natuurlijk wel grappig dat je dan bitterballen hebt op een ballenbordje, zeg maar. Dus dat is wel toepasselijk.
0: Ja.
1: Maar nee, ik denk niet dat dat in de restaurants snel. Misschien restaurants zoals Diver XO in Spanje of zo, weet je wel. Die echt wel extreem op de zintuigen prikkelen. Maar nee, in Nederland zie ik dat niet snel gebeuren.
0: Nu, dat filmpje is dan viraal gegaan, hè? Echt duizenden, wat zeg ik, miljoenen views. Wat doet dat met jou?
1: Eigenlijk vrij weinig. Het is heel grappig dat je op een gegeven moment 's ochtends wakker wordt. En dat je dan ziet dat hij inderdaad. Hij zit nu op 4,2 miljoen op TikTok en 500.000 op Instagram. Ja, dat is gewoon leuk. Weet je, dat is gewoon, ja. Het is toch een soort bevestiging van wat je doet.
0: En dat met een theepot met ballen.
1: Ja, het is toch het shock-effect, denk ik.
0: Ja, raken mensen hierdoor gechoqueerd van, oh, het ziet eruit als een mannelijk geslachtsdeel?
1: Ja, je ziet heel erg in de comments, vooral vanuit Amerika. Daar zijn ze in het algemeen natuurlijk wat conservatiever. Daar zie je wel echt reacties komen dat mensen wel gechoqueerd zijn en zo. Dat is wel, dat vind ik juist wel leuk.
0: Nou, het zorgt in elk geval wel voor de nodige gesprekstof. Dankjewel, Steven Huygens in Hulst. Met je borden, met je potten, met je padden en de bijzondere theepotten. Leuk dat je dat hier in elk geval eventjes vertelde. Zijn filmpje op TikTok is heel vaak bekeken ondertussen. En dankjewel, Steven.

Son Mieu is dat en The Morning hier op Omroep Zeeland in Zeeland wordt wakker. Als ik nog eens even kijk naar een paar dingen die vandaag gebeuren, dan zie ik bijvoorbeeld dat onze aandacht wordt getrokken door de nationale ombudsman Renier van Zutphen. Hij wil dat bestuurders meer doen om de samenleving bij elkaar te houden. Sociale cohesie noemt hij dat. Hij verzorgt de Boshartrede, vernoemd naar majoor Boshart van het leger des Heils, die natuurlijk ook altijd druk bezig was met mensen helpen en mensen bij elkaar brengen. Platenbar en filmhuis in Goede laat weten dat zij bijna bij een oplossing waren. Maar het gaat toch niet door, lees ik in een bericht op Facebook. Daarom is de beheerder nu even op vakantie om afstand te nemen van de hele situatie. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Dat filmhuis heeft avondvoorstellingen. Mensen moeten dan uiterlijk om 10 uur weg zijn. Lukt vaak niet. Werd altijd oogluikend toegestaan dat het wel eens 11 uur kon worden. Maar na een klacht moet het filmhuis zich nu toch echt aan de regels houden. Nou, er is een petitie om het filmhuis open te houden. Er is overleg met omwonenden, een heleboel mensen. En het leek een oplossing te zijn, totdat er toch nog een brief van een advocaat binnenkwam van nee, we gaan er toch niet mee akkoord. En dat is de situatie nu. Wat er dan uiteindelijk met dat filmhuis echt gebeurt, dat weten we pas als de eigenaar weer terug is van vakantie. En zie ik ook nog op de agenda een muziekfeestje in Amsterdam vanavond. De Buma Awards worden uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse prijzen. Met op de gastenlijst onder meer Fleming, Antoon, Son Mieu, om er een paar te noemen. En ook Emma Heesters en Yves Berendsen. En die willen natuurlijk alleen met elkaar. Ik wens je nog een fijne dag en blijf lekker bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
11: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
10: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
10: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
13: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Voordeelhuidjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
15: Voordeelhuidjes.nl. Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
19: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Christopher Cross en All Right. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En meekijken kan natuurlijk via je tv of online. En ik zeg weer we, want Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ja. Vertel maar, barst maar los. Hoe heb je het gehad?
1: Ja, het was heel leuk. Ja, ik had een weekje vakantie. En ik was op paardrijtrektocht door Bosnië. Waar ik helemaal nog nooit was geweest. Maar het was echt heel tof. Ja, ik vond het echt heel cool en het was daar gewoon heel mooi. Ik weet niet, toerisme is er denk ik nog niet op gang gekomen. We zijn gewoon dagen niemand tegengekomen in de bossen. En dan reden we een beetje door de bergen naar boven.
0: En we, dat was een groep?
1: Ja, was een groep met eigenlijk mensen van overal vandaan. Ik was de jongste.
0: Hoe groot was de groep dan?
1: We begonnen met 8, maar op de laatste dag op de top van de berg waren we nog met 3. Maar dat hoort niet helemaal. Maar,
0: toch niet, nee.
1: Nee, er waren gewoon best wel wat pechgevallen. Toch iemand die niet goed meer durfde. Ja, je moet wel echt goed kunnen paardrijden. Mensen geven zich soms wel eens op en dan overschatten ze of onderschatten ze.
0: Het is daar heel bergachtig?
1: Ja, dus veel klimmen.
0: Dus je moet ook wel eens in dieptes kijken misschien?
1: Nou, dat valt wel mee. Je rijdt niet over de rand. Maar het is gewoon prachtige omgeving. Wel heel veel regen ook gehad. Want ja, dat is altijd als een land mooi groen is, heb je ook veel regen. Dus dat was ook afzien. De hele dag in de regen, kou. Toen zijn er ook wel, is er ook wel iemand die zei,
0: toch?
1: Ik wil niet meer. Dus, maar toen de laatste dag was het prachtig. En toen waren we nog met de overblijvers. En ja, dat was heel, heel leuk. Keihard galopperen over die plateaus bovenaan die bergen. En er was dus een hele groep. Het waren allemaal vrouwen dit keer. Dat is niet altijd zo. Maar bijvoorbeeld, ik was met Ella, die een 68-jarige vrouw uit Zweden. Nou, dat vind ik geweldig. Die zit daar als een huis op de paard. Dagen in het zadel. Dat vond ik wel inspirerend.
0: Ja.
1: Ik ga dit de rest van mijn leven doen, denk ik.
0: Ja, dus jij spreekt nu ook een woordje Zweeds?
1: Taksemika.
0: Dankjewel. Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Ja, en iemand uit Australië. En nou ja, gewoon heel leuk.
0: Waar ik nou wel benieuwd naar ben, zit je nou thuis met een vent die helemaal onder de rode bultjes zit?
1: Nou, ik durf het dus eigenlijk niet te zeggen. Ja, voor mensen die het niet weten, mijn vriend heeft een paardenallergie. En vanochtend was hij aan het hoesten en het niezen. En hij zei, nou, ik word ziek. En hij zei, of ik heb heel erg hooikoorts. En ik dacht erachteraan, of het zijn mijn spullen van vakantie. Maar ik dacht, ja, ik ga niks zeggen. Want dan denkt hij gelijk, ja, dat is het.
0: Heb je je haar goed gewassen?
1: Ja, dat
0: wel. Heb je de randjes van je bril schoongemaakt?
1: Dat wel, maar ja, je slaapt daar ook. Ja, je leeft met die paarden.
0: Uit dus al je poriën.
1: Ook mijn bagage is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Ja. Nee, ik hoop niet. Hij luistert niet, denk ik. Maar ik ga alles heel goed wassen.
0: Lijkt me een goed plan. 0118-4999-99. Dat is ons reactienummer. Je mag bellen, je mag appen de hele ochtend. Foto's zijn ook altijd heel welkom.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Chef Special en Afraid of the Dark. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de datum van vandaag. 8 juni. Maar dan in de geschiedenis.
1: Ja, op 8 juni 1972 werd Kim Fook gefotografeerd na een napalmaanval. Het is een van de bekendste nieuwsfoto's ooit gemaakt en een dramatisch symbool van de Vietnamoorlog. De foto van het meisje dat na een napalmbombardement gillend wegrent. Ze was toen pas 9 jaar oud en er werd een aanval uitgevoerd op haar dorp Trang Bang. Ze vatte vlam, rende weg, daar is een foto van gemaakt. En die foto die werd altijd van gezegd dat die werd gemaakt door AP-fotograaf Nick Hute. Ja, Nick Hute. En hij won er de Pulitzerprijs mee. Maar nu kwam er vorig jaar een nieuwe documentaire uitkwam, waarin werd gesteld dat hij niet de fotograaf is, maar een plaatselijke freelancer. Het AP blijft echter achter Nick Hute staan. Dus dat is wel...
0: Ja.
1: Wie heeft hem nou echt gemaakt?
0: Ja. Maar feit blijft wel dat die foto heel indrukwekkend is.
1: Ja, het is een hele indrukwekkende foto. Ik herinner me ook nog van de geschiedenislessen op de middelbare school. Het meisje liep 30 graden verbrandingen op, heeft lang in het ziekenhuis gelegen. Uiteindelijk is ze meegenomen naar een Amerikaanse specialist. Die hebben haar flink geopereerd en toen is het toch goed met haar gekomen. Maar ze heeft nooit meer een normaal leven kunnen hebben, want de Vietnamese overheid heeft haar ingezet als propagandamateriaal. Ze moest van de overheid stoppen met haar studie. En uiteindelijk is ze gevlucht van alle media en heeft ze zich in Canada gevestigd. Verder op 8 juni... in 632, ja, dat is echt lang geleden, overleed Mohammed, de islamitische profeet en religiestichter. Hij overlijdt in Medina na een kort ziekbed en wordt dan opgevolgd door Abu Bakr. In 1914 werd in Brazilië de Braziliaanse voetbalbond vandaag opgericht.
0: Nou ja, we zitten al een klein beetje in voetbalsferen, hè?
1: Een beetje.

0: Rocking Good Way, Shakin' Stevens en Bonnie Tyler. En die laatste, ze heet eigenlijk Gaynor Hopkins en ze komt uit Wales. Zij is jarig vandaag, 72 jaar wordt ze. En er zijn nog meer jarigen.
1: Ja, Eloïse van Oranje-Nassau van Amsberg is jarig vandaag. Het oudste kind van prins Constantijn en prinses Laurentie. En het eerste kleinkind van prinses Beatrix. Ze was de eerste Oranje met een eigen openbaar profiel op social media. En daar werd dan ook het nodige over gezegd.
0: Ze nog heeft steeds volgens
1: de
0: mij.
1: De naam Gravinfluencer. En zij wordt 24 jaar vandaag. Enzo Knol, Nederlandstalige vlogger op YouTube en stemacteur, vlogt sinds 2013 en is sinds 2015 was hij de meest populaire YouTuber van Nederland en hij wordt 33. Kim Kleisters, de voormalig Belgisch toptennister, wordt 43. En Kanye West is jarig, die noemt zichzelf tegenwoordig Ye. Amerikaanse artiest, rapper. Hij was dit weekend voor het eerst in lange tijd weer in Nederland aan het optreden. En daar waren de meningen wel zeer over verdeeld. Omdat hij nogal bijzondere uitspraken doet de laatste tijd.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat concert dan geweest is. Of dat goed geweest is.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik niemand ken
0: die er naartoe ging. Nee, ik ook niet.
1: Maar het zal wel niet spetterend goed zijn geweest. Want dan was het vast al voorbij gekomen. Of spetterend slecht. Het zal wel gewoon zijn geweest. Tim Berners-Lee, bedenker en grondlegger van het WWW. Dus internet, wordt 71. En Nancy Sinatra, Amerikaanse zangeres en actrice, wordt 86 vandaag.

0: Coldplay en We Pray. En Ada stuurt ondertussen een appje. Wat een mooi nummer van Coldplay. En ze heeft er nog een paar muzieknootjes bij gezet. Goed, bij deze dus. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elze. De politie zoekt uit wat de harde knal heeft veroorzaakt vannacht in de Lammerstraat in Vlissingen. Voorlopig gaan ze uit van vuurwerk. De harde knal tegen 1:30 maakte veel mensen in de buurt wakker. In Sas van Gent is het project Stroomdorpen klaar. Bedrijven krijgen stroom uit een grote batterij, die wordt gevuld met zonnestroom. Dat ontlast het overvolle stroomnet. Stroomdorpen is het eerste project dat een lening heeft gekregen van het Transitiefonds Zeeland, dat bedoeld is voor dit soort projecten, zegt Dick ten Voorde.
3: Banken zijn vooral gericht op rendement. En banken zijn risico-avers, heet dat in vaktermen. Ze zijn bang om te veel risico te lopen. Dat ze dus hun geld voor een stuk niet terugkrijgen. En juist op die meer risicovolle delen van de transitie, daar richt het fonds zich op.
2: En inmiddels zijn er nog een stuk of 50 aanmeldingen om geld te kunnen lenen bij dat Transitiefonds Zeeland. De organisatoren van Vlissingen Maritiem zijn blij met de opkomst. Zo'n 30.000 mensen bezochten dat evenement dit weekend, dat zich uitstrekte van het dok in de binnenstad tot de eerste binnenhaven vlakbij de sluis. Vooral op zaterdag zat het weer tegen. Bezoekers misten wel echt grote schepen, zegt voorzitter Dick Schipper.
4: Veel vragen die we kregen gingen over de hele grote tollship. In Amerika is er een feestje, omdat de VS 250 jaar bestaat. En de meeste hele grote tollships van de A-klasse, die zijn naar Amerika toe. We hopen natuurlijk dat in 2028 dat we er weer in slagen om zo'n hele grote ook naar Vlissingen te halen.
2: Want dan is het volgende Vlissingen Maritiem. En vandaag is de eerste van 4 bijeenkomsten voor ondernemers die meer willen weten over de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. In januari gaat de Oostbuis voor 4 maanden dicht om een grote scheur te repareren. Door de overgebleven Westbuis komt blokrijden, waarbij de rijrichting elk uur wisselt. De eerste infobijeenkomst is digitaal. Morgen woensdag en volgende maandag zijn er fysieke bijeenkomsten in Terneuzen, IJzendijken en Henkensand. En het weer in Zeeland. Het is droog met een paar opklaringen. In de loop van de middag meer bewolking, af en toe regen. En met de matige tot krachtige zuidenwind wordt het een graad of 20. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alex Warren en Fever Dream. Wij spelen ons spelletje Wat Is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. En de vraag is denk ik niet al te moeilijk, toch?
1: Nee, ik denk dat dat wel te doen is. Het was Vlissingen Maritiem. Ze hadden een goede opkomst. Hoeveel mensen kwamen er naar Vlissingen Maritiem?
0: 0118-499999. Je mag er een slag naar slaan, maar Remco heeft het net verteld. Dus ik denk dat het misschien nog wel eens blijven hangen. Luisteren wij ondertussen naar Spandau Ballet.

0: En No Ballet en True. En wij zitten midden in Check de Plek. En ik heb Erlin aan de lijn. Erlin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was je er zelf bij Vlissingen Maritiem?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee.
0: Hoeveel mensen waren er wel?
1: 30.000.
2: Ja, ik verstond precies het eerste niet. Ik verstond alleen 1.000.
1: 30.000.
0: Oh ja. Ja. Je telefoon viel heel even weg. Maar dat is inderdaad goed. Dus blijf even aan de lijn. Dan doe jij zaterdag bij Elias mee in de verloting voor een paar prachtige sokken van Omroep Zeeland.

0: was dit met With You. Rini Vane uit Middelburg. We kennen hem als stadsomroeper van Middelburg, maar... Rini, goedemorgen.
1: Ja, Elsa, goedemorgen. Ik zal mijn bel er maar even bij pakken.
0: Ja, die hangt zo'n beetje om je nek, toch?
1: Ja, nou juist, ja, die staat bij mijn bed in de buurt. Ja, eigenlijk.
0: Zij, je gaat internationaal, want eerst 3 dagen Duitsland... En ja, eind september mag je naar Engeland voor de wereldkampioenschappen?
1: Ja, het is echt fijn. Dan word je een dagje ouder en dan ga je allerlei leuke dingen doen. En dat is eigenlijk toch wel heel erg gezellig.
0: Ja. Oké, laten we eerst even over Duitsland hebben.
1: Precies,
0: want moet dat in het Duits?
1: Dat is toegestaan. Dus het mag wel, het hoeft niet. Ik heb de vorige keer, vorig jaar, zaten we aan de andere kant van Duitsland. Nou zitten we dan, in Weert, dat is bij Enschede in de buurt. Mm-hmm. Maar vorig jaar heb ik het 2 keer wel in het Duits gedaan. En dat is ook geen probleem. Je moet het een paar keer oefenen dan ook weer. En dan übersetzen wir das. En dan is dat ook weer... het is gewoon heel leuk voor de toehoorders ook. Alleen, we hadden daar in de jury ook een mevrouw... die kwam uiteindelijk uit Nederland. Dus die kon en heel goed Nederlands en heel goed Duits. Dus dat was ook wel weer makkelijk. Dus ik mocht 3e worden daar en daar was ik verschrikkelijk blij mee.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je het in Duits doet... ja, dat toch net een puntje extra geeft.
1: Je hebt gelijk weer, Elsa. Dus als omroepster weet jij dat ook heel erg goed. Dus ja, je moet het dan een beetje in je moerstaal doen, in Nederland.
0: En waar ga je het dan over hebben?
1: Ik ga het in Duitsland over de mooie stad Middelburg hebben. Mijn eigen stad.
0: Middelburg.
1: De Middelburg, dat zeggen we dan gewoon Middelburg in Zeeland. Dus maar dat weten ze daar wel. Dus vorig jaar en ook met de Deutsche Rundfunk hebben we dat leuk gemaakt. Dus ik heb daar een paar leuke interviews gehad voor de televisie. En die werden leuk uitgezonden.
0: Ook in het Duits? Rini, misschien zijn dat wel van die fragmenten die ze nu nog steeds herhalen.
1: Ja, dat zou kunnen, maar het is een paar keer geweest daar zo op die tv. Dus dat was wel leuk. Nou, vrijdag worden we daar ontvangen, dus dan we zijn met een stuk of 10 Nederlandse en Belgische omroepers. En de Duitse omroepers weet ik niet, maar dat waren er de vorige keer ook meer dan 20. En die Duitsers is wel leuk, want je hebt geluk als omroeper dat je geen eieren meer tegen je krijgt. Maar vroeger, de omroepers, die kregen dus dan eigenlijk de opdrachten om wat te gaan vertellen. Van we gaan de belasting 5 cent omhoog gooien. Werden er wel eens wat eieren gegooid. En die Duitsers die hebben er een paar schildwachten ook nogal eens bij lopen. Dus die 2 van die mannen die er dan rondlopen met van ontiegelijke grote zwaarden of dergelijke dingen. Ja, en dat heeft iets leuks. Dat is toch wel mooi.
0: Ja, wanneer is jouw moment? Op welke dag?
1: Zaterdags hebben wij 2 keer een moment dat we dus mogen roepen. We worden ontvangen dan door de burgemeester daar. En ik mag zaterdag rond 1:05 mag ik gaan roepen. Zondag hebben we eerst een kerkdienst. Dus dan gaan we eerst mooi naar de kerk met z'n allen. Ja, nou, dat was vorige keer ook echt een hele beleving om dat spul dan in de kerk te doen. De dominee heeft dat ook zeer goed aangepast, de kerkdienst. Zondags mogen we nog een keer roepen. Om 3 uur weer op het dorpsplein. De burgemeester gaat ons eerst ontvangen dan. En om 5 uur mogen we nog een keer roepen.
0: En wanneer weet je dan of je gewonnen hebt?
1: En rond 6 uur zie ik je nest, dan is de ausklang.
0: Okay.
1: Dus rond 6 uur hebben wij de ausklang.
0: Oké, bellen wij jou maandag terug om te horen hoe het gegaan is.
1: Ja, oké, maar in Duitsland is het niet echt een supergroot concours. Daar is het meer een treffen van allerlei ontiegelijke leuke omroepers. Maar het is niet echt van, we hebben niet echt superveel wedstrijd daar. Dus het is meer om de feestvreugde te verhogen. Want het is 600 jaar de stad Weert, waar we dus gaan roepen. Dus 600 jaar bestaan van Weert. En daardoor zijn wij. Maar je mag gerust maandag even bellen. Want dan hoop ik dat ik nog een beetje stem mee.
0: Oké. Nou, Rini Vane uit Middelburg dus. Hij gaat in Duitsland als stadsomroeper meedoen aan de wedstrijd.

0: The Beatles en Drive My Car. Graag tot zo.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren... een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval... op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht... Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen... de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran... en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad... van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne... Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
16: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
19: Voordeeluitjes.nl. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: verliefd op jou.
1: De Puma's en Snelle en goedemorgen. Welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En ja, Veerle is er weer. Maar Veerle, vorige week toen je vakantie had, hadden we toch een verslag van een gehucht of een buurtschap. Dat is gewoon doorgegaan.
2: Dat is toch fijn, hè?
1: Ja, dat is precies.
2: Ga gewoon weg en dan ben ik er, zie je me toch nog.
1: Precies. Maar ook vanochtend heb je een verslag van...
2: Driewegen. Ja, dat ken jij vast wel.
1: Nou, er zijn een heleboel. Er zijn 3 driewegen in Zeeland. Hè? Dus
2: waarom?
1: Ik ben heel benieuwd welke je genomen hebt.
2: Welke, hoeveel van die driewegen zijn plaats? En hoeveel zijn er gehuchten, buurtschappen?
1: Ik dacht alle 3.
2: Ik dacht dat 1 driewegen in ieder geval wel een dorp was.
1: Oh.
2: Op Zuid-Beveland is het volgens mij een dorp. Maar vlakbij Biervliet is het in ieder geval een buurtschap. En daar ben ik naartoe gegaan. Ja, ik heb natuurlijk al wel een vermoeden waar de naam vandaan komt. Maar we zullen toch gaan kijken of iemand me dat kan vertellen. En het is natuurlijk altijd de vraag, is het leuk om daar te wonen?
1: Straks dus het verslag.
3: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Tina Turner en The Best. Elke week gaat Veerle op pad naar een gehucht of buurtschap om daar te ontdekken waar de naam vandaan komt, maar vooral ook hoe het is om daar te wonen. Drie wegen, daar zijn er dus meerdere van. Maar in dit geval was jij in Zeeuws-Vlaanderen?
1: Ja, ik was in Zeeuws-Vlaanderen. En luister maar verder. Terwijl ik een rondje loop door drie wegen, kom ik langs een tuin waar twee mensen het zwembad aan het opzetten zijn. Dus ik sta hier nu naast Sandra en Ronald. Sandra, hoe lang woon jij al in drie wegen?
2: 1,5 jaar.
1: Kun je ietsje dichterbij komen, anders hoor ik je niet.
2: 1,5 jaar.
1: Oh, dat is nog niet zo lang. Waar kom je vandaan dan?
2: Uit Rotterdam.
1: Ja, dan ben ik altijd benieuwd wat je naar Zeeuws-Vlaanderen heeft gebracht.
2: De rust, de vrijheid, het geld. Ik moet het toch even zeggen, het is toch gewoon het geld. Maar het valt hartstikke mee, ook de rust. Het is vrij uitzicht, vrij wonen.
1: Ja, Ronald, het zonnetje schijnt en jij staat hier een zwembad op te bouwen. Bevalt het?
3: Ja, prima. Het is een prima plekje om oude dagen te kunnen verslijten. Dus, ja.
1: En je dacht, ik ga de rust opzoeken. Heb je een dartpijltje gegooid op Zeeuws-Vlaanderen? Of hoe ben je drie wegen tegengekomen?
3: Ik heb altijd gewerkt hier bij een bedrijf, Ferris. Dat is de Sindersgroep. En zodoende ben ik ook een beetje de buurt hier. En zodoende zijn we toch een beetje hier ook aan het kijken geweest. Dus zodoende.
1: Nu vraag ik eigenlijk altijd aan de bewoners: weten jullie waar de plaatsnaam vandaan komt? Dat is misschien best moeilijk als je hier 1,5 jaar woont. Sandra, drie wegen?
2: Ik weet hem. Drie wegen is een loopzomenweg, de loopzomenweg en de loopzomenweg. En daarom heet het drie wegen. En wij vallen er precies tussenin.
1: Een kruispunt eigenlijk. Ja, dat is best voor de hand liggend natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik had het ook op kunnen weten, maar ze hebben me wel uit moeten leggen hierom. Dus dat scheelt. Ik moet wel echt zeggen dat het hier een hele gezellige buurt is. De mensen zijn heel aardig, vangen je gelijk goed op. En
1: ja, het is niet van je, je komt niet van hier.
2: Nee, het is niet zo van buitensluiten en klaar. Dus.
1: En hoe uitzicht dat doen jullie samen? Hebben jullie een buurtbarbecue? Loop je de deur plat?
3: De deur niet echt plat. Maar we zitten wel met z'n allen vaak hier op het perkie. Dat is best wel gezellig. Dat is meestal, meestal in het weekend. Dan zitten we daar een biertje te drinken of een glaasje cola. Wat dan ook überhaupt. Dus,
1: het zwembad stort in. Ik stoor jullie ook terwijl jullie hier in volgens mij een heel paradijsje aan het maken zijn. De tuinen in aanleg en het zwembad.
3: Ja, het is haast klaar. Dus nog een paar kleine dingetjes en dan kunnen we gaan zitten.
1: Volgens mij hebben jullie gaan jullie een heerlijk leventje tegemoet zo in drie wegen.
3: Ik denk het wel, ja.
2: Ik weet het wel zeker. Zo lekker. Echt zo lekker stil, rustig. Ideaal.

Smelly Kitchen en Boogaloo. De Delta Ride for the Roses komt eraan. Nog een paar nachtjes slapen. En bij dit evenement stappen weer duizenden deelnemers op de fiets om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. En dat geld is allemaal bestemd voor onderzoek. Nou, ik praat erover met Nanette van Roermond. Zij werkt bij Amsterdam UMC en daar doet zij onderzoek naar darmkanker. Nanette, goedemorgen. Hallo Nanette. Er is denk ik iets mis met de telefoon. Ga eens even kijken.

0: als het goed is hebben we Nanette nu wel aan de lijn. Nanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk. Jij doet onderzoek naar darmkanker. Kun je uitleggen wat je precies onderzoekt?
1: Ja, dat kan ik zeker doen. Wij doen onderzoek naar darmkankers die plaatsvinden in het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dus vanaf een 55-jarige leeftijd worden mensen uitgenodigd in Nederland om een ontlastingstest te doen om darmkanker op te sporen. En bij een positieve test, dan krijg je ook een darmonderzoek. En waar ik specifiek dan onderzoek naar doe, dat zijn kankers die ontstaan nadat je een onderzoek hebt gehad in het kader van het bevolkingsonderzoek, waar eigenlijk geen kanker werd gevonden op dat moment. Maar dan als je een paar jaar later, dan vindt er alsnog kanker plaats. En eigenlijk zeggen die darmkankers iets over de kwaliteit van zo'n darmonderzoek die gedaan is. Want in principe krijg je een darmonderzoek om kanker dan op te sporen. Ja. Dus hoezo krijg je dan alsnog darmkanker?
0: Dan zou je denken, van dan ben je veilig voor toch een bepaald aantal jaar.
1: Precies. En dat, dan begrijp je ook dat het echt super frustrerend is voor zowel de dokter als de patiënt. Van hè, hoe kan het nou dat we alsnog kanker hebben? En dat het ook des te belangrijker is om die kankers dan ook te voorkomen. En daar doe ik een onderzoek naar. Dus we vragen eigenlijk al die darmkankers op in heel Nederland vanuit verschillende laboratoria. En in Nijmegen kijken we ook naar die darmkankers onder een microscoop om te kijken waar komen die darmkankers vandaan en wat is nou die oorzaak van die darmkankers.
0: En jij dus praat in het meervoud, dus ja. Er zijn heel veel verschillende soorten ja. Die in je darmen kunnen zitten.
1: Ja, er zijn... Ja. Ik bedoel in het meervoud dat er meerdere kankers in Nederland zijn daarvan. Maar inderdaad, er kunnen ook één patiënt kan ook meerdere van dat soort kankers hebben. Maar in principe vinden ze allemaal plaats in de darm. Oh. Allemaal dikke darmkanker.
0: Het is misschien naïef gedacht, maar ik denk je hebt longkanker. Je kunt het in je bloed hebben en je kunt darmkanker hebben.
1: Darmkanker.
0: En dan is dat gewoon één soort. Maar daar zijn dus ook nog gewoon verschillende mogelijkheden. En die hebben allemaal weer een eigen behandeling nodig.
1: Nee, in principe hebben ze wel dezelfde type behandeling nodig, maar ze kunnen wel op verschillende plaatsen in de darm plaatsvinden. De dikke darm is ook wel wat groter. Dus op verschillende plaatsen kunnen die darmkankers ontstaan. Maar in principe krijgen die wel dezelfde behandeling. En die behandeling ligt dan weer aan welk stadium de darmkanker zit.
0: En betekent dat dat jij altijd in een laboratorium zit?
1: Op dit moment zit ik. Ik bel ook nu vanaf Nijmegen. Dus op dit moment zit ik heel veel in het laboratorium. Ja, dat klopt.
0: En dan achter een microscoop? Of gaat dat allemaal via computers?
1: Patoloog die, ik ben geen patoloog. Dat doet de patoloog, die kijkt onder een microscoop. Maar wat ik wel doe, is dat we ook nog allemaal analyses uitvoeren in het laboratorium. En dat zijn echt DNA-analyses. Omdat we willen kijken van hoe ziet het DNA van die tumoren eruit? Welke mutaties worden er gevonden? Om zo echt meer begrip te krijgen van die darmkankers.
0: Want begrip is de weg naar de oplossing.
1: Ja, precies. Eigenlijk van... een darmkanker is niet gelijk darmkanker. Een darmkanker komt uit een polyp, dat is een voorloper. En dat is, die is eigenlijk nog geen, dat is nog niet kwaadaardig. Dus die zou je het liefst willen opsporen om daardoor darmkanker te voorkomen. En er zijn verschillende type polypen. En die hebben ook een ander type mutatieprofiel. En dat willen we dus gaan bekijken onder een microscoop of in die analyses van... bij die darmkankers van welk mutatieprofiel zien we nu en van welk soort polypen komt dat, waardoor we dus ook weer heel gericht advies kunnen geven aan artsen, dit soort polypen, daar moet je beter naar kijken.
0: Ja,
1: beter
0: en die polypen die zijn dan uit die darmen al gehaald of kijk jij ook wel eens bij mensen zelf naar binnen?
1: Nee, helaas ben ik ook nog geen maagdarmleverarts. Dus ik ben echt artsonderzoeker. Maar de kankers en de polypen die wij opvragen, die zijn inderdaad al weggehaald van mensen. Het idee is eigenlijk dat we dat advies kunnen geven aan maagdarmleverartsen van dit zijn de polypen waar je naar moet letten. Zodat zij vervolgens in het bevolkingsonderzoek bij zo'n darmonderzoek dat soort polypen kunnen opsporen en herkennen en weg kunnen halen om op die manier darmkanker te voorkomen.
0: Ja, want een deel van de opbrengst van de Delta Ruit voor de Roses gaat naar onderzoek zoals dat van jou. Wat zou jij nog willen meegeven aan de deelnemers die dus meedoen aan de Delta Ruit voor de Roses?
1: Ten eerste natuurlijk echt heel veel dank. Want zonder het geld wat we krijgen zouden we dit onderzoek niet kunnen uitvoeren. Daar zijn we echt ongelooflijk dankbaar voor. En we denken ook dat het heel belangrijk onderzoek is. Dus er gebeurt echt wel wat met het geld. En daar zijn we gewoon super, super dankbaar voor. En daarnaast ook heel veel succes natuurlijk met het fietsen. Het is echt een flinke fietstocht. Ik doe het zelf bijna niet na. Dus ik ben echt super knap dat mensen dat doen. Dus dat zou ik graag willen zeggen tegen ze.
0: Oké, nou werk ze net. En doe je best, zou ik zeggen.
1: Ja, dank jullie wel hoor.
0: Nanette van Roermunt, zij doet dus onderzoek naar kanker. In dit geval darmkanker bij het Amsterdam UMC. Maar vandaag doet ze een dagje Nijmegen.

0: Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. En ondertussen is Floris Jan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris Jan, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. De politie gaat vandaag in de Vlissingse Lammerburgstraat buurtonderzoek doen. Buurtbewoners werden daar vannacht even na 1 uur opgeschrikt door een harde knal. De politie vermoedt dat het om vuurwerk gaat, maar wil dat zeker weten. De schade bleef beperkt en er vielen geen gewonden. Vandaag is de eerste van 4 bijeenkomsten voor ondernemers die meer willen weten over de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Volgend jaar januari gaat de Oostbuis voor 4 maanden dicht om de grote scheur te repareren. Door de overgebleven Westbuis komen dan het blokrijden, waarbij de rijrichting dan elk uur wisselt van kant. De eerste informatiebijeenkomst van vanavond die is digitaal. Morgen, woensdag en volgende week maandag dan zijn er fysieke bijeenkomsten in Terneuzen, IJzendijken en Eikenzand. In Sas van Gent is het project Stroomdorpen klaar. Bedrijven krijgen daar stroom uit de grote batterij, die wordt gevuld door zonnestroom. En dat ontlast dan het volle stroomnet. Stroomdorpen is het eerste project dat een lening heeft gekregen van het Transitiefonds Zeeland. Inmiddels zijn er nog 50 aanmeldingen voor dat fonds om geld te lenen. En de organisatoren van Vlissingen Maritiem zijn blij met de opkomst. Zo'n 30.000 mensen bezochten het weekend dat evenement dat zich uitstrekte van het Vlissingse dok in de binnenstad tot aan de eerste binnenhaven vlakbij de sluis. De volgende editie van Vlissingen Maritiem is over 2 jaar. Het weer dan in onze provincie, het is droog met een paar opklaringen. In de loop van de middag is er meer bewolking, dan kan het ook af en toe gaan regenen. En met een matige tot krachtige zuidenwind wordt het vandaag een graad of 20. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 10:30. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Mr. Mister en Broken Wings. Ride for the Roses, Delta Ride for the Roses. Nou, we hadden net al over onderzoek naar darmkanker, maar we hebben natuurlijk ook heel veel deelnemers. Stan en Sjoerd uit Schoondijken waren vorig jaar de jongste en ze denken dat ze ook dit jaar weer de jongste gaan zijn. 120 kilometer zijn ze van plan om te gaan fietsen. En we praten zo met ze.

0: Monday and never been better. Delta Ride for the Roses. Ja, de hele week ga je er heel veel over horen. Want aankomend weekend, dan is het zover. Vrijdag in Goes, zaterdag in Goes en zondag in Terneuzen. Een evenement waar duizenden deelnemers op de fiets stappen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Stan en Sjoerd uit Schoondijken waren vorig jaar de jongste deelnemers. En ze zijn nu hier. Mannen, zijn jullie nou 10 en 11 of ben je ondertussen 11 en 12?
1: Nee.
0: 10 en 11, dat klopt. Oké. Okay. Vorig jaar 120 kilometer gefietst. Vanuit waar? Vanuit Goes of vanuit Terneuzen?
1: Vanuit Goes hebben we de hele ronde gedaan.
0: En 120 kilometer, hoe ging dat?
1: Ja, het was wel zwaar, maar het ging wel.
0: En je deed dat samen, nou ja, jij met je broer.
1: Klopt.
0: En papa en opa. En fietsen die mannen niet heel veel harder?
1: Jawel, maar als je in zo'n groep zit en je zit ertussen, dan kan je zo gewoon lekker mee met de groep.
0: Nou heb ik één keertje ook met zo'n groep meegedaan. Ja. En dat klopt. Toen was het van Terneuzen naar IJsendijken. Nou, daar stonden we, ik voor mijn idee, in een uurtje. Je wordt gewoon meegezogen, lijkt het wel, hè? Ja, en vond je het niet griezelig?
1: Ja, soms wel, maar als je dan toch dicht op de achterwiel moet rijden, dan denk ik soms wel dat je het gaat raken. Maar ja, dat moet je vaak genoeg proberen en dan lukt dat op een gegeven moment wel.
0: Hoe vaak trainen jullie?
2: Best wel vaak.
0: Ja?
2: Bijna wel 2 keer in de week.
0: Ja, en hoe ver doe je dat dan?
2: 50 tot 100 kilometer wel.
0: Ja, echt waar? Zomaar even tussendoor? Met z'n tweeën of altijd met papa en opa erbij?
2: Eigenlijk wel met papa en opa er wel bij.
0: Dus jullie zijn eigenlijk heel getraind?
1: Klopt.
0: Ja. Beenspieren?
1: Ja, wel. Ik had een paar weken geleden, voor mij 2 weken geleden, had ik 236 kilometer op 1 week.
0: Nee. Waarom wielrennen?
1: Ja, opa die was derde van Nederland geworden vroeger. En hij zei van, Stan, misschien moet jij dat ook eens proberen. Dus toen heb ik, zonder dat ik heel veel getraind had, meegedaan aan de Ride for the Roses, 120 kilometer. Dat was zwaar, ik had het gehaald. En ja, toen ben ik begonnen met het trainen bij een club van het wielrennen. Toen ook mountainbiken gedaan. Sjoerd zit nu ook op mountainbiken. Dus ja,
0: ja,
1: zo is het een beetje begonnen.
0: En opa loopt dan te glimmen van trots.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Ja. Ja, en Sjoerd, jij bent nog een jaar jonger. En toch kun jij mee met die mannen.
2: Ja, komt ook wel een beetje omdat we in de groep zitten wel.
0: En het is wel leuk? Of hangt je tong gewoon steeds op het asfalt?
2: Nee.
0: Nee? Hey, en nu aankomende zaterdag of zondag, wanneer gaan jullie fietsen?
1: Ik ga misschien wel allebei doen. Op zaterdag en zondag. Allebei 120.
0: Stan weet wat je zegt.
3: Ja. Dan zit je aan de 240 zometeen.
1: Ja, klopt.
3: En dan heb je toch geen billen meer over?
1: Ja, dat zou je denken. Maar toch gaat het wel lekker, denk ik.
0: Je hebt nooit zadelpijn?
1: Eigenlijk niet.
0: Nee. En spierpijn achteraf?
1: Ja, wel een beetje, ja.
0: Oh, toch wel, ja. Want ja. Ik zie jou ook al knikken.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar dat is niet zo erg.
1: Nee, klopt. Daar heb ik er wel voor over.
0: Want gaat het dan om dat het de Delta Ride for the Roses is? Of gaat het gewoon erom dat je fietsen zo leuk vindt?
1: Nee, het is wel echt Ride for the Roses.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, waarom dan?
1: Ja, dat geld ophalen is gewoon, ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet. Het is gewoon speciaal.
0: Ja? En halen jullie ook geld op? Of hebben jullie gewoon alleen je inschrijfgeld betaald?
1: Nee, nee, nee. We halen ook geld op. Met het werk van mijn vader, die sponsort ons. Dit is het shirtje.
0: Oh ja, oh, dat we piep, piep. Daar gaan we natuurlijk niks over zeggen. Maar. Ja. Dus alle mensen die daar werken, die hebben jullie wat extra euro's gegeven.
1: Ja, sponsoren inderdaad.
0: En heb je enig idee op hoeveel je staat?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee,
1: maar je weet papa dan wel.
0: Maar je hoeft het niet van je zakgeld te betalen in elk geval.
1: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft
0: nee. Hey, en dan is het wel te hopen dat het een beetje weer is, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik hoop niet dat het de hele tijd regent. Maar ik hoop ook niet dat 30 graden is.
0: Ja, want dat was vorig jaar, hè? Toen was het heel warm.
1: Het was heel erg warm, ja.
0: Ja. Dus het moet eigenlijk een beetje zoals vandaag zijn.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Op welk moment ga jij beslissen of je 2 dagen gaat fietsen?
1: Ik denk als ik klaar ben met de eerste. Of zeg maar in de ochtend, want dan gaan we plaatselijk inschrijven.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dus ja, dan kunnen we kijken hoe het gaat.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat ik het ga doen.
0: En met z'n allen dan ook weer?
1: Hmm. Ik weet niet of Sjoerd de tweede gaat rijden.
0: Sjoerd, wat denk je?
2: Denk het niet, maar stiekem hoop ik het toch wel.
0: En anders kan je toch gewoon bij de finish op ze wachten?
2: Ja.
0: Dat is ook leuk, toch?
2: Zeker.
0: He, met een bloemetje of zo? Of ben je niet zo van de bloemetjes dan?
1: Jawel, Rood voor de Roses. Dus iedereen krijgt een roos als hij geëindigd is.
0: Ja, ja, dus die zet je wel nog in een vaasje?
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Dat zijn kostbare bloemen, ja.
0: Oké. Nou, heel bijzonder. Ik wens jullie allebei heel veel succes. Komt er nog een trainingje deze week?
1: Denk het wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nog zomaar even ergens 100 kilometer?
1: Oeh, ja, misschien wel, ja.
0: Zorg dat je fiets in orde is in elk geval, hè?
1: Absoluut.
0: Ketting goed gesmeerd.
1: Ja, ja.
0: Banden goed opgepompt.
1: Dat komt wel goed.
0: Ja, shirtje klaar.
1: Zeker.
0: En ook heel veel plezier natuurlijk, hè?
1: Dank je wel.
0: En wie weet zie ik jullie zondag in Terneuzen nog.
1: Ja.
0: Sjoerd en Stan uit Schoondijken, ze doen dus mee aan de Delta Ride voor de Roses. 120 kilometer en misschien zelfs 2 keer. En ze zijn de jongste deelnemers.

0: Uit Hulst, AJ en Better of Alone. Het is 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: 27 mei, demodag scootmobiel.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Maal Smit was dit. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met natuurlijk straks Check de Plek. Maar eerst gaan we het over voetbal hebben. Ja, en daar ben ik natuurlijk een hele slechte in. Want ik ben wel altijd voor hoek. Maar verder dan dat gaat het niet. Maar het WK komt eraan. En dan krijg je hier bij Omroep Zeeland altijd een verzoek. Wil je meedoen aan de pool? En 2 jaar geleden is Jan-Jaap hier aangeschoven om tips te geven. Niet voor mij speciaal, maar gewoon voor iedereen die ook op het werk of op zijn sportclub of waar dan ook een pool in wil vullen. En toen werd ik heel lang heb ik toen op 1 gestaan. Ja, uiteindelijk ben ik 16e geworden, dus dit heeft geen stand gehouden. Maar ik dacht, laten we het gewoon dit jaar weer doen. En ondertussen is Jorben al aangeschoven van onze sportredactie. Dus als je ook nog een poeltje hebt wat je in wil vullen, pak het er even bij, gaan we er zo meteen over praten.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: splitsing en wind en zeilen. Het wereldkampioenschap voetbal. Donderdag 11 juni, dan is het zover. Dan is de start. En wie weet heb jij ook wel van een collega of een buurman een voetbalpool toegestuurd gekregen. Nou, hier bij Omroep Zeeland doen we er ook aan. En het is altijd van, ja, hoe vul je dat in? Nou, aangeschoven is Jorben van de sportredactie. En Jorben, nou hoor ik ondertussen ook dat jij eigenlijk wel de slechtste bent.
1: Ja, nou, ik heb nog nooit de pool hier bij Omroep Zeeland gewonnen. Dus in principe ga ik nu waarschijnlijk tips geven aan de luisteraars. Maar ja, je moet zelf weten wat je daarmee doet natuurlijk.
0: Ja, precies, precies. Goed, eerste hulp dus bij het invullen van je WK-pool. Nou is elke pool wel weer anders, hè?
1: Ja, zeker. Ja, wij hebben hier op het werk hebben we dan de pool waarvoor je in het Toto-systeem invult. Dus een eentje wint de thuisploeg, een tweetje wint de uitploeg. En bij drie denk je een gelijkspel. Maar je hebt natuurlijk ook pools waar je echt volledige uitslagen moet invullen. Dus donderdag begint natuurlijk met Mexico-Zuid-Afrika. Dan moet je gewoon een uitslag invullen. Dat is al lastiger natuurlijk. Je krijgt meestal wel meer punten als je die dan goed hebt. Maar hoe wij het hier doen is het iets makkelijker met de Toto. Dus iets toegankelijker, denk ik.
0: En hoe doe jij het dan zelf? Ga je dan echt kijken en analyseren en bedenken van, nou, die deden het vorige keer zo? Of...
1: Nou, ik zie natuurlijk vanwege mijn werk veel voetbal. Hier in de provincie natuurlijk op amateurniveau. Maar ik kijk natuurlijk ook veel voetbal omdat het gewoon mijn interesse heeft. Dus ik weet wel natuurlijk welke landen van oudsher natuurlijk gewoon wel goed zijn. Waar de goede spelers zitten. Er zit gewoon veel kennis zit gewoon in mijn hoofd. En op basis daarvan ga ik die pools wel invullen. Maar je ziet het altijd, je gekke tante kan ook zomaar die pool winnen. En die kijkt niet zoveel voetbal als dat ik dat doe bijvoorbeeld. Nee. Dus het is ook gewoon een soort van gokken.
0: Ja, want zo vul ik hem in. Ik vul hem.
1: Jij bent mijn gekke tante.
0: Ja, gekke tante inderdaad. Nee, ik bedoel, helemaal niet. Ik gok niet eens. Nee, ik vul het in zoals ik hoop dat het zal gaan.
1: Nou, dat kan ook een goede tactiek zijn. Dus bij jou wordt Nederland wereldkampioen,
0: ja,
1: denk ik.
0: Altijd. Ja, okay. Altijd. Ja. En soms komen ze heel ver.
1: Ja.
0: Maar goed, dan krijg je natuurlijk ook de vragen van wat gaat er tegenvallen en dat vind ik dus heel lastig.
1: Ja, omdat je natuurlijk daar weinig kennis van hebt. Nou, je moet er eigenlijk vanuit gaan dat er, als je hoog wil eindigen in een soort van voetbalpool, moet je eigenlijk de verrassing een beetje uitsluiten, omdat je gewoon moet uitgaan van het feit dat het sterkste land gewoon wint, omdat die kans het grootste is. Dus eigenlijk is het een soort natuurlijk kansenberekening. Kijk, als jij Brazilië tegen Oezbekistan bijvoorbeeld hebt.
0: En je laat Oezbekistan winnen.
1: Ja, die kans is natuurlijk heel klein. En het gaat erom dat je zoveel mogelijk punten verzamelt in die pool. Dus dan kan je maar hopen dat die verrassingen een beetje langs je neer gaan vallen, zeg maar. En dat
0: maar
1: je gewoon.
0: Het is wel eens gebeurd, hè, dat Italië heel snel naar huis moest. En ja, als je dat dan voorspeld hebt, dan schiet je ineens omhoog
1: Klopt.
0: In de ranking.
1: Maar de kans is ook groter dat jouw de meeste mensen die ook die pool invullen, toch ook gewoon niet voor de verrassingen kiezen. En natuurlijk, stel Noorwegen, waarvan ik denk dat ze heel goed gaan doen, maar die staan op de ranglijst nog niet zo hoog als bijvoorbeeld een Engeland of een Nederland. Maar als je die als verrassing goed hebt, dan kan je natuurlijk hoger gaan scoren in die pool.
0: Oké, laten we het dan even gewoon over Oranje gaan hebben. Hoe goed gaan die het doen?
1: Ik heb in mijn pool voorspeld dat ze de kwartfinale gaan halen. Dus ik weet niet of...
0: Maar als eindstation?
1: Ja,
0: of?
1: Dat denk ik. Dat ze daarin uitgeschakeld gaan worden.
0: Oh, ja, bij mij komen ze dus tot in de
1: finale. Ja, nou, ik help het je hopen, want ik wil ook niets liever dan of een keer wereldkampioen worden. Maar als ik kijk naar de sterkte van de selectie, denk ik niet dat we dat gaan redden. En met een beetje geluk zou je misschien wel de halve finale kunnen halen. Maar het zijn gewoon 4 tot 8 landen die gewoon echt wel op papier een stuk sterker zijn. Maar goed, je hebt altijd selecties tussen zitten die gaan groeien in zo'n toernooi.
0: Oranje komt toch altijd langzaam op gang?
1: Ja, maar de vraag is, gaat het niet te langzaam natuurlijk, hè? Want je hebt natuurlijk vorige week ook al gezien tegen Algerije. Nou, verloren we ook verrassend 0-1.
0: Ja, maar deden ze dat niet expres?
1: Nee, dat deden ze niet expres, Elsa. Om een beetje zand in de ogen te strooien, bedoel je? Ja. Dat zou ik wel een hele goede tactiek vinden van de bondscoach en de spelers als dat expres hebben gedaan. Maar nee, ik denk dat de verdediger een heel goed elftal hebben. Het middenveld is ook prima, maar de aanval is gewoon te weinig kwaliteit om het echt wereldkampioen te gaan worden.
0: Oké, welke speler wordt topscorer?
1: Dan zou ik denken Harry Kane van Engeland. Die heeft er gigantisch veel gescoord dit seizoen. En die scoort al heel zijn carrière aan de lopende band. Hij heeft er volgens mij dit seizoen iets van 53 gemaakt voor Bayern München, zijn club. En bij Engeland is die ook gewoon de aanvaller, de spits. Dus die verwacht ik wel dat hij heel veel gaat scoren. En als je nog een andere gok zou willen nemen, zou ik voor Alvarez gaan van Argentinië. Die hebben best een makkelijke pool, omdat er natuurlijk ook heel veel landen meedoen.
0: Dus die komen sowieso ver?
1: Ja, dat denk ik wel. En
0: dan wordt er ook veel gescoord.
1: Ja, precies.
0: In de wedstrijd.
1: En hij is gewoon de aanvaller die ook wel een heel goed seizoen achter de rug heeft. En je moet toch wel een beetje kijken naar de spelers die dan in vorm zijn. Kijk, weet je, zo'n Memphis Depay bij Nederland, die heeft gewoon amper gevoetbald. Ja, gaat hij dan doelpunten maken? Nou, ik denk van niet.
0: Oké, nee, ik had eigenlijk even mee moeten schrijven. Congo, Oezbekistan, Haiti, Schotland. Dat zijn zomaar voorbeelden. Jordanië, Algerije. Wat moet je daar nou mee?
1: Nou ja, Algerije gaat dus winnen van Jordanië, weten we nu. Omdat ze van Nederland hebben gewonnen vorige week. Maar dat zijn lastige wedstrijden. En dat zijn inderdaad de wedstrijden waar je op wel het verschil kan maken. Maar waar je ook heel weinig over kan zeggen. Nou, zoals ik net al zei, ik kijk best veel voetbal. Maar ik zou ook niet van al die landen 3 spelers kunnen opnoemen. Jan-Jaap, collega, die heeft ook die vraag gehad. Die zei, je moet toch gewoon naar de FIFA wereldranglijst kijken. En dat vind ik best een goede tip. Want dan kan je toch zien welk land het sterkste is. En dan laat je gewoon het sterkste land winnen. Op basis van dat die grootste kans maakt.
0: Oké, okay, dus dan wordt Frankrijk wereldkampioen.
1: Die staat bovenaan. Dat weet je toch best goed, vind ik, voor iemand die er niks vanaf weet.
0: Ik strooi iedereen ook weer zo.
1: Ik snap al waarom jij vorig jaar even aan de leiding stond in onze WK.
0: Ja,
1: vroeg.
0: Ik stond er met de emmer met zandjes. Want wat heb jij ingevuld? Wie wordt er wereldkampioen?
1: Ik denk dat het Portugal wordt. Maar ik heb daar wel als kanttekening bij gezegd dat hij dan de bondscoach moet dan Cristiano Ronaldo niet in de basisopstelling zitten. Nou, Cristiano Ronaldo is natuurlijk heel lang de beste voetballer van de wereld geweest samen met Lionel Messi. Maar die is nu ook al een beetje op leeftijd. Maar die heeft natuurlijk wel die status van dat hij altijd wil spelen.
0: En veel ervaring.
1: Ja, precies. Maar het beste is er wel van bij hem vanaf. En ze hebben gewoon echt een hele goede kwalitatieve ploeg, Portugal. Alleen dan moeten ze wel Ronaldo niet in de basis zetten. En dan denk ik dat ze wereldkampioen kunnen gaan worden.
0: Veerle, wie zet jij op 1?
2: Poh, nou ja, dan ga ik maar gewoon voor Frankrijk.
0: Oké, okay, ja, bij mij dus Nederland. Als je meer wil weten, nou, je kunt even kijken op onze website omroepzeeland.nl en ook op de sport van Omroep Zeeland. Daar zie je al die tips. En ja, je moet je er wel even doorheen worstelen, want het is niet even iets wat je in 5 minuten invult. Maar heel veel succes.
3: Birds flying.
0: Jorben, dankjewel.
3: High.

0: Michael Bublé en Feeling Good. Steenuiltjes, ja, het gaat er niet zo goed mee in Zeeland. Maar bij Saskia in Westdorpen is dat een ander verhaal. Want Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang hebben jullie al steenuilen?
1: Ik denk al voordat ik hier kwam wonen, 18, 19 jaar geleden, waren hier al steenuilen. Maar vaak zitten ze dan toch in natuurlijke nesten.
0: Knotwilgen houden ze van, hè?
1: Ja, zeker. En het mooie is, ik heb hier het Hof van Autriche in handen. Dat is een monumentale boerderij. En wij hebben daar 18 jaar geleden in samenwerking met Landschapsbeheer Zeeland een erfbeplanting gedaan, wat eigenlijk het ideale biotoop voor de steenuil maakt. Hè. Dus met heel veel houtwallen, struwelen, knotwilligen, wat je al zegt. Ik heb vee. En vee trekt natuurlijk ook weer muizen aan. En muizen is natuurlijk de voedselbron voor steenuilen. En ik hoor ze echt alle jaren wel. Maar het bijzondere is eigenlijk dat Alex de Smet van de steenuilen werkgroep, noem ik het maar zo, afgelopen winter een tweede nestkast heeft geplaatst. En die nestkast eigenlijk gelijk in gebruik is genomen. Dat maakt het eigenlijk wel bijzonder.
0: Ja, door een andere steenuil dus. Dus het is niet dat de steenuil van de ene verhuisd is naar de andere.
1: Waarschijnlijk niet. En te meer weet ik dat, omdat de moeder die op dat nest zat, was een ongeringde vogel. Dus die komt ergens vandaan. Hè. Die is niet hier geboren, want anders was die of natuurlijk in een knotwillig. Maar ik heb een aantal jaren geleden in een andere nestkast ook uilen gehad die ook zijn geringd. Dus dit is een uil die nog niet eerder in handen is geweest.
0: Dat en ze zien er altijd zo grappig uit. Hè? Ja. Ik bedoel dan de moeders, want de jongen die zijn eigenlijk maar lelijk. Hè?
1: Ja, maar ja, kijk, een uil is toch een beetje een mythisch wezen voor de mens. Dus dat is toch altijd heel speciaal. Hè? Er zijn natuurlijk veel meer hele mooie diersoorten, maar uilen, dat blijft bijzonder. Ja. En als je ze dan in handen hebt, helemaal, absoluut.
0: Ja, maar een uilskuiken, ja, ze zeggen niet voor niks zo lelijk als een uilskuiken.
1: Ja, klopt.
0: Het mooie komt pas later.
1: Ja. En ik begreep ook, je zegt van het gaat slecht met de steenuil. Wat ik wel begreep is dat 2026 wel een heel goed steenuilenjaar is. Hè. Er zijn veel nesten met veel jongen. Dus wat dat betreft is daar wel een positieve trend.
0: Jullie hadden een nest met 3 jongen?
1: Met 3, dus dat is niet heel veel. Maar wat ik van Alex begreep, die hadden ook al nesten gezien van 5.
0: Oh ja. Nou ja goed, deze die moeten nog wat groeien, maar ze zijn wel al geringd.
1: Ja, ze zijn. Het was even op het randje, want hij schatte ze op 11, 12 dagen leeftijd. En die, ze moeten natuurlijk groot genoeg zijn om die potering te kunnen aanbrengen. Maar dat kon. Ze blijven 5 weken in het nest en dan vliegen ze uit.
0: Oké, en jij houdt ze een beetje in de gaten op afstand?
1: Ik ga proberen ze. Ze zitten voor mij op zo'n locatie dat ik ze van afstand toch wel heel goed kan zien, die kast. Dus ik ga dan natuurlijk volgen en ik hoop ze rond dat uitvliegen wel te zien. Zeker.
0: Ja. Nou, en dan maar hopen dat mama al veel muizen kan vangen.
1: Dan komt het
0: wel goed met die kleine.
1: Waarschijnlijk komt het wel goed. Hoewel, ja, god, het, een deel overleeft het natuurlijk niet. Maar we doen er alles aan om die omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken. Natuurlijk.
0: Ja, maar als ze er maar 3 te voeden heeft, dat scheelt weer al, hè?
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Oké,
1: ja.
0: Steenuilen dus in Zeeland. En deze week worden de nestkasten geïnspecteerd.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ilse de Lange en Something Good. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Circus.
1: Dit is leuks. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
3: Elsa, goedemorgen. Irritatie bij dierliefhebbers in Zeeland. Van de provincie mogen dieren die bij boeren voor overlast zorgen afgeschoten worden nog voordat bezwaren daartegen zijn behandeld. Bezwaarmakers zeggen op die manier buitenspel te worden gezet. Volgens de provincie is de overlast voor boeren soms zo groot dat er nu eenmaal haast geboden is bij het afschieten van bijvoorbeeld smieten, knobbelzwanen en vossen. De politie gaat vandaag in de Vlissingse Lammerenburgstraat buurtonderzoek doen. Buurtbewoners werden vannacht even na 1 uur opgeschrikt door een harde knal. De politie vermoedt dat het om vuurwerk gaat. De schade bleef beperkt en er vielen geen gewonden. En vandaag is de eerste van 4 bijeenkomsten voor ondernemers die meer willen weten over de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. In januari volgend jaar gaat de Oostbuis voor 4 maanden dicht om een grote scheur te repareren. Door de Westbuis mag verkeer met een reservering in die periode beurtelings van noord naar zuid en andersom. De eerste informatiebijeenkomst van vanavond is digitaal. Morgen, woensdag en volgende week maandag zijn er fysieke bijeenkomsten in respectievelijk Terneuzen, IJzendijken en Heinkensand. Het weer dan in de provincie. In de loop van de middag neemt de bewolking verder toe. Later kan er ook wat regen uit die bewolking vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden... bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden... later ruimend naar het zuidwesten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 11:30. Meer nieuws vind je natuurlijk ook altijd in onze app... en ook op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Somjeu en It's Only Love. Wij spelen Check de Plek, de eerste van deze week. We zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt 1 aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan bel je 0118-499999. Een appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle, verras ons.
1: Uit de kas of uit eigen tuin?
0: 0118-499999.
1: Uit de kas of uit eigen tuin?

0: Hell and Water Under the Bridge. Uit de kas of uit eigen tuin. Bert heeft gereageerd, maar...
1: Hij zegt Westdorpen of Hofstaden. Ja, ik weet niet wat hij denkt, op welke manier. Maar het is in ieder geval niet goed.
0: Het is niet goed. En we hebben niemand aan de telefoon. Dus blijkbaar is hij toch heel moeilijk. Uit de kas of uit eigen tuin. Doen we er nog een tip bij?
1: Ja, laten we maar doen. Ja? Want ik denk dat hij zo moeilijk is, omdat er niemand woont. Dat maakt het altijd lastig.
0: 0118 4999 99.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. En wij zitten nog in Check de Plek, uit de kas of uit eigen tuin. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: Aardbeien-eiland.
0: Leg eens uit.
1: Ja, aardbeien die kunnen uit de kas of uit eigen tuin komen.
0: Ja, en wist je het zonder de extra tip?
1: Nee, want toen kwam het idee op. Hoewel ik heb ook al een keer meegedaan, hadden we de haringvreter. En dat is natuurlijk in de buurt, een eilandje in het Veersemeer, hè?
0: Ja. Jij kent het Veersemeer op je duimpje.
1: Of... Ja, ik heb daar vaak gezeild.
0: Ah, vandaar. Nee, het zou kunnen dat je zegt van, ik heb het gewoon even gegoogeld.
1: Nee, ik ken het heel goed.
0: Nou, het levert je wel een plekje op in de finale vrijdag, dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, doe ik.

0: gemaakt.
1: Hey. Goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Op de bindingsdag voor brandweerkorpsen binnen de gemeente Sluis ging Kat Santer met de eerste prijs vandoor. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En dan ben jij als bevelvoerder natuurlijk een tevreden man.
2: Ja, natuurlijk. Doen we alles gegeven voor die dag. Dagje van Team Spirit voor iedereen. Ja, en dan met de eerste prijs naar huis. Hoe mooi wil je het hebben?
0: Wat moesten jullie doen?
2: Het zijn altijd ludieke opdrachten eigenlijk, zeg maar, die we doen. In dit geval was het bijvoorbeeld bowlen met brandweerslangen. In plaats van een bal gooi je een brandweerslang uit in de hoop dat je de kegels omkrijgt. Met de ene baan geblinddoekt en de andere gewoon. We moesten letters opzoeken in het zand bij de vuurtoren in Breskes. Zulke spelelementen, zeg maar, hè, wat op communicatie, op team spirit, op tijdtempo. Alles, maar dan met een ludiek randje, zeg maar.
0: Ja, dus dat, ja. Maar wel met de vaardigheden van een goed brandweerkorps.
2: Precies, precies. Alle elementen om vindingrijk te zijn, te communiceren, dingen technisch inzicht op te lossen, verzin het. Dus al die dingetjes kwamen allemaal naar voren die dag.
0: Ja. En dan is het ook wel lekker dat je eens op een andere manier in het nieuws komt, hè?
2: Nou, dat kunnen we ook wel gebruiken, hè. Ik bedoel, dat drukt behoorlijk op onze schouders, zeg maar, alle dingen die het nu spelen. Ja, zo'n dagje Team Spirit, die komt bij alle kazernes in de gemeenschap, kom je over de vloer. Je hebt gewoon ook weer even andere gesprekken en maakt het allemaal een hele mooie positieve dag inderdaad. Ja.
0: Maar ik blijf het een beetje raar vinden dat ze aan de ene kant zeggen van nou, we heffen dat brandweer, we heffen die post op. En dat de gemeente dan wel het gewoon voor alle korpsen organiseert.
2: Ja, maar ja, dat is natuurlijk iets wat er altijd elk jaar gedaan wordt. En het zou ook weer raar zijn dat je dat nu in één keer stopt. Kijk, de Team Spirit die moet natuurlijk tot het eind blijven. Ja, en wij hopen dat natuurlijk alsnog zowel de gemeente als de veiligheidsregio kunnen overtuigen om die post open te houden. Want ja, sluiten gaat echt heel veel bijzondere risico's met zich meenemen. Alleen dat moet denk ik nog ergens landen.
0: Ja, maar het was niet zo dat ze met het overhandigen van de beker ook meteen met goed nieuws kwamen.
2: Nee, helaas niet. We zeiden wel, het was een wisselbeker. Maar als je de besluiting doorzet, dan valt er niet veel om te wisselen. Dan blijft het bij ons.
0: groot gelijk. Nou, geniet er in elk geval dan nog even van.
2: Gaan we zeker doen.
0: Brandweer Kat Sant won dus de bindingsdag voor de brandweerkorpsen binnen de gemeente Sluis. En dan is ondertussen Esma aangeschoven. Esme,
3: goedemorgen.
0: Ja, anders zit Michiel er natuurlijk altijd.
3: Helemaal in de war ben je.
0: En dan roep ik altijd, zegt u het maar. Dus dat zeg ik tegen jou.
3: Ja, zegt u het maar. Hans, is weer maandag tot en met donderdag natuurlijk een stelling die we daarin bespreken. Vandaag gaat het allemaal over het nieuws van afgelopen weekend, waarin wij melden dat de ADRZ een nieuw voedingsconcept had ingevoerd in het ziekenhuis. Geen diepvriesmaaltijden meer, maar verse producten. En dan ook nog een tussendoortje. Dat bracht ons bij de stelling dat je eigenlijk gewoon alle zorginstellingen, we trekken het even breder, alle zorginstellingen moeten gewoon weer op de locatie vers gaan koken met een eigen kok. Dat komt gewoon ten goede van een fatsoenlijke maaltijd. Kun je op reageren in, zegt u het maar, om 17:30. Mag ook reageren via ons WhatsApp-kanaal door te reageren op de stelling, eens of oneens, of door gewoon een appje te sturen. Dan praten we er om 17:30 met elkaar uitgebreid over in, zegt u het maar.

0: De Easy Beats en Friday on my mind. Het is 3 minuten voor 12. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen veel plezier met Esme.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
18: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
24: Omroep Zeeland.
25: De provincie geeft al vergunningen af om dieren af te schieten die overlast bezorgen, nog voordat het bezwaar is behandeld. Dierenliefhebbers reageren verbolgen. Verder in het komende half uur van Zeeland nu, samen praten over problemen rondom overgewicht. In Middelburg kun je nu meedoen aan groepsconsulten. En in het nieuws uit binnen- en buitenland meer over de wereld van de uitvaarten, waar een ondernemer in Breda mensen wel van heel dichtbij mee liet kijken. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Laat het dan weten door een appje te sturen naar 0118 499999. Het is 5 minuten over 12. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar Zeeland nu. Dierenliefhebbers zijn massaal klaar met het in hun ogen onrechtvaardige vergunningensysteem om dieren zoals smieten, knobbelzwanen en vossen te doden. Door het systeem kunnen de dieren al doodgeschoten worden zonder dat er fatsoenlijk bezwaar gemaakt kan zijn. Zoals zwanen op Sint-Philipsland. Jolanda Lichtenberg van Stichting Dierenwelzijn Zeeland legt uit waarom dit niet klopt.
26: Nou, daar worden beschermde dieren afgeschoten zonder dat er vooraf getoetst is of er schade is. En het zijn beschermde dieren en het veroorzaakt heel veel dierenleed.
27: Ja, want laten we deze akker even als voorbeeld nemen. Een vergunning is verleend op 7 april. Dat betekent dat er op 8 april geschoten mocht worden.
26: Ja.
27: Maar pas een week later wordt er dan gepubliceerd dat die vergunning is verleend.
26: Ja, precies. precies.
27: En in die tussentijd kan er dus gewoon geschoten worden. Maar is er geen enkel sprake van een bezwaar indienen?
26: Nee. Want je kan een bezwaar indienen. Dat duurt dan nog 6 weken dat het door de bezwarencommissie gaat. En voordat het dan tot een hoorzitting komt, zodat er een rechter naar kan kijken. Ja, dan zijn alle zwanen al gedood.
27: Dus eigenlijk heeft bezwaar indienen op zo'n manier geen enkele zin?
26: Nee, en dat vinden wij dus gewoon niet kloppen.
27: Klopt het ook dat wanneer je bezwaar indient zo snel mogelijk, hè, er mogen hier bijvoorbeeld 2 zwanen per dag mochten hier afgeschoten worden. Het ging om bijna 70 zwanen, ja. Dus je had wel wat tijd. Maar dat tijdens het bezwaar indienen er gewoon doorgeschoten mag worden?
26: Ja. De vergunning was van 13 maart tot 1 mei. Dan mogen per dag 2 zwanen geschoten worden. Dat 49 dagen lang dus. Dus dat betekent dat er eigenlijk 98 zwanen afgeschoten mogen worden. En die zijn er niet eens. Dus het klopt gewoon niet.
27: Je hebt ook nog wel een mogelijkheid om naar de rechter te gaan. De voorzieningenrechter, kort geding noemen ze dat populair gezegd.
26: Ja.
27: Maar dat kost ook nog wel wat tijd voordat dat dient.
26: Ja, dus daar zijn we gewoon echt verbolgen over. Dat er gewoon... Dat iedereen gewoon zijn gang kan gaan om deze mooie dieren, hè, want het zijn prachtige dieren, zomaar afgeschoten worden zonder dat wij normaal de rechterlijke gang hebben kunnen gaan.
27: En het gaat niet alleen om zwanen, het gaat om meerdere vergunningen voor meerdere dieren.
26: Klopt.
27: Om af te schieten.
26: Klopt, het gaat over ganzen, smieten, houtduiven, het gaat zelfs over vossen. En wij lopen dan eigenlijk steeds achter de feiten aan.
27: Want
26: en
27: dat ik denk patroon, dat dit niet klopt. Dat patroon, dat zie je elke keer terug.
26: Ja.
27: Je begrijpt uiteraard dat als je zo kijkt en er is schade voor de boeren, dat daar iets aan gedaan moet worden. Wat zou jullie voorstel daar dan voor zijn?
26: Dan moet eerst gewoon gekeken worden naar alternatieven. En als laatste noodmiddel kan er dan besloten worden dat er iets anders moet gebeuren. Maar dat moet wel goed onderbouwd zijn. En dat moet echt gewoon duidelijk zijn wat nou precies die schade is. En niet zomaar met natte vingerwerk.
25: In Zeeland werden in 2025 ruim 82.000 dieren afgeschoten. De ganzen die staan bovenaan met 23.500. En de provincie laat weten dat zij zich aan de wet houden. En als mensen daar veranderingen willen zien, dat ze dat in Den Haag voor elkaar moeten krijgen. Het verslag dat je hoorde was van Pim van den Bergen. Geen AA-bijeenkomst, maar een nieuwe soort groepsconsult als je worstelt met overgewicht. In groepsverband praten over problemen rondom overgewicht en vervolgens ook meteen geholpen worden. Als deelnemer word je geholpen door een soort speeddaten. De cijfers liegen er niet om, bijna de helft van de Middelburgers is te zwaar. En dan scoort Middelburg nog de laagste cijfers van Zeeland. Gemiddeld is het 51% in de hele provincie. Verslaggever Eva van der Welen was bij een van de groepsessies in Middelburg aanwezig.
0: René van Zetten, u was net aanwezig bij het groepsconsult. Waarom bent u hier naartoe gekomen?
1: Op die site die daar staat, op Middelburg Beweegt, die gele site, daar zag ik dit te staan. Ik denk van nou, ik wil daar eens even naartoe.
0: En bent u geholpen deze ochtend?
1: Ik heb wat voor mezelf besloten. Eigenlijk één heel eenvoudig dingetje. Dat hou ik voor mezelf, maar dat ga ik consequent doen. Ja.
0: En wat voor tips hebben ze u gegeven dat u dacht, daar heb ik wat aan? Of dat u die stap heeft kunnen zetten, ik ga het zo oppakken?
1: Nou, dat is voornamelijk aan deze tafel gebeurd. Dat heeft met de voeding te maken. En dat wil ik gewoon dus nog meer doorzetten. Van 6 boterhammen naar 3, dat doe ik al een jaar. En dan heb je ook 3 plakken kaas minder. En dan hoor je ook van, 50 plus kaas. Nou, dan neem je 20 of 30 plus kaas.
0: Mireille Huisjoen-Lagrand, projectleider van Kerngezond en ook praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk. Waarom organiseren jullie deze groepsconsults?
2: Om een stukje te kunnen bijdragen aan een gezonder Middelburg. Eigenlijk aan de gezondheid van mensen in Middelburg.
0: En hoe doen jullie dat?
2: Mensen kunnen zich aanmelden voor het groepsconsult. En tijdens zo'n groepsconsult krijgen mensen de gelegenheid om kennis te maken met het aanbod wat er is op gebied van toewerken naar een gezonde leefstijl. En dan moet je denken aan een fysiotherapeut, een leefstijlcoach, een diëtist.
0: Huisarts Jurien Verdijk, u bent ook betrokken bij deze groepsconsult. Hoe belangrijk is dit consult?
3: Voor ons in ieder geval heel belangrijk, omdat wij denken dat hier veel winst mee te behalen valt. Op gebied van gezondheid voor de Middelburgse inwoners uiteraard. En hopelijk ook een deel van de preventieve zorg bij de huisartspraktijk wegnemen om daar de druk wat te verlichten.
0: En hoe erg is het gesteld met de Middelburgers qua overgewicht, waarover gesproken wordt bij een groepsconsult?
3: Het is wel bekend dat binnen Nederland meer dan de helft van de mensen last heeft van overgewicht. En Middelburg die doet niet voor het gemiddelde onder. Dus meer dan de helft van de volwassen mensen heeft daar last van. En met name op de lange termijn kan het veel ziektes in de hand werken. En we willen eigenlijk proberen om juist dat eigenlijk voor te zijn en mensen duidelijk te maken dat je zelf een heleboel kan doen om je gezondheid te bevorderen en eigenlijk ziektes te voorkomen.
25: De groepsessies zijn nu alleen nog in Middelburg, maar in toekomst wil Kerngezond dat graag uitbreiden naar de rest van Zeeland. Ja, en straks praat weerman John Havinga je bij met de laatste weersverwachting. Het is nog droog, maar blijft dat zo?
14: Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Phil Collins hoor je hier bij Omroep Zeeland met Two Hearts. Ja, is die paraplu vanmiddag nog nodig? Het is nog droog, maar John Haviga weet er alles van. Goedemiddag, John.
1: Hey, goedemiddag, Esme. Ja, ik weet er wel iets van. Het is op dit moment in ieder geval droog. Dus de paraplu die heb je nog niet nodig gehad. En op dit moment heb je die ook niet nodig. Het is wel op dit moment bewolkt. En daardoor is de temperatuur nog niet heel erg veel omhoog gelopen. Ten opzichte van vanochtend. Het is ongeveer 18 à 19 graden. Wat we wel vanmiddag gaan zien is dat deze bewolking een beetje gaat opentrekken. Dus de zon die komt nog af en toe tevoorschijn. Waardoor de temperatuur kan oplopen tot ongeveer 20 graden. Maar we zien ook dat vanuit Engeland een storing dichterbij komt. En die gaat ons later vanmiddag wat buitjes geven, ook weer wat regen. Dus we zijn de paraplu misschien vanmiddag nog wel even nodig.
0: Ja, en de rest van de week dan? Ziet dat er wat beter uit of die paraplu toch een beetje in de buurt houden?
1: Ik denk dat het wel goed is om hem bij de hand te houden. Want ook de rest van de week houden we een beetje wisselvallig buiig weer. Morgen wordt het eigenlijk wel ook onstuimiger dan vandaag. Ik denk dat het ongeveer 18 graden wordt. We hebben wisselend bewolkt weer. Dus de zon die komt niet echt noemenswaardig of heel veel tevoorschijn. En daarnaast hebben we te maken met buien. En vooral ook in de loop van de middag en avond kunnen dat ook wel buien zijn. Waarbij er af en toe weer een klap onweer mogelijk is. Dus het zijn wel stevige buien. Met daarbij dus zoals gezegd een stevige wind. Die wordt morgen vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. En met name tijdens buien hebben we dan vanmiddag, of morgenmiddag wil ik zeggen, soms uitschieters tot rond de 70, 75 kilometer per uur. Als we kijken naar de rest van de week, dan is het plaatje eigenlijk ook zo dat we best een beetje zuinig zijn voor wat betreft de temperaturen. Want die gaan nog niet echt heel erg veel hoger komen dan 18 graden. 17, 18, misschien 19. Dat is dan wel weer wat verderop in de week. En ook woensdag, donderdag en vrijdag houden we die kans op de buien erin. Met daarbij een meestal vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Vorig jaar begonnen we een beetje ook hetzelfde, Esme. Hadden we ook eigenlijk in de eerste 10 dagen van juni een beetje dat koele zomerweer.
0: Oh ja.
1: Maar zagen we toen vanaf eigenlijk 12 juni dat het ineens snel warmer werd. En toen vlogen we omhoog naar weer temperaturen van 25 plus richting de 30 graden af en toe. Het ziet er misschien naar uit dat we een beetje een vergelijkbare verloop van de maand juni gaan krijgen. Want
0: ja,
1: als ik kijk naar de verwachtingen van de temperatuur na het weekend, dan zie ik ze weer naar de zomerse temperaturen gaan. Dus het komt helemaal goed. Maar deze week is een beetje wisselvallig en ook aan de koele kant.
0: Schamelweekje voor de zonnepanelen, maar dat wordt dan misschien volgende week ruimschoots goed gemaakt.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: We blijven van jou horen de rest van de dagen natuurlijk, hoe dat zich verloopt. In ieder geval nu nog die paraplu bij de hand houden, want er is zeker nog wat regen mogelijk vandaag. Dankjewel, John.

0: 5 years down the road.
1: Alex Warren met Carry You Home. Je luistert naar Omroep Zeeland en ik ga even met je kijken wat er verder nog gebeurt in ons land en de rest van de wereld. Ja, Israël en Iran die bestoken elkaar met aanvallen. Een regionale functionaris zegt tegen staatspersbureau Fars dat een petrochemische fabriek in Iran is geraakt, in het zuidwesten van het land. Die fabriek is ontruimd. De Israëlische legerradio verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Intussen hebben ook Iran en de Houthis in Jemen van zich laten horen. De Houthis hebben een verbod aangekondigd voor Israëlische schepen op de Rode Zee, zegt Arabist Leo Quarten.
2: En daarmee nemen ze eigenlijk een voorschot op wellicht ook een afsluiting van de Rode Zee, hè, de doorgang tussen de Arabische Zee en de Rode Zee, door de Houthis. Een soort Straat van Hormuz 2.0. En daar zit de wereld natuurlijk niet op te wachten. Dat verhoogt enorm de druk op iedereen en alles, en met name op de Verenigde Staten. En dat is waar het Iran om te doen is.
1: De Chinese leider Xi is aangekomen in Noord-Korea voor een staatsbezoek van 2 dagen. Hij is daar op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim. En Xi werd groots onthaald, zoals dat alleen bij communistische landen kan, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Denk dan aan marcherende militairen, saluutschoten, een fanfare. Stonden allemaal militairen op fonkelwitte schimmels, ook op het plein. Kim en zijn vrouw zijn ook naar het vliegveld gekomen om Xi Jinping persoonlijk te verwelkomen en te ontvangen. En op die pleinen in de stad in Pyongyang hingen ook gigantische portretfoto's van Kim en Xi naast elkaar. Ja, het is één grote propagandashow.
1: China wil de belangrijkste partner zijn van Noord-Korea, maar voelt de concurrentie van Rusland. Ja, en dan de dood blijft voor veel mensen iets fascinerends. Een uitvaartorganisatie in Breda speelde in op die gevoelens en liet mensen gisteren een kijkje nemen op allerlei plekken waar je normaal tijdens een uitvaart niet komt, zoals de crematieovens. Ook konden bezoekers proef liggen in een kist die al in een graf lag.
4: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu. Maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met mooie ruis tussen de bomen.
5: Ja, rustig.
4: Ja, ik zei net, hij is een beetje smal. Maar verder, hij ligt wel comfortabel. Het is niet onaangenaam.
6: Ook niet te lekker.
5: Nee, dat niet. Nee, ik raak niet aan gewend hoor.
7: Nou nee, ik ga wel liggen als ik komen.
4: Het is wel heel vreemd. Ja. Absoluut.
1: Nou, dat wou ik zeggen, maar je zou je er niet in krijgen. Volgens de grafdelver was er bij de open dag geen grafstemming. Zelden heeft hij zoveel grappen gehoord bij een grafkuil. En vanaf vandaag wordt er op een fietspad in Houten een proef gehouden. Je mag daar maximaal 20 kilometer per uur fietsen. Dat is besloten omdat vooral langzamere fietsers veel last kunnen hebben van voorbijrazende fatbikes en elektrische fietsen. Er valt deze fietsende verslaggever van RTV Utrecht alleen wel iets op. Het staat nergens aangegeven.
8: Je hebt ook geen bord gezien, toch, meneer? Dacht,
9: nee, hier staat geen bord zichtbaar.
8: De vraag is, wanneer rij je 20 kilometer per uur? Want ik heb zelf geen kilometerteller.
9: Nee, ik heb ook geen kilometerteller op mijn fiets.
8: Nee.
9: Dus ik heb geen idee hoe snel het is.
10: Ja, ik vind het eigenlijk al sloom voor dit fietspad hier. Maar als het voor mensenveiligheid is, dan vind ik het ook wel handig.
8: Je hebt een elektrische fiets, hoe hard rijden op?
10: 25. Ergens in Nederland mag je vast wel weer 25, ja. Dus...
1: Ja, en er staan camera's om te kijken hoe hard mensen gaan. Ben benieuwd of mensen zich eraan houden. 20 kilometer per uur op een elektrische fiets heb je natuurlijk zo wel gehaald. Om 12:30 krijg je een nieuwe update van het Zeeuwse nieuws. Daarvoor is Floris-Jan hier zo in de studio. En dan sluitend dan de Zeeuwse Kamer, waarin we het vandaag hebben over energie.

0: Shakira met Underneath Your Clothes.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
4: Voordeelhaartjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Nou, op een paar seconden na is het 12:30. Floris-Jan Sietsema is hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag.
8: Esme, goedemiddag. De anonieme tipgever...

0: om het aantal mensen met overgewicht omlaag te brengen. Tijdens groepsbijeenkomsten kunnen mensen in gesprek met professionals en anderen met overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat dat kan zorgen voor herkenning over je eigen problemen. In Middelburg heeft, net als in de rest van Zeeland, ongeveer de helft van de inwoners te maken met overgewicht. En er is irritatie bij dierliefhebbers in Zeeland. Van de provincie mogen dieren die bij boeren voor overlast zorgen afgeschoten worden, nog voordat bezwaren daartegen zijn behandeld. Bezwaarmakers zeggen op die manier buitenspel te worden gezet. Volgens de provincie is de overlast voor boeren soms zo groot dat er nu eenmaal haast geboden is bij het afschieten van bijvoorbeeld smieten, knobbelzwanen en vossen. Het weer dan in de provincie, het is overwegend bewolkt en droog. In de loop van de middag schijnt af en toe de zon, maar kunnen we ook nog met wat buitjes te maken krijgen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van half 1. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
1: Floris-Jan, dankjewel. Zometeen in de Zeeuwse Kamer dus heb ik een energie-expert op bezoek. En met hem praat ik over het nationaal, Nationaal Energie-examen zelfs. Wist je dat dat bestond?
0: En wat is het?
1: Ja, daar gaan we het dus allemaal over hebben.
0: Nou, goed,
1: en wat we daar
0: luisteren
1: aan hebben, dat ga ik zo natuurlijk ook zo meteen allemaal met hem bespreken.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Roxette hoor je hier bij Omroep Zeeland. Fading like a flower. Half 1 geweest. Ja, dat betekent dat het tijd is voor de Zeeuwse Kamer. Energie, we gebruiken het elke dag en vaak zonder erbij stil te staan. Maar weten we eigenlijk wel hoeveel energie we verbruiken? Waar we op kunnen besparen en welke keuzes echt helpen om te verduurzamen? Nou, met het Nationaal Energie-examen, een initiatief van leverancier Vattenfall, kunnen Nederlanders hun kennis over energieverbruik, besparing en verduurzaming testen. Te gast in de Zeeuwse Kamer vandaag is energie-expert Wouter Wolfswinkel. Wat weten Nederlanders eigenlijk over energie? Waar liggen de grootste misverstanden? En welke praktische tips kunnen we de Zeeuwen meegeven voor thuis? Goedemiddag, Wouter.
1: Goedemiddag.
0: Daar hebben we het allemaal over. Energie-expert, ja, dan zit ik met jou natuurlijk goed aan tafel deze middag. Want jij weet gewoon alles van energie, hoe je daarmee om moet gaan en hoe je dat op z'n duurzaamst kan doen.
1: Ja, energie-expert is misschien iets te veel eer, maar ik ben innovatiemanager bij Vattenfall. En ik mag dus de hele dag bezig zijn met energie. Dus ik weet er wel het een en ander vanaf.
0: Ja, dan ga ik gelijk een goede vraag voorleggen. Misschien bestaat daar ook wel een misverstand over. Hoe vaak kan je bijvoorbeeld een wasmachine aanzetten tegenover een andere taak? Dus je wil één keer de wasmachine draaien, wat kan je daar nog meer van doen?
1: Één keer wasmachine, ongeveer een kilowattuur. Ja, wat kun je daar nou meer voor doen? Een paar minuten douchen.
0: Een paar minuten maar?
1: Ja, minuut of vijf.
0: Oh, daar schrik ik dus wel een beetje van. Gelijk een misverstand bij mij. Ik dacht altijd dat douchen soort goedkoper was dan wassen.
1: Ja, maar dat is, er is een verschil tussen energiekosten en energieverbruik. Dus elektra is naar verhouding wat duurder dan aardgas.
0: Dat is waar.
1: Maar dus douchen is dan misschien goedkoper. Maar het vraagt wel evenveel energie.
0: Ja, precies. Nou, hier gaan we het allemaal nog verder over hebben tot 1 uur. Belangrijk om even gelijk naar dat Nationaal Energie-examen te gaan. Weten we gewoon als Nederlanders dan gewoon te weinig over hoe we ermee omgaan met de energie?
1: Nou, we weten best wel wat als Nederlanders. Dus de resultaten van het energie-examen was toch wel een mager zesje.
0: Dan is er dus nog veel ruimte voor verbetering. Daar komen we zo meteen dan nog op. Maar waarom moest dat energie-examen er komen? Waarom hebben jullie dat opgezet?
1: Nou ja, energie wordt natuurlijk steeds belangrijker. We moeten een energietransitie door. We hebben te maken met energiecrisis. Dus de kosten voor energie zijn ook een punt van zorg. En als je grip wil krijgen op je energieverbruik en op je energiekosten, dan is het wel handig als je er wat vanaf weet. Dus wij zijn eerst een onderzoek gestart onder ongeveer 500-600 Nederlanders om een beetje te polsen wat hun kennis is op het vlak van energie. En op basis daarvan kwamen wij tot de conclusie van er valt wel wat te verbeteren. En hebben we dat energie-examen opgesteld. En daar hebben ongeveer 10.000 mensen op gereageerd. Dat werd overwegend positief ervaren.
0: Ja, want de noodzaak is er. Kijken we alleen even naar de stroom. Het stroomnet is vol. We gebruiken allemaal op dezelfde momenten energie. Aardgas is duur, wordt steeds duurder. Willen we eigenlijk vanaf meer richting dat stroomnet. Nou, daar zit ook een beetje natuurlijk een discrepantie. Want ja, hoe vol kan dat stroomnet nog zijn? Dit is wel, zijn wel echt de tijden waar we hier met z'n allen goed over en bewust mee bezig moeten gaan.
1: Ja, zeker. En dan met name met z'n allen. Dus wij als energieleverancier proberen van alles te doen om mensen daarin te ondersteunen. Nou, zo'n energiequiz is dan een van de dingen om kennis over te brengen. Maar wij kunnen bijvoorbeeld ook elektrische auto's op slimmere momenten laden. Wat zowel financieel aantrekkelijk is als goed is voor het elektranet. Omdat je het dan wat minder belast.
0: En zelfs terugladen was vorige week of 2 weken geleden in het nieuws.
1: Ja, wij zijn met Kia een pilot gestart voor Vehicle to Grid, heet dat dan officieel. Dus dat is dat jouw auto het net gaat ondersteunen op het moment dat er even te veel vraag is.
0: Ja, dat is eigenlijk heel knap toch, dat dan zo weer kan. Dus eigenlijk gewoon je soort thuisbatterij die in de auto zit. En die dan ook het net nog ondersteunt.
1: Ja, ja.
0: Voelen wij als Nederlanders nog te weinig de noodzaak, denk je?
1: Oeh, dat is een gewetensvraag. Ik denk allebei. Ik denk heel veel Nederlanders voelen de noodzaak wel. Maar de energietransitie is ook een kostbare aangelegenheid voor heel veel mensen. Dus zelfs al voel je de noodzaak, je moet het wel kunnen betalen. Dus het schuurt een beetje.
0: Ja, het is ook misschien de gedachte wel eens die we hebben van, nou, als ik misschien korter douche of die wasmachine een keer niet draai, dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. Is dat een misverstand?
1: Dat is een misverstand. Ja, ik denk dat korter douchen, het levert niet fantastisch veel op. Ongeveer 25 euro per jaar als je een minuutje korter doucht. Maar als heel veel mensen dat doen, dan zorgt het natuurlijk wel dat je veel minder energie nodig hebt. Dus ja, weet je, een druppel op een gloeiende plaat klinkt alsof, dan hoef ik het maar niet te doen. Maar heel veel druppels op een gloeiende plaat, die koelen die plaat wel af.
0: Ja, en dat Nationaal Energie Examen dan, wat heb je daar als consument aan?
1: Ja, kijk, het zijn vooral, wat we proberen te doen is mensen te prikkelen om ja, de wat kleinere, de onzichtbare verbruikers te vinden.
0: Mm.
1: Het energie is eigenlijk heel simpel. Ongeveer 3/4 gaat op aan verwarming en tapwater. Dat is gewoon hoe het is in een Nederlandse woning. Maar dan hou je dus nog 1/4 over. Dus met name dat elektraverbruik. En daar valt best nog wel veel te halen. En daar met name op dat gebied probeerden we de mensen ja, te informeren over wat er mogelijk is.
0: Ja, en wat zijn dan voorbeelden van die onzichtbare verbruikers?
1: Ja, dat zijn dus de sluimerverbruikers, de gameconsoles die aan blijven staan, de vijverpompen, cv-pompen die van vloerverwarming die blijven draaien. Eigenlijk heel veel dingen die we al jaren weten, maar eigenlijk al die jaren niet zo heel relevant waren. Maar nu die tijdigheid van je energieverbruik relevant wordt, nu die energieprijzen aan het stijgen zijn, zie je dat er extra aandacht komt voor dat soort kleine ingreepjes. En je moet het zo zien. Kijk, een apparaat wat een heel jaar lang 1 kilowatt... kost jou op jaarbasis ongeveer 2,5 euro.
0: Ja.
1: Dat is maar 1 watt. En als je nu kijkt naar het sluimerverbruik van een gemiddelde Nederlandse woning, dat ligt ergens tussen rond de 200 watt.
0: Mm-hmm.
1: Maar stel nu dat jij 300 watt sluimerverbruik hebt en je weet daar 50 van af te halen, ja, dan levert je dat 75 euro. Dus 125 euro op per jaar. En dat is gewoon goed geld. Dus die kleine dingetjes kunnen wel ook financieel het verschil maken.
0: Ja, misschien is dan voor sommige mensen 125 heel veel, 125 voor anderen. Die zeggen, nou, ik heb geen zin ernaar te kijken, ik geloof dat wel. Maar het helpt natuurlijk ook uiteindelijk jullie als energieleveranciers. Als mensen daar wel op gaan letten op dat sluimerverbruik. Of eigenlijk de hele maatschappij help je daarmee. Als iedereen dat sluimerverbruik zou aanpakken.
1: Ja, natuurlijk, dat helpt. Je helpt jezelf, je helpt de maatschappij. Je vermindert je CO2-uitstoot. Hè? Want het is met name verbruik 's nachts ook. Dus ja, doe dat. En de makkelijkste manier is gewoon open die app van je energiebedrijf. Geef ze toestemming om je slimme meter uit te lezen. En dan kun je gewoon per uur kun je zien wat er gebeurt in jouw woning. Nou, dan kijk je naar de nacht en dan zie je daar wat je daar verbruikt gedurende de nacht. Ja, zie je daar 400 watt staan, moet je toch even achter de oren gaan krabben.
0: Ja.
1: Dat is een hele makkelijke manier om, zonder dat je er last van hebt, heel veel geld te gaan besparen.
0: Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Voelen de mensen de noodzaak meer nu die energieprijzen stijgen, denk je?
1: Ja, dat gaat altijd in pieken. En de energieprijzen stijgen vrij geleidelijk. Je ziet vooral met gas nu natuurlijk door de oorlogen die er zijn, dat die prijs heel hard omhoog gaat. Dus dan ondernemen mensen wel actie. En wat we nu natuurlijk krijgen, is het de aanvullende problematiek van die netcongestie. Dat ken je hier in Zeeland misschien als wel een van de eerste provincies.
0: Ja.
1: Dus dat het moment waarop je energie verbruikt steeds belangrijker wordt. En dat het dus ook, dan moet je ook wel weten, ja, gebruik ik energie? En ben ik nu veel aan het gebruiken of weinig? Mijn warmtepomp, verbruikt die nou echt zoveel? Of verbruikt mijn wasdroger meer? Dat soort vragen is wel handig als je die kunt beantwoorden. Want dan weet je welk apparaat je misschien het best even uit kunt laten.
0: Ja, en zijn dat ook vragen die dus in dat Nationaal Energie-examen staan? Om daar dus bewuster van te worden? Of is het vooral een informatief examen?
1: Nee, er zitten wel wat pittige vragen tussen.
0: Heb je er één paraat? Dat we een beetje weten.
1: Nou, bijvoorbeeld tochtstrips. Een beetje, het gaat natuurlijk nergens over. Maar het levert je wel een flinke besparing op per jaar. En dat is dus een van de vragen. Ja, hoeveel levert je dat dan op? Nou, iets van 17 om te verklappen. Dus dat is ja, met een investering van een paar euro ga je flink besparen. En je comfort neemt ook nog eens toe. Het zijn heel veel van die weetdingetjes, van die aha-gevalletjes. Maar als je nu kijkt naar hoe snel de wereld weer veranderd is in dat half jaar dat we dat energie-examen hebben gehad. Ja, voor de volgende versie, want die komt er zeer waarschijnlijk wel aan, zullen we waarschijnlijk meer de aandacht gaan leggen op het moment waarop je energie verbruikt en hoe je daar dan slimmer mee om kunt gaan.
0: Ja, want een wasmachine kun je in principe uitstellen en zeggen, ik draai hem om 1 uur 's middags.
1: Ja. Ja,
0: als je zeker 4 uren kunt uitstellen, dan doe je het erin voordat je weggaat. En 's middags draait je wasmachine.
1: Ja, ja, en hetzelfde voor je vaatwasser. Dat zijn twee van die apparaten die eigenlijk heel eenvoudig de start kunnen verleggen. De meeste wasmachines en vaatwassers hebben die optie. Ja, en dan doe je het gewoon op een net vriendelijk moment. En dat is vaak ook een vriendelijk moment voor je portemonnee.
0: Ja, dat is altijd weer een mooi bijkomend voordeel.
1: Absoluut.
0: In deze Zeeuwse Kamer hebben we het over het Nationaal Energie-examen. Ik praat hierover met energie-expert Wouter Wolfswinkel van Vattenfall. Mocht je nou vragen hebben, dan kun je ze stellen hoor via onze WhatsApp-nummer 0118-499-999. Dan kan ik je vraag misschien nog even voorleggen. We krijgen in ieder geval een reactie binnen van Hans. Hans zegt, energiemonitoren heeft inderdaad resultaat. Als 2-persoonshuishouden een appartement zijn we van €91 per maand gezakt naar €52.
1: Een flinke stap.
0: Nou hè, dat is gewoon bijna de helft ervan.
1: Ja.
0: En dat is behoorlijk en ik vind het ook heel weinig, €50.
1: Dat is niet heel veel, dat is heel knap.
0: Dat is echt heel knap. Nou Hans, misschien kun je nog even laten weten wat je daar allemaal voor gedaan hebt. Want je had het net al, Wouter, over die sluimerverbruik van huishoudens. Waar ik nog aan dacht is, helpt het bijvoorbeeld ook dat je je stopcontact eruit haalt? Bijvoorbeeld van opladers van allerlei soorten apparatuur die we tegenwoordig in huis hebben. Van tablets tot mobiele telefoons. Bij mij hangen die dus gewoon altijd in stopcontact.
1: Ja, bij heel veel mensen. Dat heeft zin. Het is verstandig om ze eruit te halen. De modernere opladers verbruiken wel wat minder. Die hebben wat minder sluimerverbruik. Maar als je nog van die hele zware hebt liggen, die blokken, dan is het zeker verstandig om de stekker eruit te trekken.
0: Dat kan ook dus weer wat schelen in je portemonnee, maar ook dus in je verbruik.
1: Ja.
0: Dat Nationaal Energie-examen, dat is al, zijn net 10.000 keer zo'n beetje ingevuld. Wat zeggen de resultaten?
1: Nou, de resultaten, wat ik zei, hè, ik geloof 58% van de mensen haalt een voldoende. Dat betekent dus dat 42% van de mensen een onvoldoende haalt. Dus
0: werk aan de winkel.
1: Er is zeker werk aan de winkel. Ja, het was natuurlijk ook, weet je, het was ook met een knipoog. Hè, dus we moeten ook weer niet bloedserieus nemen. Maar wat vooral leuk is natuurlijk, dat ook best wel veel, hè, meer dan 10.000 mensen hebben het examen helemaal doorlopen. En vonden het ook wel leuk om te doen. Dus er is ook wel een interesse in. En dit was de eerste keer. Ik weet zeker dat als we weer een examen houden, dat er nog veel meer mensen gaan meedoen.
0: Wat kunnen jullie uiteindelijk met die resultaten?
1: Nou, het is vooral informatief. Dus we proberen vooral mensen te helpen om de juiste beslissingen te nemen in de energietransitie, in deze roerige tijden. Om ze te helpen in het grip krijgen op hun energieverbruik. Het is niet zo dat wij daar nou nog iets heel spannends mee gaan doen. Wat natuurlijk wel kunt verwachten is, als wij zien dat er ergens echt een kennislacune is, dat we op onze website proberen dat in te vullen. Maar zo dat was niet het resultaat van het examen nu.
0: Het is vooral niet het doel
1: informeren.
0: Om vooral bewustwording bij de mensen te creëren en zorgen dat ze helemaal op de hoogte zijn van wat ze eventueel zelf kunnen doen.
1: Ja.
0: Het woord energie, dat wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt. Misschien nog even goed, we hadden het over energie. Dan hebben we het over?
1: Nou, in Nederland met name over aardgas en elektra. Aan aardgas en elektra hangt een prijskaartje. En dan heb je het over energiekosten.
0: Precies, nou, en jullie zijn daar de leverancier van. Waarom wordt energie, denk je, steeds belangrijker nu?
1: Het belangrijkste is denk ik de energietransitie. Wij willen onze broeikasgasuitstoot in de gebouwde omgeving terugbrengen naar nul. En wij is gewoon wij Nederland. En ik denk dat dat een heel goed streven is. En het belangrijke element daarin is dat we dus moeten overstappen van aardgas op iets anders. En dat iets anders is in de meeste gevallen elektriciteit. He, dus mensen gaan hun woning verwarmen met een warmtepomp in plaats van met een cv-ketel.
0: Ja.
1: Maar mensen gaan ook rijden met een elektrische auto in plaats van met een auto op benzine of diesel. En dat zijn hele grote stappen die voor heel veel mensen ook best wel een beetje spannend zijn. Terwijl als je dan achteraf met die mensen praat, de meesten heel tevreden zijn.
0: Maar het vergt natuurlijk ook een behoorlijke investering om ofwel elektrisch te gaan rijden of je huis om te laten bouwen met de warmtepompinstallatie.
1: Ja, klopt. Het is niet super goedkoop. Maar er zijn natuurlijk ook altijd wel kleinere stappen die je kunt zetten, die wel degelijk bijdragen aan de energietransitie. Denk als je gaat verbouwen, plaats een inductiekookplaat. Dan heb je in ieder geval je koken alvast zonder aardgas. Dat scheelt dus weer CO2-uitstoot. En het is bovendien gezonder. Want je bent anders aardgas aan het verbranden in een gesloten ruimte. Ja. Dat is niet heel gezond.
0: Allemaal over op inductie, hoor ik.
1: Nou ja, dat is maar één voorbeeldje. Maar als je je badkamer verbouwt, ja, wat dacht je van een douche-WTW? Hoor je nooit iemand over. Het is gewoon een apparaat dat haalt de warmte uit jouw water wat wegstroomt. En gebruikt dat om jouw koude water van je douche voor te verwarmen. En daarmee ga je ongeveer 40% op jouw gasverbruik voor het douchen besparen. Dat is echt veel geld.
0: En ja. Ja, maar dan moet je natuurlijk aan de voorkant wel die investering kunnen doen. Ik weet niet hoeveel zo'n systeem kost.
1: €500 tot 1000 euro.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk nog best meevallen.
1: Nou ja, het is een hoop geld. Maar als je bijvoorbeeld je badkamer aan het verbouwen bent en je pakt dat in het geheel.
0: Dan pak je dat mee.
1: Ja, wat vooral denk ik belangrijk is, is dat je als je je woning aan het verbeteren bent, dat je dan ook altijd even in je achterhoofd houdt van oké, maar wat kan ik nu ook op energievlak verbeteren? Want ik ben nu toch bezig. En als je toch bezig bent, dan is dat meestal ook het juiste moment om dat soort stappen te zetten.
0: Heb je nog andere tips voor de luisteraars van die kleine stapjes die je kunt zetten als je niet van plan bent een grote verbouwing te doen, maar waar kun je op letten?
1: We hadden het net over het sluimerverbruik. Nou, kijk gewoon naar het appje van je energieleverancier. Dat kost niks en dat kan je heel veel bieden. Hè. Dus stel jezelf de vraag, waar komt die piek vandaan? Waarom heb ik zoveel verbruik? Nou, dan kun je met een beetje puzzelen vrij snel achterkomen wat er aan de hand is.
0: Korter douchen hadden we het net al over.
1: Korter douchen levert wel iets op, hè, ongeveer €25 per jaar. Je kunt je cv-ketel natuurlijk, of je kamerthermostaat gewoon iets lager zetten. 1 graadje levert ook ongeveer €70 per jaar op. Kierdichting is denk ik heel belangrijk. Uiteindelijk, bijna al je energie gaat op aan verwarmen en tapwater. Dus ga daar eens naar kijken. En wat we nu natuurlijk krijgen, volgend jaar is de salderingsregeling verdwenen. Dan zullen heel veel mensen met zonnepanelen, nou, dat zit ook in Zeeland, zie ik er vrij veel liggen.
0: Ik ben er één van.
1: Die hebben opeens heel veel energie over die niet zoveel meer waard is.
0: Nee.
1: Dus wat kun je daar nou mee doen? Hoe kan ik daar nou slim mee omgaan? En een van de dingen die ik zelf nog steeds heel interessant vind, is de zonnestroomboiler. Dus stop die overtollige elektriciteit van jouw panelen in warm water.
0: Daarmee scheelt natuurlijk weer dat je cv-ketel dat water moet opwarmen.
1: Precies, en dat hoeft hij dan niet in de zomer. Of hij hoeft het minder. En daarmee verminder je enorm je CO2-uitstoot. En het is ook financieel aantrekkelijk. Ja. En het is ook een opstapje naar een warmtepomp. Want bij een warmtepomp heb je ook altijd een boiler. Dus maak een traject voor jezelf. He, van waar wil ik nou naartoe met mijn huis? En wat zijn nou de stapjes om daar te komen? En sommige mensen zullen zeggen, ik begin met een batterij. Of die inductiekookplaat. Maar maak in ieder geval een plannetje. Dat is misschien al het allerbelangrijkste.
0: En al niks te doen. Druppels op die gloeiende plaat wordt dan weer één plas. En zo zijn we weer eigenlijk aan het begin van ons gesprek. Ja. Wil ik nog even kort afsluiten met een vraag van Jeanette. Ze zegt, en het elektriciteitstekort dan? Hele nieuwe wijken kunnen niet aangesloten worden op het net. Vanwege het gas. Dat je natuurlijk die energietransitie van aardgas af wil naar de elektriciteit. Ja, is dat iets wat haalbaar is dan?
1: Het is absoluut haalbaar. Wij zijn natuurlijk in Nederland, hebben we allemaal een gasaansluiting. Maar er zijn heel veel landen waar nauwelijks gas is. Dus het is prima mogelijk om het elektrisch te doen. Alleen, dat kan niet van de een op de andere dag. Dus ons elektriciteitsnet had geen rekening gehouden met het feit dat we elektrisch gaan rijden. En dat we met warmtepomp onze woning gaan verwarmen. Dus ja, dat moet wel verzwaard worden. En dat verzwaren betekent gewoon echt met spades de grond in, transformatorhuizen plaatsen, et cetera. En dat is gewoon heel veel werk. Dus dat duurt wel even. En wat wij met z'n allen kunnen doen om die tijd te overbruggen, is dus wat slimmer omgaan met je energie, te proberen die pieken te vermijden, waardoor er meer ruimte blijft op dat elektriciteitsnet. Dus dat is echt een...
0: Het is net als file rijden. Als we allemaal in de spits gaan rijden, staat er file. Als we allemaal verspreid over de dag de weg gebruiken, is er niet echt iemand last.
1: Precies, dan kunnen er veel meer auto's overheen uiteindelijk. Ja.
0: Ja. Nou, goed om dat in ieder geval even helder te hebben. Tot slot nog even dat Nationaal Energie-examen. Is dat nog in te vullen, mochten mensen denken, ik wil mijn kennis ook wel eens even testen?
1: Het is inmiddels offline, maar we hebben wel geprobeerd om het weer online te krijgen. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat ook al gelukt is.
0: Maar er komt in ieder geval een vervolg aan.
1: We gaan zeker proberen er een vervolg aan te geven. Ja, er zijn zoveel mooie vragen nog te stellen dat het zonde zou zijn om dat niet te doen.
0: Goed. Zit er alweer op. Mijn gast Wouter Wolswinkel, dank je wel voor de komst naar de studio om te praten over energie en over dat Nationaal Energie-examen dat jullie als Vattenfall eerst hebben opgesteld en daaruit hebben gezien dat er nog wel wat valt te winnen. Een mager zesje voor de Nederlanders met hun kennis over energie. Dat was de Zeeuwse Kamer van deze maandag. Hier kun je straks luisteren naar de muziekmiddag met Elias den Hollander. Ik wens je alvast een hele fijne middag en dan zie ik je graag om 4:00 weer, want dan ben ik terug met het laatste Zeeuwse nieuws. In Zeeland komt thuis.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: 27 mei, demodag scootmobielen.
6: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Omroep Zeeland. Dit is is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
21: Is er iemand onder onze vloer bezig?
22: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
22: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
29: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag.
0: De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Het is een van de grootste Franse popsuccessen uit 1986. Voyage, voyage. Van Claudie Frits Mentrop. En haar artiestennaam is Desireless. Ja, dat succes zou ze niet meer weten te evenaren. Tegenwoordig is ze nog wel actief en productief. Maar vooral in de bossa nova hoek, begreep ik. Ja, de muziekmiddag is begonnen. Het weekend ligt achter ons. En voor ons een

Back to Black, Amy Winehouse, van Wijn hield ze en ook van een heleboel andere dingen. Dat is haar toch wel fataal geworden. Dit was haar doorbraakalbum, haar tweede in de 2006 waar dit op stond, dit titelnummer. En daarmee won ze maar liefst 5 Grammy Awards. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En dit komt uit de beste zangers vorig jaar. Bente, kan je me zien. Laatst was ze nog bij

Life van Billy Joel. En voordat je kunt luisteren straks naar het laatste Zeeuwse nieuws en ook Diamond David en Tyla en Nile Rodgers, vraag je even aandacht voor het volgende. In de tweede half uur draai ik sowieso deze hit. I've been loving you. En welke hit is dit? Nog een keer. I've been loving you. Nou, denk er eens over na. Straks het antwoord in.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
2: 27 mei, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest.

0: Peter R. de Vries Foundation over de plek waar de vermiste Herman Ploegstra begraven zou liggen, heeft opnieuw van zich laten horen. Volgens de briefschrijver moet er op dezelfde plek dieper gegraven worden. Tot 2 keer toe werd er gezocht op een plek in natuurgebied Braakman Noord, maar zonder resultaat. Herman Ploegstra verdween in oktober 2010. De kraammachinist uit IJzendijken kwam na een kickboxles niet meer thuis. De gemeente Middelburg is begonnen met een nieuw traject om het aantal mensen met overgewicht omlaag te brengen. Tijdens groepsbijeenkomsten kunnen mensen in gesprek met professionals en met anderen met overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat dat kan zorgen voor herkenning over je eigen problemen. In Middelburg heeft, net als in de rest van de provincie, ongeveer de helft van de inwoners te maken met overgewicht. En er is irritatie bij dierliefhebbers in Zeeland. Van de provincie mogen dieren die bij boeren voor overlast zorgen afgeschoten worden nog voordat bezwaren daartegen zijn behandeld. Bezwaarmakers zeggen op die manier buitenspel te worden gezet. Volgens de provincie is de overlast voor boeren soms zo groot dat er nu eenmaal haast geboden is bij het afschieten. Het gaat dan bijvoorbeeld om smieten, knobbelzwanen en om vossen. Het weer dan in onze provincie, het is overwegend bewolkt en droog. In de loop van de middag schijnt nog af en toe de zon, maar er kunnen ook een aantal buitjes verwacht worden. De temperatuur loopt op tot ongeveer een graad of 20 en er staat een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en Elias natuurlijk ook, maar dat wist je al op onze website omroepzeeland.nl.
1: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Madonna! En over een maandje dan verschijnt haar album Confessions 2. Confessions on the Dance Floor, dat was haar 15e studioalbum. En dit is de opvolger daarvan. En ze scoort op dit moment ook met een heel aardig duet met Sabrina Carpenter. Madonna met een oudje, en dat was Frozen bij Omroep Zeeland. Welke hit is dit? I've been loving you. Volgens mij is het niet zo'n hele moeilijke vraag. Straks

Denise ging over een jongen en in eerdere versie was het een meisje, dus er kwam er een eetje bij. Dit was Blondie met hun doorbraakhit. En over doorbraken gesproken, ik liet je net dit fragment horen. Ik vroeg aan jou, wie is dit? Het gaat natuurlijk over John Hiatt, zijn doorbraakhit uit 1987. Hij nam het in één take op en het was eigenlijk voor het eerst in die periode dat hij nuchter was. Hij had een zware alcoholverslaving en schreef dit liedje voor zijn omgeving om weer in het reine te komen. Have a little faith.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
14: Voordeeluitjes.nl. Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
18: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Dat kon niet missen, dat was Queen met A Kind of Magic. Vandaag is het 8 juni en Eloïse van Oranje-Nassau is vandaag jarig. Zij wordt 24 jaar. Er is ooit een liedje uitgebracht met die titel. Eloïse. Misschien ken je dat nog wel. Eens even kijken wie er nog meer jarig zijn vandaag. De bekende namen uit de muziek en de filmwereld. Bonnie Tyler, daar ging het helemaal niet zo goed mee. Zij wordt 75 vandaag. Van Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero and It's a Heartache. Vandaag ook de verjaardag van de dochter van Frank Sinatra, Nancy Sinatra, 86 geworden. Ze komt nog wel eens voorbij met These Boots Are Made for Walking. En Mick Hucknall van Simply Red is vandaag 66 jaar geworden.

De enige hit voor Alana Miles. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer natuurlijk, hè, dat zo'n carrière als een nachtkaars uitgaat. Het was Black Velvet. Het is vandaag 8 juni en op deze datum in 1974 stonden Paul McCartney en zijn band Wings op nummer 1, 52 jaar geleden met Band on the Run in tal van landen. Dat was een prachtplaat. Dolly Parton scoorde ook in datzelfde jaar met haar liedje I Will Always Love You. Het werd door haarzelf geschreven en later gecoverd door Whitney Houston. En Brian Jones verliet de Rolling Stones op deze datum in 1969. En minder dan een maand later zou hij overlijden in een zwembad. 27 jaar is hij maar geworden. En Procol Harum scoorde in 1967 op deze datum met A Wider Shade of Pale. In een heleboel landen, maar vooral in Engeland, was dit een hele grote hit.

Hij heeft Spaans en Duits bloed. Deze man, Alvaro Soler, zijn grote, vrolijke uptempo Latin pophit uit 2015, El Mismo Sol. Ja, nu gaan we eens even terug naar het jaar 1979. De band die een belangrijk stempel drukte op de sound of the 70s, Supertramp.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. De Vlissinger, die vorige zomer in de plaatselijke Jumbo-supermarkt een bekende doodschoot, gaat in beroep tegen zijn straf. De rechtbank legde hem 2 weken geleden een gevangenisstraf op van 12 jaar cel. Maar volgens de advocaat van de 24-jarige verdachte is die straf te hoog. De advocaat vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden

0: kwam na een kickboxles niet meer thuis. De gemeente Middelburg is begonnen met een nieuw traject om het aantal mensen met overgewicht omlaag te brengen. Tijdens groepsbijeenkomsten kunnen mensen in gesprek met professionals en met anderen met overgewicht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het kan zorgen voor herkenning over je eigen problemen. In Middelburg heeft, net als in de rest van de provincie, ongeveer de helft van de inwoners te maken met overgewicht. Het weer in Zeeland dan, het is overwegend bewolkt en droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar kunnen we ook met wat buitjes te maken krijgen. De temperatuur komt uit op een graad of 20 bij een matige tot vrij krachtige wind die waait uit het zuiden tot zuidwesten. Tot zover Elias, een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 14:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in de app en ook op omroepzeeland.nl.
1: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

broad daylight. Een van de gekste liedjes ooit gemaakt, toch wel. KBO Reels en Broad Daylight. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag op maandagmiddag. Rain Me In nam Sam Fender op voor zijn derde album. En toen het op single werd uitgebracht, werd er een duet van gemaakt met Olivia Dean.

0: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
7: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

What's Love Got To Do With It? De songwriters boden het aan aan Cliff Richard en Donna Summer. En ook de popgroep Bucks Fizz van Making Your Mind Up. En het kwam uiteindelijk terecht bij Tina Turner. En zij had daar een grote hit mee in 1984. Ja, de periode dat ze een grote comeback maakte. Straks hoor je de grootste hit van 1978. Het is een duet. Het komt uit een film. En die film was ook zeer succesvol. Ik ga er zo meteen meer over vertellen. Is Shaboozie en a Bar Song.

0: Ik denk dat er toch heel wat luisteraars zijn die dat meededen. You're the one that I want. John Travolta, Olivia Newton-John uit de film Grease. En het was de grootste hit van 1978.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dit is een track van het nieuwe album van de Middelburgse singer-songwriter J.P. de Klerk. En dat album heet The River Walks. Geïnspireerd door wandelingen langs de Westerschelde. En dit heet Silence in a Small.

George Ezra, eind 2024 vader geworden. En sindsdien leeft hij in de stilte en de schaduw. Weinig nieuwe muziek, geen optredens. Hij focust zich daar vooral op zijn gezinsleven. Don't matter now bij Omroep Zeeland. Ja,

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse Nieuws. Er komt een onderzoek naar wat er zich in Zeeland heeft afgespeeld voor de Romeinse tijd. Het onderzoeksproject Tussen Land en Zee heeft daar geld voor gekregen. Er werd altijd van uitgegaan dat de Romeinen in Zeeland gingen wonen. Maar vanwege allerlei recente archeologische vondsten is het vermoeden nu dat het toch al eerder gebeurde. Onderzoekers gaan nu een kaart maken waarop te zien zou moeten zijn waar in Zeeland al bewoning was voor de Romeinse tijd. Omdat er de komende jaren veel gebouwd moet gaan worden in Zeeland, is het belangrijk om voor die tijd bodemonderzoek te kunnen doen, vinden de onderzoekers. De Vlissinger, die vorige zomer in de plaatselijke Jumbo-supermarkt een bekende doodschoot, gaat in beroep tegen zijn straf. De rechtbank legde hem 2 weken geleden een gevangenisstraf op van 12 jaar cel. En volgens de advocaat van de 24-jarige verdachte is die straf te hoog. De advocaat vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de jonge leeftijd van de verdachte en de angst die bij hem leefde op het moment van het incident. De anonieme tipgever die meerdere brieven stuurde naar de Peter R. de Vries Foundation over de plek waar de vermiste Herman Ploegstra begraven zou zijn, heeft zich opnieuw gemeld. Volgens de briefschrijver moet er dieper gegraven worden op dezelfde plek. Tot 2 keer toe werd er gezocht op een plek in natuurgebied Braakman Noord, maar tot op heden zonder resultaat. Herman Ploegstra verdween in oktober 2010. De kraammachinist uit IJzendijke kwam niet meer thuis na een kickboxles. Het weer in Zeeland, het is een overwegend grijze middag geworden. Op een paar buitjes na is het wel verder droog. Temperatuur die ligt op 1 graad of 20... bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen is het wisselend bewolkt met buien, lokaal dan kans op een klap onweer. Maxima ietsje lager dan vandaag, 17 à 18 graden. Tot zover het Zeeuwse Nieuws van 3:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in de app en op omroepzeeland.nl. Ja, Elias, dan nog even naar de verkeersinformatie, want er staat een kapotte vrachtauto en die staat precies bij knooppunt Markizaat. Dat zorgt voor wat hinder. Namelijk op de A4 tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. 2 kilometer file, 3 minuten. De weg is daar helemaal dicht en je zal dus moeten keren bij de afrit Rilland op de A58. En dat zorgt dus ook voor file de andere kant op de A58 in de richting van Vlissingen tussen knooppunt

Een maatschappij-kritisch liedje van de Zweedse zangeres Mea. Anna Pernilla Kursten, zo heet ze in het dagelijks leven. Nou, dat is Mea toch wel wat makkelijk om uit te spreken. En dit was haar grootste hit buiten de landsgrenzen. Gaat over hebzucht en materialisme en dat soort zaken. Niet alleen maar in de muziekwereld, denk ik, maar ook daarbuiten. Omroep Zeeland, Douwe Bob op jouw radio. En dit is With You.

0: je de film Zootopia 2 helemaal afkijkt, dan hoor je bij de aftiteling deze grote hit van Shakira, Zoo. Ze heeft ook haar stem geleend aan een van de personages in de film, namelijk Gazelle. En dit liedje werd onder andere ook geschreven met Ed Sheeran. Straks naar vieren. Esme met Zeeland komt thuis. Esme, wat zit er in die uitzending?
1: Ja, Elias, straks in Zeeland komt thuis meer over het verzet van de mogelijke sluitingen van die brandweerpost in Cadzand. Een groeiende groep mensen uit hun zorgen over die sluiting. Ja, de provincie reageert op de verbolgen dierenliefhebbers. Die vinden dat er veel te snel een vergunning wordt uitgegeven om dieren die schade veroorzaken af te schieten. Ja, en zegt u het maar, kun je vandaag meepraten over de stelling of er in zorginstellingen, net zoals vroeger, weer op locatie vers gekookt moet worden door een kok. Reageren kan alvast via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland en straks om 17:30. Dan praten we erover verder. En ben jij van harte welkom om jouw mening daarover te delen.
0: Dankjewel, we blijven luisteren.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 4 uur, goedemiddag. Omroep Zeeland Verkeersinformatie. ANWB meldt 1 file op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaad en Rilland staat de file van 4 kilometer. Iets meer dan 5 minuten vertraging. Zoals ik het zie is die file aan het afnemen. Er was er juist nog ruim 10 minuten vertraging. Komt nog een file bij op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, 5 minuten.
16: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
16: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
18: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
20: voordeeluitjes.nl.
21: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
12: Omroep Zeeland.
15: Er moet dieper gegraven worden op een plek bij Braakman Noord, zegt de anonieme tipgever die meerdere brieven stuurde naar de Peter R. de Vries Foundation over de plek waar de sinds 2010 vermiste Herman Ploegstra begraven zou zijn. Verder in het komende half uur van deze Zeeland komt thuis een onderzoek naar het effect van oranje vlaggetjes voor het WK op het welzijn van bomen. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Den Haag er onderzoek naar doet. Maar dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland neem ik met je door. En iets na 16:30 reizen we weer af naar Aruba. Op maandag is Jan Lamper onze Zeeuw in het buitenland. Ja, en ik ben eigenlijk wel eens benieuwd hoe het met die WK-koorts is daar. 5 minuten over 4. Goedemiddag. Mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Reageren kan en mag tijdens deze uitzending. Dat doe je op het volgende nummer 0118 499 999. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Deny van Tasha. De anonieme tipgever die meerdere brieven stuurde naar de Peter R. de Vries Foundation over de plek waar de sinds 2010 vermiste Herman Ploegstra begraven zou zijn, die heeft zich opnieuw gemeld. Volgens de briefschrijver moet er dieper gegraven worden. Tot twee keer toe werd er al gezocht op een plek bij Braakman Noord, maar zonder resultaat. Aangeschoven is verslaggever Mercy Kamermans. Even om het geheugen op te frissen. Herman Ploegstra uit IJzendijken verdween in oktober 2010 na een kickboxles in Breskens. Wat weten we nog meer?
1: Nou ja, hij was kraanmachinist, hij had een vrouw, hij had een jonge dochter nog destijds. En op die 26 oktober 2010, na die kickboxles, komt hij dus niet thuis. Ja, meteen slaat zijn familie alarm. Vrienden en leden van de vrijwillige brandweer, waar hij ook bij zat, die gaan meteen zoeken. Ja, hij wordt niet gevonden, maar tegen middernacht wordt wel zijn auto aangetroffen. En dat is op een terrein van Rijkswaterstaat bij de Duivelhoekse weg tussen Breskens en nummer 1. Zo heet dat plaatsje. Mm-hmm. Nou, die auto staat heel slordig geparkeerd, half op het gras. Naast de auto liggen zijn portemonnee en een pieper van de brandweer. En daarna wordt er verder gezocht natuurlijk ook om Herman zelf te vinden. Maar ja, dat lukt niet.
0: Tot nu toe tevergeefs. Zijn auto, een BMW, zijn portemonnee zijn dus niet meegenomen. Het lijkt dus geen roof. Wat weten we over het mogelijke motief?
1: Ja, er zijn allerlei scenario's voorbijgekomen afgelopen jaren. In eerste instantie dacht de politie nog, ja, misschien is hij vrijwillig verdwenen. Dat kan natuurlijk. Suïcide is ook voorbijgekomen. Maar inmiddels, al jaren, gaat de politie toch echt wel uit van een misdrijf. Ja, er spelen een aantal dingen. Hij had bijvoorbeeld meerdere buitenechtelijke affaires op dat moment. Hij ontkende dat altijd tegen zijn vrouw, maar tegen mensen van de brandweer zei hij dat inderdaad zo was. Mm. Wat ook bekend is, is dat hij een slechte relatie had met zijn schoonvader. Maar goed, ja, die schoonvader heeft ook altijd gezegd niks met de verdwijningen van Herman te maken te hebben. En er is ook wel gesproken over vermeende criminele contacten. Maar ook daarvan is eigenlijk nooit bewijs gevonden. Dus het eerlijke antwoord is, ja, we weten het niet. Al denkt de politie dus dat er mensen zijn in de omgeving van IJzendijken die wel wat meer weten.
0: Ja, en dat blijkt nu eigenlijk ook wel. Want er zijn meerdere brieven gestuurd door een anonieme tipgever naar die Peter R. de Vries Foundation, die zich sinds 2 jaar met deze zaak bezighoudt en met de cold case.
1: Klopt. En die tips die gaan steeds over de plek waar het lichaam van Herman Ploegstra begraven zou liggen. In september is er gegraven bij Braakman Noord door de politie en het Nederlands Forensisch Instituut. Er werd geprikt met prikstokken, metaaldetectoren gegraven. Maar ja, er werd helemaal niks aangetroffen. Toen kwam die tipgever opnieuw met een brief. Met een hele specifieke tip, ook met foto's van waar ze nou precies moesten zoeken. Mm. Toen is er in januari dus weer gegraven. 20 vierkante meter en 2 meter diep. Maar ja, opnieuw zonder resultaat. En die graafactie werd uitgevoerd trouwens door de broers van Herman Ploegstra zelf in samenwerking met de Peter R. de Vries Foundation.
0: Ja, dus al 2 zoekacties geweest. En nu meldt die briefschrijver zich opnieuw met aanwijzingen.
1: Ja, die briefschrijver die schrijft in die nieuwe brief dat hij of zij, we weten niet of het een hij of zij is, heeft gezien dat er gegraven is op de aangewezen plek. En die zegt nu, je moet dieper graven. Ja, de Peter R. de Vries Foundation die zegt, ja, we hebben sowieso, hoe diep we ook gaan, geen grondverstoringen gevonden op die plek. Dus we weten gewoon niet of we wel op de juiste plek zitten. Zij willen heel graag nog altijd echt in contact komen met die tipgever. Dus niet alleen brieven sturen, maar ja, eigenlijk gewoon een gesprek. En zij zeggen ook, ja, dat kan volledig anoniem. En we willen gewoon heel graag met diegene praten.
0: Ja, en dat blijkt tot nu toe nog heel lastig. Blijft steeds dus bij een brief. Maar de oproep dus vanuit die Peter R. de Vries Foundation om toch die tipgever aan te sporen om anoniem dan in contact te komen met ze, om meer te weten te komen. Ik kan me ook voorstellen dat de familie van Herman wel een beetje moedeloos wordt van elke keer een tip geeft hoop en dan weer geen resultaat.
1: Ja, dat zou je zeggen, maar de familie blijft hoop houden en ze zeggen van, wij geven niet op tot Herman is gevonden. En ook de Peter R. de Vries Foundation die zegt, ja, wij nemen deze tipgever nog steeds heel serieus. Terwijl sommige mensen denken misschien, ja, is het niet een hele flauwe grap van iemand die steeds mensen op pad stuurt om te gaan zoeken. Maar de foundation zegt nee, wij geloven echt dat deze tipgever meer weet.
0: Nou, wordt wellicht nog een keer vervolgd. En nu jij hier toch zit, ander misdaadnieuws, kort nieuws. De 24-jarige Vlissinger, die op 22 juni vorig jaar Thomas van 44 doodschoot bij een supermarkt. De verdachte die gaat in beroep tegen zijn gevangenis, of de veroordeelde gaat in beroep tegen zijn gevangenisstraf van 12 jaar. Jij hebt die zaak gevolgd, Mercy. Zag je dat aankomen, dat de veroordeelde in beroep ging tegen zijn straf?
1: Ja, wel een beetje. De eis van het OM was 14 jaar. De rechtbank zei 12 jaar, maar nog wel met een maatregel erachteraan, waarin zijn gedrag verbeterd moet gaan worden. Het OM zegt, nou, wij kunnen daar wel mee leven. Het is iets minder dan wij geëist hadden, maar oké. Okay. Maar de advocaat van de man die Thomas doodschoot, ja, die beriep zich tijdens de rechtszaak op noodweer. En die pleitte echt voor een veel lagere straf. Dus het is wel logisch dat zij in hoger beroep gaan. De advocaat zegt, ja, ik vind gewoon dat er onvoldoende rekening is gehouden met de angst die overheerste op het moment dat die ruzie plaatsvond in die supermarkt tussen Thomas en de verdachte. En hij vindt ook dat er in het vonnis onvoldoende aandacht is voor de jonge leeftijd van zijn cliënt. Hij was sowieso jong, maar hij is ook nog vrij onrijp volgens deskundigen voor zijn leeftijd.
0: Ja, en dan dat hoge beroep, wanneer dient dat dan?
1: Ja, dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Het gerechtshof in Den Bosch en trouwens de hele strafrechtketen, die is overbelast. Een jaar wachten op een hoger beroep, ja, dat is geen uitzondering.
0: Horen we dan ook later weer meer over. Mercy, dank je wel voor jouw toelichting hier in Zeeland Komt Thuis.
2: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: 10cc met Dreadlock Holiday. Ja, vanmiddag scheen de zon hier nog in Oost-Soeburg. Maar ik kan je vertellen dat ondertussen die zon heeft plaatsgemaakt voor regen. Weerman John Havinga, goedemiddag.
1: Ja, Esme, goedemiddag.
0: Die buien zaten eraan te komen, hè?
1: Ja, inderdaad. We hadden al gezegd van later vanmiddag. Nou, dat klopt eigenlijk wel haarscherp. Want die buien die hebben nu bij jou dan inmiddels de straten nat gemaakt. Maar ook elders in Zeeuws-Vlaanderen, de westelijke helft. En ook op de kering zie je nu eigenlijk die lijn steeds verder naar het oosten trekken. En er komen ook nog wel wat momenten aan waarop het even weer droog is. Maar er zit eigenlijk een achterkant die nu nog boven het Engelse kanaal zit. Dus daar zullen we dan vanavond pas achter gaan komen. En dan trekt die lijn dus door naar het oosten uiteindelijk. Het werd voor die tijd, ondanks dat we te maken hadden met best wel veel bewolking, toch nog ruim 20 graden. Maar dit is eigenlijk een van de verschillende storingen, verschillende lijntjes die over Zeeland zullen gaan trekken de komende dagen. Want morgen zitten we helemaal in de onstabiele lucht en het is ook wat koeler dan vandaag. Want de maximumtemperatuur die komt morgen te liggen tussen 17 en 19 graden. Ook wat vaker. Buitjes. Eigenlijk de hele dag krijgen we wel met die buien te maken. En later op de dag kunnen die buien soms ook gepaard gaan met een klap onweer. En bij de buien is er sprake van wat windstoten. Die kunnen uitschieten naar 70 tot 75 kilometer per uur. En ja, dat is denk ik wel een beetje de voorbode, Esme, van de rest van de week.
0: Dat klinkt niet best.
1: Nou ja, klinkt niet best inderdaad. Ik wil niet pessimistisch of negatief overkomen. Maar in ieder geval ook woensdag tot en met vrijdag moeten we rekening houden met wisselvallig en buiig weer. Daartussendoor zul je natuurlijk wel af en toe even een moment hebben waarbij de zon nog even schijnt. Maar ja goed, een temperatuur van 17 of 18 graden is niet echt ruim. Is een beetje onder de maat voor deze tijd van het jaar. Dat zit er wel weer aan te komen als we kijken naar het weekend. En dan is het meteen ook zo dat vanaf zaterdag, zondag die temperaturen weer omhoog schieten boven de 20 graden. En vanaf volgende week ziet het ernaar uit dat we richting de zomerse temperaturen gaan. Waarbij we uiteindelijk in ieder geval boven de 25 graden kunnen komen. Maar wellicht ook af en toe eens een keer later in de week weer het 28 tot 30 misschien in beeld komt. Is nu nog niet aan de orde. We moeten voorlopig nog even door die wat minder positieve en wat minder zomerse appel heen bijten van temperaturen onder de 20 graden en regelmatig een bui.
0: Ik kijk alvast uit naar volgende week, John. Dankjewel voor de update.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Ja, zometeen krijg je het Zeeuwse nieuws. Eerst nog een overzicht van wat er opvalt buiten onze provinciegrenzen. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Dat zeggen de Letse strijdkrachten. Het is niet bekendgemaakt of het om een Russische of Oekraïense drone gaat. Het is de tweede keer in korte tijd dat zo'n drone uit de lucht wordt geschoten, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Daarmee willen ze natuurlijk laten zien dat ze in staat zijn om de oostflank te beschermen. Alleen brengt het uit de lucht schieten van dit soort drones ook risico's met zich mee. Dat hebben we bijvoorbeeld hier in Polen ook gezien, toen hier allemaal Russische drones binnenvlogen. Toen kwam er een raket van een straaljager op hun huis terecht. Nou ja, dat is ook de reden dat de NAVO niet elke drone direct uit de lucht schiet.
0: Bewoners in de grensgebieden met Rusland en Belarus kregen kort voor het neerhalen een waarschuwing. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden als verdachte. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
0: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Zondag begint voor Oranje het WK voetbal en op de Marktweg in Den Haag zijn de bomen versierd met vlaggetjes en de stammen ingepakt met oranje plastic. De Partij voor de Dieren in de stad denkt dat dit niet goed is voor de bomen en wil dat de gemeente daar onderzoek naar gaat doen. Omroep West, die ging eens kijken.
3: Als ik er eventjes naartoe loop, dan hoor je ook wel het cel dat dus om de boom heen zit. Jullie zijn nog niet klaar, hè? Er komen meer vlaggetjes bij nog.
4: Ja, er komen er meer vlaggetjes bij. En we doen het al sinds 2002 hier. Dus, en ik bedoel, je ziet wat het is. Je ziet het mooie groene, alles al het is. Dus ik snap heel die poehalie niet over. Ik vind het een beetje overtrokken allemaal.
0: Heerlijk dat accent. Na het WK gaat het plastic er meteen weer af. En laten we alles weer netjes achter, zegt hij. Dit is Ace of Base, dat hoor je tot aan een overzicht van het Zeeuwse nieuws.

0: All That She Wants. En daarmee is het 16:30 geworden.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Tijd dus voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Krijg je van Floris-Jan Sietsema. Goedemiddag.
2: Esma, goedemiddag. Het vrouwenteam van beachsoccer Zeeland uit Terneuzen heeft zojuist goede zaken gedaan op de Euro Winners Cup in Portugal. De eerste groepswedstrijd werd vanmiddag gespeeld tegen de thuisspelende ploeg. En het werd meteen 7-3. Morgen en overmorgen zijn er ook nog poolduels. Daarna begint dan de knock-out fase. BSZ Ladies eindigde vorig jaar als derde op dit prestigieuze toernooi. Steeds meer partijen laten van zich horen in de zaak van de mogelijke sluiting van de brandweerpost in Katzand. Na de brandweervrijwilligers en hun eigen belangenvereniging zelf roeren ondernemers en de dorpsraad zich nu ook. En de zorgen zijn groot, zegt Hugo Gastkemper van de dorpsraad.
3: Dat gaat gewoon om onze veiligheid. Als de brandweer verdwijnt, dan nemen de aanrijdtijden toe. Maar het is ook belangrijk voor de gemeente Sluis als totaal. Want al die bezoekers, al die toeristen, al die mensen die hier verblijven, die hebben ook recht op veiligheid.
2: Morgenavond gaan de verschillende partijen hun zorgen bespreken met de gemeenteraad. De Vlissinger, die vorige zomer in de plaatselijke Jumbo-supermarkt een bekende doodschoot, gaat in beroep tegen zijn straf. De rechtbank legde hem 2 weken geleden een gevangenisstraf op van 12 jaar cel. Maar volgens de advocaat van de 24-jarige verdachte is die straf te hoog. De advocaat vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de jonge leeftijd van de verdachte en de angst die bij hem leefde op het moment van het incident. Er komt een onderzoek naar wat er zich in Zeeland heeft afgespeeld voor de Romeinse tijd. Het onderzoeksproject Tussen Land en Zee heeft daar geld voor gekregen. Er werd altijd van uitgegaan dat pas de Romeinen in Zeeland gingen wonen. Maar vanwege allerlei recente archeologische vondsten is het vermoeden nu dat dat toch al eerder gebeurde. Onderzoekers gaan nu een kaart maken waarop te zien moet zijn waar in Zeeland al bewoning was voor de Romeinen. Omdat er de komende jaren veel gebouwd gaat worden in Zeeland, is het belangrijk om voor die tijd goed bodemonderzoek te kunnen doen, vinden de onderzoekers. Het weer in Zeeland dan komt in

0: Nederland.nl.
1: Florisjan, dankjewel. Kijk ik nog eventjes naar de situatie op de weg. ANWB meldt 1 file en 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en Alfred Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer file. Je vertraging is daar 10 minuten.
2: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

0: van Rondé. Wat gaan we het komende half uur doen in Zeeland Komt Thuis? Nou, de provincie reageert nog op het vergunningentraject omtrent het afschieten van dieren die overlast veroorzaken. Dierenliefhebbers die reageren verbolgen op dat vergunningentraject. Maar wat is het antwoord van de provincie erop? Nou, die krijg je zo. Eerst gaan we naar Aruba. Want elke maandag bellen we even met Jan Lamper, die daar alweer enige tijd woont. Goedemiddag Jan, voor jou goedemorgen.
1: Goedemiddag voor jou en jullie daar in Zeeland.
0: Zeg, hoe lang woon je er nou ondertussen alweer?
1: December 2018.
0: Oh ja, kijk, dat is toch alweer 5,5 jaar dan even snel gerekend.
1: Ja. Hey, langer.
0: 2018.

0: 7,5 jaar.
1: Ja.
0: Moet wel goed kunnen rekenen. Ik zie, je kan niet snel rekenen. Ja. Dan gaat het gelijk al mis, Jan. Dan moet ik helemaal niet aan mij overlaten. Wat ik wel kan rekenen is dat donderdag het WK begint. En ik me toch wel eens afvroeg met de buureiland Curaçao dat meedoet. Hoe is het met die WK-koorts dan op Aruba?
1: Nou, ik moet zeggen, dat wordt hier ook steeds meer. Maar ja, hier woont eigenlijk heel veel nationaliteiten. Dus je ziet autootjes rijden met Argentijnse vlaggetjes, met Braziliaanse. Zeker ook met Curaçao. Mm. En ik was vorige week nog bij een verzekeringskantoor. En daar was het helemaal leuk. Bij de ene balie was het Argentinië. De volgende balie was het Portugal. Er liep er nog een in het shirt van Curaçao. Er waren ook een aantal balies waar dus Nederlandse vlaggen hingen. Ja, dat was echt heel leuk.
0: Ja, en is dat dan heel logisch dat omdat er zoveel nationaliteiten wonen, iedereen voor wat is en dat jullie niet allemaal eensgezind zijn? Dus ik denk dat je elke wedstrijd een leuke wedstrijd kan kijken.
1: Iedereen is eigenlijk voor zijn eigen land.
0: Ja.
1: Hey, je hebt ook Colombia. Eigenlijk van vele verschillende landen. En ja, die kijken dan overal. Vorige week kwamen we nog een auto tegen. Die geloof ik had er 10 vlaggetjes op af. op zijn ramen.
0: Hey, en betekent dat dan ook dat jij gewoon nog steeds voor Nederland blijft?
1: Tuurlijk.
0: Dus bij jou hangen oranje vlaggen?
1: Nou, een paar oranje. En ook vorige week was ik nog in een winkel. En daar hadden ze een mooi Curaçao sjaaltje.
0: Ja. En die
1: dat heb ik ook opgehangen.
0: Ook toch wel een beetje voor allebei dan?
1: Natuurlijk, want ja, afgelopen zaterdag was daar natuurlijk de wedstrijd nog.
0: Ja.
1: Tussen Curaçao en Aruba.
0: Uitzwaaiwedstrijd.
1: Een uitzwaaiwedstrijd. En wat ik al zo raar vond, dat het eigenlijk bij rust nog 0-0 was. Maar gisteren had ik het er even over met mijn zoon. Ja, die zei, ze hebben de eerste helft met een B-elftal gespeeld.
0: Oh.
1: Want ik heb ze vorig jaar zien spelen. Ja, echt. Gewoon tegen Haiti was of nog een ander land. Nou ja, toen was binnen een paar minuten was het dat 2-0 of zo.
0: Ja, dus je was eigenlijk een beetje verbaasd.
1: Ja, maar ja, toen werd het toch nog 4-0. Kijk, en de overbuurden die hadden een hele rode televisie buiten hangen. En die zaten dus te kijken.
0: Ja, grappig wel inderdaad. Het kan nog veel makkelijker.
1: Wat dan ook mooi is, de lokale tv-zender, Teleruba, die zendt ook al de wedstrijden uit.
0: Okay.
1: Samen met een internetprovider. En wat gebeurt daar op die site, wist ik in het begin ook niet. Maar die, als er een corner is of een vrije trap, komt er alleen reclame in beeld.
0: Oh?
1: Ja, de lokale bedrijven die kunnen reclame kopen. Dan.
0: en dat is bij elke corner. Trap. Dus je mist de corner wel, maar dan krijg je reclame voorgeschoteld.
1: Elke corner dan aan een doelpunt, dan komt er dan eens reclame in beeld. De eerste keer.
0: Ja, dan denken ze, het is wel slim natuurlijk. Want ze denken, nu zit iedereen op het puntje van zijn stoel. dan krijg je zo'n rot reclame te zien.
1: Ja.
0: Hey, hier dus, is het trouwens ondertussen aan het regenen. Ja, ik stel me altijd maar voor dat jij in zo'n stralend zonnetje wakker wordt elke dag met 30 graden. Maar hoe is het bij jou?
1: Nou, dat was vandaag ook anders. Oh. Ik werd vanmorgen om 6:00 wakker. En ja, wij hebben hier geen dakgoten. Dus, en we hebben 2 daken die komen in een hoekje bij elkaar.
0: Mm.
1: En als het regent, ja, dan hoor je echt de hele waterval. Verrekt, ik zeg, het regent dag bij mijn eigen. En ja hoor, het had een behoorlijk beetje gedaan, maar alles stond onder water achter.
0: Oh kijk, maar was nodig?
1: Het was nodig, want het was al een maand of 2-3 geleden.
0: Ja, precies, dan mag het ook wel weer. Hey, en in juli begint ook het orkaanseizoen, hè, bij jullie?
1: Ja, dat is 1 juni is dat weer begonnen. En dat duurt tot eind november. Dus ja, vanaf nu gaan we regelmatig op de site Hurricane Center kijken of er iets aan het ontwikkelen is.
0: Ja, ja of iets aankomt.
1: De Afrikaanse kust.
0: Lijkt me altijd weer spannend.
1: Ja, dan blijven die volgen. Ze verwachten dit jaar eigenlijk wel meerdere meerdere orkanen.
0: Mm.
1: Dus ja, dat is even afwachten weer.
0: Ja, en altijd natuurlijk welke koers ze dan gaan en of ze dan nog afwijken. Ja. Het blijft altijd iets ontzettend heftigs wat je kant op kan komen. En als
1: Barret, ja, want ze komen eigenlijk vanaf de Capverdische eilanden richting het Caribisch gebied.
0: Mm-hmm.
1: En de ene keer trekken ze eigenlijk een paar honderd kilometer langs de bovenwind of langs de benedenwind eiland en dan gaan ze omhoog.
0: Ja.
1: En op het andere moment dan draaien ze eigenlijk voor het Caribisch gebied al omhoog. Dus het is gewoon verschillend.
0: Afwachten maar en hopen dat het dan toch allemaal weer een beetje meevalt. Wij mogen zaterdag klaar zitten als Nederland. Ik heb even niet scherp wanneer Curaçao de eerste wedstrijd speelt.
1: Dan moet ik ook weer even kijken.
0: Oh, ik denk, jij weet dat wel.
1: Nee.
0: Jij zit dan natuurlijk wel klaar op dat WK. Ik zat snel op zoeken.
1: Ja, ik ga samen met onze zoon zullen we verschillende wedstrijden hier kijken.
0: Als ik het even snel en goed opgezocht heb, is het volgens mij zondag de 14e. Dus zaterdag Nederland, zondag ook om 7 uur Curaçao tegen Duitsland.
1: Ja, zoiets. Dus we gaan kijken.
0: Nou, horen we volgende week, kunnen we nog even de voetbal bespreken, hoe het allemaal gegaan is.
1: Dat doen we zeker.
0: Oké, dankjewel Jan. Tot later.
1: Tot later. Groetjes.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: What Can I Say van Baskhacks. Ja, bandlid hè, van de Steve Miller Band geweest. Maar koos er in de jaren 70 voor om zelf solo verder te gaan met een hit als deze tot gevolg. Dan naar de afschot voor dieren. Want daar is boosheid over, over het uitgeven van die vergunningen. Want die worden vaak al tot uitvoer gebracht zonder dat er een eventuele bezwaarprocedure tegen is afgehandeld. Ook worden de vergunningen na het afgeven pas dagen later gepubliceerd, zodat de dieren soms al afgeschoten zijn zonder dat mensen daarvan op de hoogte zijn. Gedeputeerde Wilfried Nielen geeft aan waarom die dieren dood moeten.
1: Nou, die dieren worden niet bewust en willens en wetens doodgeschoten, maar dan moeten het dieren zijn waar reglementair een vergunning voor kan worden verleend om ze af te schieten. En dat betekent veelal dat ze schade veroorzaken in de omgeving en dan is een afschot, ontheffing of vergunning mogelijk.
2: Tegen zo'n vergunning kan bezwaar gemaakt worden. Waar dient zo'n bezwaarprocedure voor?
1: Nou, die bezwaarprocedure is ervoor om belangenhebbenden de kans te geven om hun mening te uiten over deze vergunning. En dat zou kunnen leiden tot herziening van het besluit. Maar dat hangt af van de motivatie.
2: Want je krijgt niet zomaar een vergunning om te schieten. Er zijn nog allerlei andere dingen die eerst bekeken moeten worden. Hè?
1: Jawel, je krijgt niet zo zonder meer een vergunning. Er moet een goede, gegronde reden zijn om een vergunning af te kunnen geven. Die moet gemotiveerd zijn, die reden. En dat is een redelijke, zware afweging, ook voor het provinciaal bestuur, om dat wel of niet te vergunnen.
2: Ik zoom even in op een recente vergunning bij Sint-Philipsland. Daar ging het om een vergunning om knobbelzwanen te schieten. Die vergunning ging in op 8 april. En pas op 15 april werd die vergunning gepubliceerd, zodat eventuele bezwaarmakers er kennis van konden nemen. Zou het nou niet logisch zijn om die vergunningen pas in te laten gaan wanneer de bezwaren daartegen behandeld zijn?
1: Ja, dat klinkt logisch als je zo de vraag stelt, maar het is anders. We geven een vergunning af omdat er dringende noodzaak is om in te grijpen. En die dringende noodzaak is bijvoorbeeld schade bij de boer op de akkers. Als we zouden wachten, dan is de schade al aangebracht en dan is de noodzaak wellicht voor de vergunning niet meer aanwezig. Dus er is echt noodzaak, het besluit wordt genomen, de vergunning wordt afgeheven en de bezwaarmakers kunnen bezwaar maken. En het besluit publiceren wij altijd zo snel als mogelijk.
2: Zo snel als mogelijk is dit geval een week erna. In die week kunnen al allerlei dieren geschoten worden. Is er nog helemaal geen idee van een bezwaar. En als het bezwaar al ingediend wordt, klopt het dan dat het doden gewoon door kan gaan?
1: Ja, dat klopt. Dat is zoals wij het hebben geregeld met elkaar in Nederland. Je geeft de vergunning af om de schade te beperken. En dus kan het doorgaan. En daarna wordt er gekeken of het bezwaar wel of niet gegrond is.
2: Is dat nou wel eerlijk?
1: Ja, dat is hartstikke eerlijk. Je moet het zo zien dat een boer, in dit geval een boer, die vraagt de vergunning aan, of de FBA vraagt de vergunning aan. En dat is met een hele legitieme reden, omdat zijn akker kaal gevreten wordt door die dieren. Dat betekent dat de voedselprijzen omhoog gaan, dat er veel schade is, veel emotionele schade, maar ook veel materiële schade. Dus dat die vergunning inhaalt is eigenlijk heel vanzelfsprekend.
2: Zou u niet liever willen zien dat mensen die bezwaar willen maken daar ook gewoon gehoord worden en de tijd voor krijgen, zonder dat er onomkeerbare zaken gebeuren, zoals het doden van een aantal vossen of zwanen?
1: Nee, maar ik ben wel natuurgedeputeerde, maar ik moet alle belangen afwegen. De belangen van de natuur, die moet ik afwegen. En in dit geval de landbouw. En in dit geval slaat het belang van de akkerbouw zwaarder door. Als die alle maatregelen al heeft genomen om die zwaan of die smint of wat dan ook te bestrijden.
0: En hoeveel knobbelzwanen er dit jaar op Sint-Philipsland zijn doodgeschoten, wil de verantwoordelijke organisatie Faunabeheer Eenheid Zeeland nu nog niet zeggen. Vorig jaar werd er 1 geschoten, in 2024 waren dat er 38. Je hoorde verslaggever Pim van den Bergen in gesprek met dagelijks provinciebestuurder Wilfried Nielen.

Will and the People, Lying in the Morning Sun. Ja, straks na 5 uur aandacht voor de brandweerkazerne in Katzand. Steeds meer partijen laten van zich horen in de zaak van die mogelijke sluiting van de post. En ook meer over een nieuw energieproject Stroomdorpen in Sas van Gent. Dat kon er niet komen zonder een investering uit het Transitiefonds Zeeland. Dat allemaal na 5 uur.

0: zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotrampar in Goes...
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer ervoor.
5: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 4 meldingen van de ANWB. De eerste over de A256, Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en afrit Wolfaartsdijk 3 kilometer. Een extra reistijd van 5 minuten. A58 dan, bergop Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebroort en Breda-West, 7 kilometer, 5 minuten. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Seroskerken, 4 kilometer, 6 minuten vertraging. En op de N57 de andere kant op, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
10: Voordeeluitjes.nl.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
21: alleen de prijs is anders.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
24: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
10: Omroep Zeeland.
13: Meer en meer mensen scharen zich achter de brandweer in Cadzand. De post wil open blijven, maar de veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Sluis willen hem sluiten. Verder in het komende half uur van deze Zeeland komt thuis. In Sas van Gent wordt flink geïnvesteerd in zonnepanelen en batterijen. De eerste investering vanuit het Transitiefonds Zeeland is gedaan. Je hoort zo meer over dat project. En de helft van de Middelburgers is te dik. In de gemeente kun je nu een soort van speeddaten met verschillende organisaties die je kunnen helpen. Nou, en om 17:30 in Zegt u het maar hebben we het over de stelling van vandaag. In alle zorginstellingen moeten we op locatie weer vers gekookt worden door een eigen kok. Reageren mag al in de app van Omroep Zeeland op 0118 499 999. Of je belt om 17:30 even in om jouw mening of jouw ervaring te delen. Het is bijna 7 minuten over 5. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis. De mogelijke sluiting van de brandweerpost in Cadzand houdt de gemoederen bezig. Morgen spreken vrijwilligers van de brandweer in tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Sluis. Ook de dorpsraad, ondernemers en de vakvereniging brandweervrijwilligers roepen op om de post open te houden.
25: Ik ben Hugo Gastkemper en ik ben lid van de dorpsraad Cadzand.
26: En wat hebben jullie gedaan de afgelopen tijd voor de kazerne hier?
25: Heel veel. Maar in de eerste plaats heeft natuurlijk de brandweer veel gedaan. De brandweer is bedreigd, maar de brandweer is ook heel gemotiveerd om door te gaan. En om de post die er nu is uit te breiden qua vrijwilligers, qua inzet. En wij als bewoners, maar ook heel veel ondernemers en betrokkenen, zijn pal achter de brandweer gaan staan. En willen dat de brandweerpost in Cadzand behouden blijft.
0: En waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
25: Nou, dat gaat gewoon om onze veiligheid. Als de brandweer verdwijnt, dan nemen de aanrijdtijden toe. Maar het is ook belangrijk voor de gemeente Sluis als totaal. Want al die bezoekers, al die toeristen, al die mensen die hier verblijven, die hebben ook recht op veiligheid. En we willen Sluis aantrekkelijker maken, groter maken. De kustrecreatie is een van de drijvende kurken van Sluis. En dan ga je dat eigenlijk precies andersom afbreken.
0: En wat hoopt u dat dit voor invloed uiteindelijk heeft?
25: En wij hopen dat de brandweerpost behouden blijft. En ik denk dat het mogelijk is vanwege die gemotiveerdheid van de brandweer, vanwege het aantal mensen dat zich heeft aangemeld. We moeten ook misschien kijken naar onorthodoxe middelen. Hoe kunnen we zorgen dat hier meer mensen in het dorp komen, meer mensen in het dorp werken en die vlak bij de brandweer zitten. Misschien nog andere samenwerkingen, misschien andere vormen van uitrukken. Kortom, er moet veel meer inspanning gepleegd worden door iedereen.
1: Ik ben Jonathan de Keuning, ploegleider Korps Cadzand.
0: Wat is hier allemaal aan de hand?
1: De gemeente en de VRZ zijn samen van plan om onze kazerne te sluiten. En wij willen er alles aan doen om dat besluit ten ommekeer te krijgen.
0: Heb je daar persoonlijk ook wel eens slapeloze nachten door?
1: Ja, zeker, zeker. Dat heeft me al meerdere slapeloze nachten bezorgd. Dus ik zeg het, het stukje brandweerzorg, dat baart me ontzettend veel zorgen.
13: Ja, de gemeenteraad van Sluis bespreekt de kwestie morgenavond. Op 10 juli wordt het definitieve besluit dan genomen over de eventuele sluiting van de kazerne.
11: Omroep Zeeland.
2: Zeeland.
11: Thuis, op het werk, maar ook onderweg.
2: Omroep Zeeland.
13: Het Transitiefonds Zeeland, dat werd eind vorig jaar gelanceerd. En het heeft vandaag haar eerste investering bekendgemaakt. En daarmee wordt een energieproject van stroomdorpen in Sas van Gent mogelijk gemaakt. Een groot zonnedak op twee bedrijfsloodsen met batterijopslag. Het is een initiatief van Jaap en Richard Verolme. En verslaggever Mark van Dam die ging langs.
3: We staan op het terrein van stroomdorpen. Hè. Daar staan we nou naar te kijken. Ik zie daar een hele batterij accu's staan. Batterijen zijn het. Een stuk of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik denk een stuk of 10. Omvormers voor de zonnepanelen. Ja, die passen niet op de gemiddelde zolder. En op de daken, Richard Verolme, directeur van dit bedrijf wat hier achter zit. Op die daken 4500 zonnepanelen.
5: Klopt.
3: Wat is het verdienmodel hier dan?
5: In eerste instantie is het de bedoeling geweest om met de energie die we opwekken om het terug te leveren aan het net. Maar later zijn wij dus met alle initiatieven in de regio, zowel lokaal als provinciaal, zijn we met Impuls aan de gang gegaan om te kijken van wat kunnen we nou met onze energie die we opwekken, hoe kunnen we die stroom regionaal inzetten om ook andere bedrijven in te zetten, zeg maar. En ja, we zien dat ook wel een beetje als onze opdracht om anderen te helpen en ook gewoon duurzaam vooruit te dragen.
3: Het komt erop neer dat jullie heel veel stroom opwekken, dat je die tijdelijk kunt opslaan en dat je op momenten dat de stroom nodig is en dus de stroom duur is, dan kun je wat verdienen aan de opslagcapaciteit.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus in eerste instantie waren we van plan om alleen een PV-installatie aan te leggen. Maar goed,
3: alleen zonnepanelen?
5: Juist, alleen zonnepanelen. Maar goed, ja, de tijd die verandert, zeg maar. En er kwamen steeds meer negatieve uren. Dus ja, veel aanbod op momenten dat het eigenlijk niet wenselijk is. Dus we hebben dan gekozen om toch een batterijopslag eraan toe te voegen, zodat we uitgesteld kunnen leveren.
3: Ja, want mensen thuis die zonnepanelen hebben zitten allemaal in de krant te lezen en op het journaal te kijken. Terugleveren, dat gaat geld kosten, salderingsregeling gaat eraan. En jullie gooien juist 4500 zonnepanelen op het dak, terwijl mensen zelfs overwegen om ze eraf te halen.
5: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Hè. Dus die salderingsregeling die loopt natuurlijk af. En daarom zie je nu ook steeds meer aanbod ook van thuisbatterijen, zodat mensen zelf eigenlijk ook uitgesteld kunnen leveren. Voor mij natuurlijk iedereen thuis komt, gaat gelijk de elektrische auto aan de stekker. En dan is er heel veel vraag op dat moment. Nou, dan wordt het net natuurlijk ook belast. Dus dat kan je dan met een thuisbatterij inderdaad oplossen.
3: En dan even over het Transitiefonds Zeeland. Hè. Die is eind vorig jaar gelanceerd. Die dragen hierin bij. Was het project alles van de grond gekomen?
5: Nee, niet in deze mate. We hebben uiteraard in eerste instantie met onze huisbankier gesprekken gevoerd. Dat ging ja, in zoverre goed, totdat we eigenlijk de batterijopslag ook nodig hadden. Dus ja, het transitiefonds was een welkome bijgelegenheid, wat we door wel alles toch rond konden krijgen.
3: Want de zonnepanelen, dat is één ding. Maar als je dan naar batterijen gaat, dan weet je, dan gaat het echt in de papieren lopen.
5: Klopt, ja. We hebben wel eind vorig jaar zagen we toch wel dat die prijzen best wel teruggelopen zijn van batterijen. Dus wij hebben in december 25 hebben wij de besluit genomen welke batterijleverancier het geworden is. En we konden daar ook een goede deal mee doen.
13: Zij Richard Verolme, directeur van dat nieuwe energieproject in Sas van Gent, tegen verslaggever Mark van Dam.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Ja, er trekken een paar stevige buien over de provincie deze avond. Weerman John Haviga, hoe zit dat voor de komende dagen?
1: Dit is eigenlijk een van de verschillende storingen, verschillende lijntjes die over Zeeland zullen gaan trekken de komende dagen. Want morgen zitten we helemaal in de onstabiele lucht en het is ook wat koeler dan vandaag. Want de maximumtemperatuur die komt morgen te liggen tussen 17 en 19 graden. Ook wat vaker buitjes. Eigenlijk de hele dag krijgen we wel met die buien te maken. En later op de dag kunnen die buien soms ook gepaard gaan met een klap onweer. En bij de buien is er sprake van wat windstoten die kunnen uitschieten naar 70 tot 75 kilometer per uur. En ja, dat is denk ik wel een beetje de voorbode, Esme, van de rest van de week. Woensdag tot en met vrijdag moeten we rekening houden met wisselvallig en buiig weer. Daartussendoor zul je natuurlijk wel af en toe even een moment hebben waarbij de zon nog even schijnt. Maar ja, goed, een temperatuur van 17 of 18 graden is niet echt ruim. Is een beetje onder de maat voor deze tijd van het jaar. Dat zit er wel weer aan te komen als we kijken naar het weekend. En dan is het meteen ook zo dat vanaf zaterdag, zondag die temperaturen weer omhoog schieten boven de 20 graden. En vanaf volgende week ziet het ernaar uit dat we richting de zomerse temperaturen gaan. Waarbij we uiteindelijk in ieder geval boven de 25 graden kunnen komen. Maar wellicht ook af en toe eens een keer later in de week weer een 28 tot 30 misschien in beeld komt.
0: Nou, dan moeten we dus nog maar even door die zure appel heen bijten. Maar het mooie weer longt. Dankjewel John voor de update. Kijk ik nog eventjes met jou naar de situatie op de weg. De A256 Goes richting Zierikzee tussen Goestepoel en Afrit Wolfhardstijk wordt een file gemeld van 3 kilometer. Vertraging is daar een kleine 10 minuten. En die heb je ook op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 in Afrit Hellevoetsluis Oudehoorn.

0: The Ballad of John en Yoko van de Beatles. Ja, een volledig autobiografisch nummer, hè, waarin onder andere wordt gezongen over hoe het koppel naar Gibraltar moest om te trouwen. Werd uiteindelijk toch nog best wel een hit ook van de Beatles. In groepsverband praten over problemen rondom overgewicht en vervolgens ook meteen geholpen worden. In de gemeente Middelburg gebeurt het nu. Als deelnemer word je geholpen door een soort speeddaten. Er wordt aan verschillende tafels gesprekken gevoerd met verschillende instanties en die je dan zo goed mogelijk op weg proberen te helpen. Verslaggever Eva van der Welen was er bij één aanwezig.
1: Hey, en heb je daar die vraag ook neergelegd, zeg maar, van het totaalplaatje? Of kom je bij de medische fitness vooral voor de klachten die je hebt? Of ook heb je aangegeven van...
2: Aan tafel zitten een fysiotherapeute en een diëtiste. Hoe verloopt deze ochtend?
3: Ik denk heel leuk. Heel wisselend in samenstellingen en vragen. Dus dat erg leuk.
2: Ja. En wat voor vragen hoort u vooral?
3: Vragen over afvallen, vragen over bewegen. Maar ook vragen over voeding. Hoe ze dit het beste kunnen gaan doen.
2: Wat geeft u ze mee als ze aan uw tafeltje zitten?
1: Uiteindelijk het belangrijkste is dat mensen zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om hier te zijn. En ze hebben de eerste stap al gemaakt. Daarbij kunnen wij een voortgang opzetten, zodat zij kunnen werken aan hun eigen doelen.
2: En hoe hoopt u dat ze deze ruimte straks verlaten?
1: Positief uiteraard. En met die intrinsieke motivatie dat ze dat traject ook voortzetten.
2: En wat bedoelt u daar precies mee?
1: Uiteindelijk kunnen ze zich aansluiten bij een traject, een geliedtraject. En dat is een traject van 2 jaar waarin zij hun doelen kunnen bereiken. En dat is multidisciplinair. Dus zij kunnen werken aan hun eigen doelen op hun eigen manier. Maar wel zoals zij dat willen.
2: Ruud, monsieur, u zit hier namens de gemeente. Hoe verloopt het?
4: Ja, super. Mooie gesprekken. En vanuit mijn functie hoop ik die mensen te helpen. Omdat het gewoon echt heel erg moeilijk is om een gezonde leefstijl aan te nemen. Dan wel die mensen die komen hier omdat ze iets willen doen aan overgewicht, prediabetes of gewoon een gezonde leefstijl aannemen. Nou, en ik snap gewoon die mensen echt dat het gewoon echt ingewikkeld is hoe je daar verandering in brengt.
2: Waarmee kan u ze helpen? Wat voor voorbeelden geeft u?
4: Dat is echt maatwerk leveren. Je moet begrijpen dat iemand van 65 jaar hier net aan tafel niet in een sportschool wil staan naast 20-jarige bodybuilders. Een simpel voorbeeld. Zo proberen we passend beweegaanbod te vinden voor die mensen.
2: En wat voor verhalen hoort u hier allemaal aan tafel?
4: Ja, de ingewikkeldheid van het aannemen van een gezonde leefstijl door een stijging van gewicht of door wat voor klachten ook. En dat maakt het soms wel eens ingewikkeld. Wat voor klachten dan ook, dat het niet lukt om die gezonde leefstijl aan te nemen. Dan wel bewegen, dan wel mensen ontmoeten of wat ze dan ook missen.
0: De groepsessies zijn nu alleen nog in Middelburg. Maar in de toekomst wil Kerngezond dat graag uitbreiden naar de rest van Zeeland. Zometeen om 5:30 krijg je weer een update van het Zeeuwse nieuws. Florian is al in de studio, maar je zal toch nog even op hem moeten wachten. Eerst nog de Commodores. Dit is Night Shift.

0: hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Ja, het is bijna 17:30. Dat betekent weer een nieuwe Zegt U Het Maar voor deze maandag. Waarin we het hebben over eten bij zorginstellingen. Een diepvriesmaaltijd of een vers bereiden. Ja, welk eten er op tafel staat is per zorginstelling nogal wisselend. Nou, ziekenhuis ADRZ die is onlangs begonnen met een nieuw voedingsconcept. Geen diepvriesmaaltijden dus meer, maar verse maaltijden. En 3 keer per dag een tussendoortje. Het bracht ons op de stelling voor vandaag in Zegt U Het Maar. Dat iedere zorginstelling gewoon weer vers moet koken op eigen locatie met een eigen kok. Wil je daarop reageren? Dat kan zo meteen vanaf 17:30. Daarvoor hoef je alleen maar te bellen naar 0118-499999.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Maar voordat we aan Zegt U Het Maar beginnen, eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Floris-Jan Sietsema. Goedemiddag, Floris-Jan.
6: Goedemiddag, Esme. In Domburg wordt vanavond in een extra raadsvergadering de nieuwe ploeg wethouders geïnstalleerd. De partijen die de gemeente Veren de komende jaren gaan besturen zijn Samen voor Veren, de SGP, het CDA en GroenLinks Partij van de Arbeid. Wethouders John de Jonge en René de Visser gaan nog een rondje mee en krijgen de komende jaren als nieuwe collega-wethouders Willeke Lageweg en Monique van Doorn erbij. Steeds meer partijen laten van zich horen in de zaak van de mogelijke sluiting van de brandweerpost in Katzand. Na de brandweervrijwilligers zelf en hun eigen belangenvereniging roeren ondernemers en de dorpsraad zich nu ook. De zorgen zijn namelijk groot, zegt Hugo Gastkemper van de dorpsraad.
7: Dat gaat gewoon om onze veiligheid. Als de brandweer verdwijnt, dan nemen de aanrijdtijden toe. Maar het is ook belangrijk voor de gemeente Sluis als totaal. Want al die bezoekers, al die toeristen, al die mensen die hier verblijven, die hebben ook recht op veiligheid.
6: Morgenavond gaan verschillende partijen hun zorgen bespreken met de gemeenteraad. Het vrouwenteam van Beach Soccer Zeeland uit Terneuzen heeft goede zaken gedaan op de Euro Winners Cup in Portugal. In de eerste groepswedstrijd tegen de thuisspelende ploeg werd het vanmiddag 7-3. Morgen en ook overmorgen zijn er nog poolduels en daarna de knock-outfase. PSZ Ladies eindigde vorig jaar als derde op het prestigieuze toernooi. En er komt een onderzoek naar wat er zich in Zeeland afspeelde voor de Romeinse tijd. Het onderzoeksproject Tussen Land en Zee heeft daar geld voor gekregen. Er wordt altijd van uitgegaan dat pas de Romeinen in Zeeland gingen wonen, maar vanwege recente archeologische vondsten is het vermoeden dat dat toch al eerder gebeurde. Onderzoekers gaan nu een kaart maken waarop te zien zou moeten zijn waar in Zeeland al bewoning was voordat de Romeinen hier kwamen. Omdat er de komende jaren veel gebouwd gaat worden in onze provincie, is het belangrijk om voor die tijd goed bodemonderzoek te kunnen doen, zeggen de onderzoekers. Het weer dan in Zeeland de komende uren vanuit het westen in de hele provincie regen en anders wel buien. De temperatuur ligt rond de graad of 20 bij een matige tot soms krachtige wind uit het zuidwesten. Vannacht is het dan weer helemaal droog, zijn er ook wat opklaringen. Morgen is het dan wisselend bewolkt, vaker buien nog dan vandaag. En lokaal kan er dan ook een klap onweer bij zitten. En het wordt net ietsje koeler dan vandaag, 17 of 18 graden in totaal. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 17:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
1: Floris-Jan, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De A256 Goes richting Zierikzee staat nog steeds een file tussen Goestepoel en afrit Wolfaartsdijk. 3 kilometer, 5 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudehoorn staat 5 kilometer file. Je doet daar 11 minuten langer over.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: vers gaan koken met een eigen kok. Dat naar aanleiding van nieuws over ziekenhuis ADRZ, dat de maaltijden een beetje omgegooid heeft daar, van diepvries naar vers is gegaan. Wel minder keuze, maar wel dus vers. Vroeger werd het natuurlijk gewoon op heel veel plekken in zorginstellingen gekookt. En ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Is dat een goed idee dat er overal weer vers gekookt wordt? Via WhatsApp, ons WhatsApp-kanaal, waar je Omroep Zeeland kunt volgen, hebben we die stelling ook voorgelegd aan onze volgers. Nou, en daar zie ik eigenlijk heel snel dat het grote gros het eens is met de stelling die wij jullie hebben voorgelegd. Ruim 90% is het eens met die stelling. Ik ben dan wel heel benieuwd of als er bellers zijn van, goh, heb je ervaring met eten bij zorgorganisaties? Hoe smaakt jou dat dan? Ik merk dat dat een onderwerp van discussie is. Persoonlijke dingetje deed ik dan gelijk maar eventjes. Mijn oma bijvoorbeeld woont in een zorginstelling. Ja, en daar, als het gaat over hoe gaat het, dan gaat het regelmatig over het eten. De ene keer is het wel goed, de andere keer is het wat minder. En dat zorgt toch altijd opnieuw weer voor gesprekken tussen ons. Kortom, je kunt erover bellen, jouw ervaring delen, jouw mening delen. Misschien heb je ooit wel als kok gewerkt bij zo'n zorginstelling vroeger. En kookte jij van die grote maaltijden voor Jan en Alleman. Dan mag je natuurlijk ook even inbellen. Vandaag naar Zegt U Het Maar op 0118-499999. Ik krijg een berichtje binnen van Herman de Smit op datzelfde nummer. In het ziekenhuis in Knokke, AZ Zeno, hebben ze een sterrenkok in dienst. En kun je ook merken als je daar moet verblijven. Nou, dat klinkt niet verkeerd, Herman. Dat zullen wel meer mensen willen, zo'n lekkere maaltijd. Als ik dan eventjes kijk naar de Facebook-berichten die binnenkwamen op dat nieuws van ADRZ. Dan zeggen Sjaak en Joke op Facebook, eten was prima en netjes verzorgd, niets te klagen. Maar Chantal zegt, 8 jaar geleden was het niet te eten en nog steeds niet. Sylvia zegt, als je al te eten krijgt, mijn moeder was overgeslagen. Ach, dat is natuurlijk ontzettend sneu. En dan moet je nog maar zien dat je iets geregeld krijgt. Jenny Dekkers zegt nog, er is een groot verschil tussen een maand of 3 geleden en nu. De maaltijden zijn verser en zien er aantrekkelijker uit. Niet van die reuze porties en de smaak is niet meer zo droog en flauw. Nou, dat zijn in ieder geval positieve berichten vanuit die verandering bij ADRZ. Ik mag ondertussen ook naar mijn eerste beller van vandaag. En dan ga ik voor naar Schravenpolder. Dag Marinus.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, ik hoorde dat. Ik zit hier wel in een woonzorgcentrum en ik kan nog en ik moet nog voor mij zorgen. Dus ik ben net nog aan alles aan bakken en aan het opeten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het toch dus over de financiële zorg gaat. En de kok die heb je ook niet voor 5 cent. Hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Dus dat, ja. Ik vind het heel goed hoor. Allemaal te goed. Maar ik zie ook liever zo ver eten dan uit een... Ja, waar het vandaan komt, dat weet ik allemaal niet. Maar wat vroeger en ik ben nooit in het ziekenhuis gelegen, dus ik kan er niet over meepraten. Maar ik vind het natuurlijk, ik denk dat de financiële kant, de doorslag is.
0: Ja, dat zou wat jou betreft, als ik hem dan daarin wat breder trek, zou wat jou betreft het wonen in een woonzorgcentrum, verzorginstelling of ziekenhuisverblijf duurder mogen zijn als het eten maar goed is?
1: Ja. Dat het eten dat moet goed weten. Maar kijk, als het uit berg op zomer komt, ze moet het opwarmen. Dat vind ik allemaal niet zo dapper, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, ik heb het idee dat dat wel op veel meer plekken gebeurt tegenover vroeger.
1: Ja, ik kom ook wel eens hier naar het eten. Maar goed, als ik in dingen kom en in Goes en de zorgcentrum.
0: Ter Wiel.
1: Nee, een grote huis had ook. Dat was allemaal nieuw gebouwd. Het gasthuis.
0: Oh, ja, ja.
1: En dat gaan die mensen ook weten. Dat kan je ook mee eten. Als je binnenkomt, dan kun je er verder mee eten.
0: Oké, okay. Dat is best wel leuk.
1: Als je dus, ik kom er wel eens. En ik doe dat ook wel eens. Maar het is heel gezellig. Die mensen worden allemaal uit het huis gehaald. En niet dan nog met de rollator of met de rolstoel.
0: Ja.
1: Naar beneden naar de brasserie en daar is allemaal lekker en heerlijk eten.
0: Ja, en nu vanavond kook je dan voor jezelf?
1: Ja, ik kook voor mezelf, ja.
0: Dat is altijd het lekkerste, hè?
1: Ja, goed. Ik ben er net nog kip en dingen aan bakken en ik heb warming heten.
0: Oh,
1: ik
0: krijg er al trek van.
1: Ik kan alles nog voor mezelf, maar ja, ik ben toch de jongste niet meer.
0: Nee, en dan is het wel fijn dat dat soort dingen nog wel kunnen. En ik denk

0: Ook als je uiteindelijk in een instelling terechtkomt, dat het juist heel fijn is als het eten wel goed is. Want zoveel blijft er dan ook niet meer over.
1: Nee, daarom ook wel goed. En daar kom ik wel eens en dat is heel goed hoor.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik dat ook wel eigen kok heb in die brasserie. Want al die mensen hadden beneden eten en een heleboel komen daar.
0: Ja. Nou, dat is een goede tip voor wie in de buurt woont.
1: En dan kom lopen, dan kan je ook wel bestellen dus.
0: Ja. Nou, ik zal het eens onthouden voor als ik er in de buurt ben. Maar ga ik vanavond niet meer halen, vrees ik.
1: Nee, ik ben nou mijn eigen brasserie.
0: Heel goed. Hey, dankjewel Marinus weer voor jouw reactie. En zegt het maar, hele fijne avond nog, hè.
1: Best gelijk, Ermen. En tot wederhorens.
0: Joe, tot wederhorens. Gaan we nog even naar de reactie van Patrick, die in de app stuurt. Ik ben benieuwd waar die koks vandaan moeten komen. Of halen we de horeca dan leeg? Ja, ik heb niet bedacht hoe we het plaatje gingen compleet maken. Maar ja, ook daar is natuurlijk niet de vijver heel groot. Maar ja, vroeger waren er natuurlijk wel echt veel van die koks die voor de verzorgingshuizen werkten. Dus ik heb niet even over de praktische invulling gedacht. Mag je ook lekker loslaten. Alhoewel, dat is ook de realiteit. Jan die stuurt nog, vers koken is waarschijnlijk duurder. Dus wordt het verblijf dan duurder? Ja, dat zou dan mogelijk gevolg, denk ik, kunnen zijn. En hebben mensen dat er dan inderdaad voor over? Ook daar mag je op reageren nog tot iets voor 6 uur in deze Zegt U Het Maar. Hij zegt in ieder geval, wat wel verbeterd zou moeten worden, is dat onrijp fruit eerst rijp mag worden eer het gegeten moet worden. Dat mag nu niet. Dat mag je misschien nog even uitleggen, Jan. Want waarom zou je onrijp fruit al eten, omdat er dan niks anders voorhanden is, of omdat het gewoon iets gegeten moet worden? Ben ik wel erg benieuwd naar hoe dat precies is. Ik vind eigenlijk dat ik nog weinig ervaringen heb van mensen. Iedereen heeft toch vast wel eens een keer, veel mensen hebben toch wel eens een keer in het ziekenhuis gelegen en een maaltijd genuttigd. Of misschien hoor je verhalen van je vader of je moeder of je opa of oma die in zo'n zorginstelling woont en waar wel of niet vers gekookt wordt. Wat zijn de verhalen daarover? Ik merk dat het bij ons altijd echt het thuis onderwerp van gesprek is. Als je het eten niet helemaal naar je zin is en dat je daar wel de hele dag naar uitkijkt, kan me voorstellen dat dat best heftig is. Even kijken. Anita zegt nog, ik kreeg een Indische maaltijd van Thijs, mijn liefste. Was natuurlijk ook altijd, die had een restaurant in Wolfhardstijk, sterrenchef. Kreeg ze in Vlissingen, perfect, kon niet bijboeken. Nou ja, gelukkig dan ook maar, Anita, dat jij weer naar huis mocht wat dat betreft. Volgens mij op dit moment even geen bellers. Dat wordt een tamme, Zegt U Het Maar. Dat vind ik altijd jammer. En dan ga ik jullie toch maar even voor de een verblijden en voor de ander zijn oren pijn doen met het wachtmuziekje.

De stelling van vandaag in deze Zegt u het maar. Alle zorginstellingen moeten net zoals vroeger op alle locaties weer vers gaan koken met een eigen kok. Nou, dat naar aanleiding van ADRZ die de maaltijdservice daar in het ziekenhuis op de schop gooide. Veel kant-en-klaar maaltijden zie je nog wel ook bij zorgorganisaties. En ik ben benieuwd of jij ook vindt dat er gewoon op die locaties weer vers gekookt moet worden voor bewoners, patiënten en cliënten. Ik heb vandaag een abonnementje op Appers, ook heel leuk. Maar ik vind het gezelliger als ik even met iemand in gesprek kan via de telefoon. Wat ook leuk is, is je gewoon een spraakberichtje stuurt via WhatsApp. Hou je het microfoontje even ingedrukt en dan kun je je verhaal ook gewoon woordelijk delen. Dan horen we ook nog eens wie het zegt. Anders zijn jullie een half uur naar mij aan het luisteren. En dat doen jullie al vaak genoeg, lijkt mij. Jeannette die stuurt nog, ik heb pas lang in het ziekenhuis in Terneuzen gelegen. Ik heb daar prima gegeten. En in een ziekenhuis betaalt de zorgverzekering je lichtdagen en het eten. Erika laat dan nog weten, men haalt dan geen koks uit de horeca. Men heeft papieren nodig voor de instelling om kok te worden. Daar dus een papier nodig voor een zorginstelling. Dat in verband met diëten. En Marianne vraagt nog of ik in plaats van dat irritante wachtmuziekje ook gewoon een gezellig plaatje kan draaien. Iets Zeeuws of zo. Nou Marianne, ik zie dat ik nog geen banners heb en dan er stond een nummer klaar. En volgens mij kan ik jou daar dan ontzettend mee verblijden. Ik weet niet of je hem al herkent. Het is niet Zeeuws als Zeeuws dialect. Maar dat het een Zeeuw is, daar kunnen we niet omheen. In afwachting van banners in deze Zegt u het maar. Hoor je Danny Vera.

0: Danny Vera, Like It Always Was. We zijn gebeld vanuit Kamperland, dus ik ga gauw naar Gerard Geelhoed. Gerard, goedemiddag.
1: Goeiedag, goeiedag.
0: Ja, alle instellingen moeten weer zelf gaan koken met een eigen kok. Wat denk je ervan?
1: Ijsmeer, wat vind je er zelf van?
0: Wat vind ik er zelf van? Ja, daar ben ik eigenlijk. Zegt u het maar, hè, in plaats van zeg ik het maar. Nee, ik.
1: Dat zou best een goed idee zijn, maar dat is niet altijd haalbaar.
0: Dat geloof ik ook, maar ik zou misschien hem om willen draaien en zeggen: iedereen die in een zorginstelling woont, dus patiënten, cliënten, bewoners, moeten gewoon elke dag een verse maaltijd krijgen.
1: Ja, nou, kijk. Ik ben zeer nauw betrokken bij Kleinborg in Koningsplaat.
0: Mm-hmm.
1: En ja, die is uiteindelijk te klein voor een eigen keuken. Want we hebben een hele goede kok gehad, altijd goede koks. En we hebben nu maaltijden van Total Vers. Dat is ook best een goede instelling. Die leveren het aan en dan gaan we het in de genereroven maken we het, zeg maar, vers klaar.
0: Ja.
1: Dus dat wordt zo opgediend en dat is kwalitatief van een hoge kwaliteit. En dan hebben we, zeg maar, Maria Terweel, die kookt ook zelf.
0: Mm-hmm.
1: En die levert de maaltijden voor tafeltje dekje op Noord-Beveland.
0: Oh ja,
1: en dat
0: kijk.
1: Is ook een hoge kwaliteit.
0: Ja, en dan heeft het ook nog wel los daarvan mee te maken. Ben je een alleseter of lus je het ene wel en het andere niet? Ja, dan daar, als je natuurlijk ergens dagelijks van afhankelijk bent.
1: Verschillen. Ja, smaken verschillen. Maar op zich, het is natuurlijk gewoon. Ja, ik vind het belangrijk dat vers gekookt wordt. Maar dat kan gewoon niet altijd. En er zijn een aantal heel veel instellingen die. Die schermen ermee dat het vers is, maar het is gewoon niet vers.
0: Nee, dan is het.
1: Die hebben gewoon vriesmaaltijden.
0: Vers opgewarmd.
1: Ja, opgewarmd. maar wat wij van Kleinborg doen, dat wordt vers aangeleverd. En dat is, zeg maar, min of meer voorgekookt. En dan gaat het in een genereeroven. En dan wordt het echt op kwaliteit, zeg maar, afgemaakt.
0: Ja. Ja, dan
1: en
0: is
1: dat
0: het.
1: Dat is kwalitatief, dat is ook onderzocht, dat is kwalitatief best.
0: Minder droog ook misschien.
1: Ja, wel een goede maaltijd, zeg maar.
0: Ja,
1: dus.
0: Ja dat klinkt dan wel weer goed. En het is ook zo verschillend van hoe ermee om wordt gegaan per ook zorgorganisatie. Dus dat is natuurlijk ook wisselend.
1: En ja, wat je kan kiezen, het is altijd een kwestie van budget en zo.
0: Ja, dat is zeker waar. En ja. Ja, het zou kunnen als iedereen weer op locatie gaat koken, dat het dan het verblijf duurder wordt. Ja, dat kan.
1: Ja. Ik ben al 10 jaar voorzitter van de cliëntenraad daar. En dan ik heb het hele proces meegemaakt, ook van de verse maaltijden. En dat was echt top. Maar ja, uiteindelijk, dan moet je kiezen en dan gaat de keuken, die moet dan vernieuwd worden. En ja, dan kunnen ze het niet meer betalen.
0: Ja, en dan wordt daar toch op bezuinigd.
1: Dan moet je kiezen tussen geef je het geld wat je binnenkrijgt, besteed je dat aan de zorg?
0: Mm.
1: Of besteed je dat aan een eigen keuken, zeg maar, de investering van een eigen keuken? En ja, die balans die ligt dan heel verkeerd.
0: Ja. Duidelijk uitgelegd, Gerard. Ik heb nog een beller. Ze ga ik gauw nog heel eventjes naartoe.
1: Nou,
0: dankjewel in ieder geval. Mee. Dankjewel.
1: Dag.
0: Fijne avond. Ik werd ook gebeld door Lieve. Goeie middag.
2: Hoi, met Lieve uit Biervliet.
0: Ja, jij belde mij via WhatsApp. Dus ik dacht, bel jij gauw even terug. Want ik kan op deze computer daar niet mee opnemen. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar fijn dat je eventjes belt. Wat vind jij ervan?
2: Nou, ik heb zelf geen ervaring. Ik heb nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Maar ik ben wijkverpleegkundige. Dus ik kom natuurlijk wel met veel mensen in aanraking die in het ziekenhuis liggen en dan terug thuis komen. En de ervaringen zijn verschillend. Sommigen vinden het wel te eten. Anderen die vinden het helemaal niet te eten. En die zijn zelfs afgevallen omdat ze daar gewoon helemaal niet gegeten hebben.
0: Mm.
2: En ik vind wat ik zelf vind, is dat het mensen die in het ziekenhuis liggen of in een instelling zitten, die zijn sowieso ziek of minder gezond.
0: Ja, in ieder geval kwetsbaar.
2: Die moeten gewoon gezond eten. En die hebben ook veel minder zin in eten. Dus het moet ook gewoon lekker zijn.
0: Ja.
2: En als het een diepvriesmaaltijd kan misschien ook wel gezond zijn. Ik ga niet zeggen dat dat niet gezond is, maar lekker. Nou, ik denk dat vers gekookt toch wel veel lekkerder is.
0: Dat lijkt me inderdaad ook. En bij het ADRZ bijvoorbeeld zijn de keuzes ook ietsje teruggeschroefd. Maar daardoor heb je wel steeds elke dag volgens mij keuze uit 3 verschillende maaltijden.
2: Nou kijk, dat lijkt mij een keuze genoeg dan hoor.
0: Daar moet dan toch wel iets tussen zitten, zou je denken.
2: Ja, dat denk ik ook. En ook in de thuis, in de wijk dan, mensen die het tafeltje dekje hebben. Hier in de gemeente Terneuzen is het ook niet lekker. Ik zou het niet willen. Ik moet het soms opdienen, maar ik zou het echt niet opnieten. En sommigen eten echt alles, maar anderen die... Ja, die stappen dan over naar maaltijden van de slager of zo.
0: Ja.
2: Want er zijn nog wel instanties die maaltijden rondbrengen. Dan betaal je daar meer voor. Maar goed, het is beter iets meer betalen, denk ik. En dan een gezonde en lekkere maaltijd hebben.
0: Ja, nou duidelijk. Dankjewel voor jouw mening en ervaring even te delen hierin, zegt u het maar.
2: Oké.
0: Fijne avond nog, hè. Dag. Probeer nog 2 bellers kwijt te kunnen. Albert Galle ga ik eerst naartoe in Aardenburg. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Esme.
0: Wat denk jij ervan?
3: Nou, ik heb al verschillende keren in het Terneuzen in het ziekenhuis gelegen. En ik heb daar al meermalen gezegd, als de mensen op vakantie zulk goed eten krijgen als daar in het ziekenhuis, dan mogen ze niet moppen.
0: Oké, kijk. Dat is een goed compliment.
3: Ik vind het gewoon een beter hotel kun je niet hebben.
0: Nou, dat is een mooi compliment voor het ziekenhuis. Nou, dus daar was het heel goed.
3: Ja, ik weet dus niet of dat Terneuzen een eigen kok heeft, dat weet ik dus niet.
0: Niet precies, maar ze werken wel een beetje op dezelfde manier als ook het ziekenhuis in Goes dus doet. Dus 3 maaltijden, 3 keuzes volgens mij en dan nog 3 keer een soort tussendoortje.
3: Dus er is altijd keuze genoeg. Ja, want ik hoor vaak ook mensen mopperen, maar dan zeg ik op mijn beurt. Als je moppert op het eten uit het ziekenhuis in Terneuzen, dan heb je thuis ook niet veel.
0: Oké, nou, dat is dan...
3: Dat durf ik gerust te staan, echt waar.
0: Het is in ieder geval u heel goed bevallen. Mooie ervaring dan dus. En gelukkig heeft het dan ook allemaal gesmaakt.
3: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Heel
3: goed. Maar goed, dit is mijn reactie, Jasmin.
0: Ja, dankjewel voor jouw reactie, Albert.
3: Graag gedaan.
0: Om even in te bellen. Dankjewel, hetzelfde voor jou. Kan ik nog gauw even terug naar Schravenpolder, maar niet naar Marinus, maar naar Wim. Dag, Wim.
4: Goedemiddag.
0: Wat vind jij van de stelling?
4: Zelf koken is beter, hè?
0: Zelf koken.
4: Maar ja, daar heb ik altijd geen tijd voor. Ik werk overdag natuurlijk.
0: Ja.
4: Dus.
0: En dan
4: heb ik altijd geen tijd voor, hè?
0: Nee, precies. En als je, wat vind je dan? Moet de zorginstelling ook zelf voor gaan koken?
4: Ja, vroeger hebben we het gehad, maar dat is een paar jaar geleden.
0: Is dat gestopt?
4: Ja.
0: Maar vind je het dan nog wel lekker?
4: Ja, soms. Niet altijd, toch?
0: Oh ja, nee. Dat kan ook eigenlijk niet altijd,
4: maar
0: hè?
4: Maar ja, je moet eten wat de potkracht eet.
0: Ja, dat is wel een beetje zo natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk wel eens een beetje tegenvallen.
4: Ja.
0: Maar vers koken is eigenlijk het beste dan.
4: Ja, het weekend doe ik wel eens koken, dus.
0: Ja, dat is ook lekker. Dan heb je daar wat meer de tijd voor, natuurlijk.
4: Ja, zeker. Dus...
0: Oké, Wim, ik ga nog even wat reacties van onze WhatsApp voorlezen. Fijne avond nog. Ik krijg nog een berichtje van Dieneke die zegt... ik heb 5 dagen in ADRZ gelegen in december. Bijna 5 weken in Terwijl Krabbedijk. Het eten was in het ziekenhuis niet al te best. In Terwijl was het supergoed en gevarieerd. En Piet, volgens mij is Piet een alleseter... die zegt gewoon, de klagers eten zeker elke dag in Terskaldus. Ja, dat is natuurlijk de voormalige sterrenrestaurant. Het is nu opnieuw een restaurant, maar jarenlang natuurlijk de 3 sterren gehad. Ja, smaken verschillen, Piet. De ene is een alleseter, de ander natuurlijk niet. Zo is het natuurlijk ook weer. En ik zeg altijd maar, als je dat bent een alleseter, dan ben je gezegend. Want dan gaat toch alles er makkelijk in. Goed, heb ik toch nog met een aantal bellers, zegt u het maar, af kunnen sluiten. Ben ik reuze blij mee. Na 6 ben ik natuurlijk nog steeds hier op je radio. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Dag, ja. Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
10: Comfort en more, Pagotweg 2F, Middelburg.
11: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
19: Omroep Zeeland.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten in buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
22: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, Luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Dit is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
28: Hola, señor. Sí, twee bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
27: Por favor.
28: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches wanna look like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
32: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Beg.
0: Elke maandag praat muziekredacteur Marcel van der Driesje bij met het laatste nieuws. Laatste Zeeuwse muzieknieuws, moet ik zeggen, in het windorgel. Dus zometeen hoor je hem ook weer. Verder in dit laatste uur van Zeeland komt thuis. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Dierentuin Artis deed 5 jaar over de renovatie van het aquarium. Kostte 50 miljoen. En onze Zeeuw van de Dag vertelt over een expositie in het Watersnoodmuseum. Die is pas donderdag, maar het is vandaag Oceanendag en daar hebben we die kunstwerken alles mee te maken. Wil je nog iets kwijt tijdens deze uitzending? Dan kun je gewoon een appje sturen. 0118-499-999. Dat mag een tekstberichtje zijn, dat mag ook een spraakbericht zijn. En wie weet neem ik jouw reactie wel mee in de uitzending. Het is 6 minuten over 6 zelfs. En leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis. We beginnen met muziek. Dit is Daddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Ja, wekelijks praat muziekredacteur Marcel van der Driest je bij met het laatste Zeeuwse muzieknieuws in het Winterorgel. Kom er maar in, Marcel.
1: Nobody Ask klinkt opgewekt. Dieter van der Westen maakt zomersingle. En Clemens Zebulon weet het zeker. Rock met een opgewekt karakter. Dat is van toepassing op de nieuwe single van de band Nobody Asked. Vorig jaar maakte de Zeeuws-Brabantse band indruk met een conceptalbum, helemaal in de traditie van de jaren 70, getiteld About Yesterday. Nou, sindsdien hebben ze de nodige live-ervaring opgedaan. En nu is er een nieuwe single die ook al zo'n positieve titel heeft. The Best Is Yet To Come. De band introduceert de track als volgt. We blijven doorgaan met de trend om vrolijkere en opgewekte muziek te schrijven. Ook onze nieuwste single is hier een perfect voorbeeld van.

Dieter van der Westen is een singer-songwriter met roots in Zierikzee. Hij nam eerder werk op onder de naam Dieter van der Westen Band, waarin onder meer ook zijn broer Erik speelt. Zijn nieuwste track is helemaal geknipt voor de zomer. Wake Me Up On This probeert dat zomerse gevoel in klank te vangen. En dat komt goed uit, want Dieter en broer Erik hebben een bijzonder optreden voor de boeg. Ze staan in het voorprogramma van Eliades Ochoa van de Buena Vista Social Club op 21 juni in het Bos Theater in Amsterdam.

Als je post krijgt van Clemens Zebulon, dan weet je dat je getrakteerd wordt op een hoogwaardige popproductie waarin zijn bewondering voor de allergrootste artiesten uit de popgeschiedenis doorklinkt. The Beatles, Stevie Wonder, Joni Mitchell, Radiohead, dat werk. Hij is een telg uit het muzikale Middelburgse geslacht Van der Veen en kan schrijven, zingen en spelen op diverse instrumenten. Eigenlijk kan hij alles zelf. Toch heeft hij voor zijn nieuwste track, Absolutely Certain, een beroep gedaan op de internationaal vermaarde Jan van Duikeren uit Rotterdam, die de flugelhornpartij voor zijn rekening neemt. Het is een heerlijk laid-back nummer, de volle 5 minuten lang, waarin Clemens reflecteert op de keuzes die hij in het leven heeft gemaakt. Wat een feest

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek en ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Hey Marcel, dank je wel weer. Zometeen krijg je nog een laatste update van het weer. Wat is de weersverwachting voor morgen en de rest van de week? Neem ik ook het nieuws uit binnen- en buitenland nog met je door. En dan iets na 7:30 is het tijd om te bellen met onze Zeeuw van de Dag over Oceanendag.

0: Chris Ria, I can hear your heartbeat. Verspreid waren er nog enkele buitjes. En ook vanavond en vannacht is dat nog het geval. John Haviga, wat is het weerbeeld voor morgen?
1: Morgen zitten we helemaal in de onstabiele lucht. En het is ook wat koeler dan vandaag. Want de maximumtemperatuur komt morgen te liggen tussen 17 en 19 graden. Ook wat vaker buitjes. Eigenlijk de hele dag krijgen we wel met die buien te maken. En later op de dag kunnen die buien soms ook gepaard gaan met een klap onweer. Woensdag tot en met vrijdag moeten we rekening houden met wisselvallig en buiig weer. Daartussendoor zul je natuurlijk wel af en toe even een moment hebben waarbij de zon nog even schijnt. Maar ja, goed, een temperatuur van 17 of 18 graden is niet echt ruim. Is een beetje onder de maat voor deze tijd van het jaar. Dat zit er wel weer aan te komen als we kijken naar het weekend. En dan is het meteen ook zo dat vanaf zaterdag, zondag die temperaturen weer omhoog schieten boven de 20 graden. En vanaf volgende week ziet het ernaar uit dat we richting de zomerse temperaturen gaan. Waarbij we uiteindelijk in ieder geval boven de 25 graden kunnen komen. Maar wellicht ook af en toe eens een keer later in de week weer een 28 tot 30 misschien in beeld komt. Nu nog niet aan de orde. We moeten voorlopig nog even door die wat minder positieve en wat minder zomerse appel heen bijten van temperaturen onder de 20 graden en regelmatig een bui.
0: Nou, die paraplu kan dan dus bij de hand blijven de komende dagen. Maar daarna belooft John in ieder geval, het wordt beter.
2: Tonen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland.

0: Chaperone the Giver blijf ik echt een heerlijk nummer vinden. Het is 6:09. Ik kijk nog even met je wat er verder nog gebeurt in de wereld. De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Officieel geldt er sinds april al een staakt het vuren, zowel tussen Israël en Iran als tussen Israël en Libanon. In de praktijk blijft het Israëlische leger Libanon regelmatig aanvallen, vooral het zuiden van het land. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp zien in de verte. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken wel belangrijk is.
1: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker met de kinderen vaker naar buiten gaan. Nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om echt even weg te zijn uit het klaslokaal. Op de Oorschotse heide hadden ze vanochtend een explosieve opruimingsdienst, een Britse 500 ponder en een countdown.
2: In 3, 2, 1.
0: De vliegtuigbom werd opgegraven bij werkzaamheden onder het stationsplein in Eindhoven. Omdat die bom daar nu is weggehaald, kan de bouw van de woontorens weer verder. Nou, vorige week hadden wij natuurlijk ook een vliegtuigbom in Breskens. Nou, uiteindelijk zou die ook tot ontploffing gebracht worden. Maar ja, dat bleek natuurlijk, of dat bleek toen een lege te zijn. Dus het was niet zo'n bom te horen als hier dat was op de Oorschotse heide. Dan naar dierentuin Artis in Amsterdam. Die is klaar met de renovatie die 5 jaar duurde maar liefst en 50 miljoen euro kostte. De verbouwing van het aquarium was hard nodig, want na bijna 140 jaar was het pand door zout water aangetast. Het is een monumentaal gebouw, dus de buitenkant moest hetzelfde blijven. En deze verslaggever van NH Nieuws, die mocht al even naar binnen.
3: Wat is hier nou eigenlijk veranderd?
4: De grote bak, het grote aquarium, die is behouden. Maar de aquariaatjes er tegenover, die zijn allemaal vervangen voor eigenlijk nieuwe aquaria.
3: Dit zijn best joekels van beesten. Want ik zie er daar een hele dikke langs zwemmen, deze.
5: Ja, ik schat hem zoiets van 50 centimeter. Maar je vergist je, je denkt dat ze heel zwaar zijn. Maar dat valt wel mee.
0: En de grote opening is komende zaterdag. Daar zijn geen kaarten meer voor. Die waren afgelopen week allemaal al verkocht. Langzaam maar zeker kruipt de klok richting 6:30. Dan krijg je een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Tot die tijd hoor je muziek hier bij Omroep Zeeland.

0: Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.
1: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Floortjons Sietsema, praat je bij met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedenavond.
7: Esmer, goedenavond. Keeper Rijk Jansen uit Goes moet nu toch echt op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract bij NEC wordt niet verlengd. Jansen stond sinds 2022 onder contract bij de club uit Nijmegen, waar hij als derde keeper bij de selectie zat. Maar eerder dit jaar mocht hij nog in actie komen in een duel tegen Heerenveen na een blessure van Jasper Sillissen. Dat was de tweede keeper daar. En vorig jaar was het ook al kantje boord voor Rijk Jansen. Toen liet NEC eerst ook al weten dat ze niet met hem verder wilden, maar daar kwamen ze toch later weer op terug. Nu is dat niet het geval. Een gestolen fiets is gisteren in Vlissingen razendsnel teruggevonden, doordat de eigenaar de locatie live kon volgen met een GPS-tracker. Meerdere politieeenheden konden vervolgens op zoek en uiteindelijk werd de verdachte aangetroffen bij het Nollehoofd met de fiets. Die kon worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De minderjarige verdachte is aangehouden en doorverwezen naar bureau Halt. Steeds meer partijen laten van zich horen in de zaak van de mogelijke sluiting van de brandweerpost in Cadzand. Na de brandweervrijwilligers en hun eigen belangenvereniging roeren ondernemers en de dorpsraad zich nu ook. Morgenavond gaan ze hun zorgen bespreken met de gemeenteraad. En in Domburg wordt vanavond in een extra raadsvergadering de nieuwe ploeg van wethouders geïnstalleerd. De partijen die de gemeente Veren de komende jaren gaan besturen zijn Samen voor Veren, de SGP, het CDA en GroenLinks Partij van de Arbeid. Wethouders John de Jonge en René de Visser gaan nog een rondje mee en krijgen de komende jaren als nieuwe collega-wethouders Willeke Lageweg en Monique van Doren erbij. Het weer in de provincie. Na de buien die nu over de provincie trekken, wordt het vannacht dan weer droog en helder. Morgen is het wisselend bewolkt en krijgen we nog wat vaker buien dan vandaag. Lokaal kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt ietsje frisser dan vandaag met 17 tot 18 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 6:30. Meer nieuws vind je natuurlijk 24 uur per dag in onze app. En ook altijd op omroepzeeland.nl.
6: Floortjons, dankjewel.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek, over 2 weken staan ze weer op vrijdagavond volgens mij op Concert at Sea en sluiten ze daar de avond af. Maar nu...
2: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
1: Ja, Zeeuw van de Dag vandaag is Iris Bouwmeester. Het is Wereldoceanendag. Op deze dag wordt het bestaan van de 5 oceanen gevierd en het belang benadrukt. Ook de rol van het water komt aan bod en dat kennen we in Zeeland natuurlijk maar al te goed. Donderdag is in het Watersnoodmuseum de presentatie van kunstwerken van onder andere Iris, maar ook van Florian Braakman. En ze hebben zich laten inspireren door de zee. Nou, het is een hele mond vol geworden qua introductie, Iris. Maar goeie avond.
3: Ja, goeie avond.
1: Onze Zeeuw van de Dag. Jij bent aan de slag in het Watersnoodmuseum aan jouw kunstwerken. Hoe is dat om daar te zijn?
3: Ja, en het is een hele mooie periode geweest. Ik heb daar 3 maanden mogen werken in het museum, in een atelier.
1: Ja.
3: Dus ik heb het museum goed leren kennen. Ik heb de geschiedenis van de watersnoodramp goed leren kennen. En de omgeving ook leren kennen.
1: Ja, en de omgeving speelt ook een grote rol in de werken die jij maakt.
3: Ja, zeker. Ja, mijn werken zijn opgebouwd van zeewier die ik gevonden heb langs de Oosterschelde, dus vlakbij het Watersnoodmuseum.
1: Ja.
3: Ik heb sculpturen gemaakt met zeewier en ik heb ook tekeningen gemaakt met behulp van zeewier. Dus ja, het landschap zit goed in de werken.
1: Ja. Hey, en dan donderdag, dus die presentatie, is dan ook echt al alles af? Of ben jij dan nog morgen en overmorgen toch nog wel druk met de laatste details of dan zie je toch nog iets?
3: Nou, de werken zijn af. De presentatie is bijna af. Maar als dus op donderdag, dan zie je me niet echt werken hoor. Dan is er een introductie, dus er is een vraaggesprek met mij en met Florian. En mensen kunnen vragen stellen over het werk en over ons verblijf.
1: Ja, precies. Maar het is niet dat jij nu nog de komende dagen denkt, oeh, ik wil dat nog toch een klein beetje anders of dat nog even net een beetje beter aanzetten.
3: Het kan altijd beter, dus wat puntjes op de i zetten, ja, dat ga ik nog wel doen.
1: Ja. Ja. En wat betekent Wereldoceanendag voor jou? Heeft dat een betekenis? Of?
3: Ja, nee, ik vind het heel mooi dat daar een dag voor in het leven is geroepen. Want al het leven komt eigenlijk uit de oceaan. En het is zo belangrijk dat we daar bewust van zijn en dat we er op een goede manier mee omgaan.
1: Mm.
3: Dus ik denk dat het heel mooi is om zo'n dag in te voeren.
1: Ja, en dan ook even stilstaan dat niet iedereen er even goed mee omgaat met de zee.
3: Nee, precies, ja, ja.
1: Ja. Ja. En de zeewier, dat zei je dus net al, dat is een belangrijke rol in jouw kunstwerken. Waarom heb je uiteindelijk voor zeewier gekozen?
3: Ja, ik had er niet echt bewust voor gekozen. Toen ik begon met de residentie, ging ik gewoon langs het water lopen, langs de Oosterschelde lopen. Je ziet wat zeewier liggen, je neemt het mee, het ligt in mijn atelier. Ik doe er wat testen mee. Mm. Je raakt langzaam steeds nieuwsgieriger. En zo ontstaat er eigenlijk langzaam werk.
1: Zo heb je letterlijk ondergedompeld in zeewier. Nou, letterlijk niet, maar...
3: Ja, dus ik ben een beetje verleid, eerlijk gezegd, door het zeewier.
1: Verleid door het zeewier. Dat kan geen mooiere tease zijn richting donderdag... als die opening dan is, die presentatie van de kunstwerkers... van zowel jou als Florian Braakman. Hoe ziet dat eruit donderdag? Wat is de planning?
3: Oh, nou, dan ben je... Ja, ik geloof dat de presentatie om 3 uur begint. En dan worden de nieuwe kunstenaars die ook weer gaan werken in het Watersnoodmuseum. Die worden kort voorgesteld. Dan is er nog een presentatie van een andere kunstenaar die ook werkt met water. En dan is er een vraaggesprek met Florian en met mij. En daarna gaan we bij de werken kijken.
1: In de middag, in ieder geval halverwege de middag, is dat dan te bezoeken.

0: Ik wil je heel veel plezier wensen donderdag. En ik hoop dat ze goed ontvangen worden, je kunstwerken.
1: Ik hoop het ook.
0: Een hele fijne dag donderdag, Iris. En dankjewel dat jij onze ziel van de dag wilde zijn.
1: Dankjewel.

0: ook zingen. Je hoort meteen dat het de Beach Boys zijn. Dit is I Get Around. In de Zeeuwse Kamer vanmiddag vertelde energie-expert Wouter Wolfswinkel van energieleverancier Vattenfall meer over het Nationaal Energie-examen dat de afgelopen maanden door duizenden Nederlanders is ingevuld. Ja, hebben we als gebruikers wel een beetje kennis over wat we verbruiken aan energie en hoe we daar ook een beetje duurzaam mee om kunnen gaan?
1: Nou, we weten best wel wat als Nederlanders. Dus de resultaten van het energie-examen was toch wel een mager zesje.
0: Dan is er dus nog veel ruimte voor verbetering. Daar komen we zo meteen dan nog op. Maar waarom moest dat energie-examen er komen? Waarom hebben jullie dat opgezet?
1: Nou ja, energie wordt natuurlijk steeds belangrijker. We moeten een energietransitie door. We hebben te maken met energiecrisis. Dus de kosten voor energie zijn ook een punt van zorg. En als je grip wil krijgen op je energieverbruik en op je energiekosten, dan is het wel handig als je er wat vanaf weet.
0: Ja, want de noodzaak is er. Kijken we alleen even naar de stroom. Het stroombad is vol. We gebruiken allemaal op dezelfde momenten energie. Voelen wij als Nederlanders nog te weinig de noodzaak, denk je?
1: Oeh, dat is een gewetensvraag. Ik denk allebei. Ik denk heel veel Nederlanders voelen de noodzaak wel. Maar de energietransitie is ook een kostbare aangelegenheid voor heel veel mensen. Dus zelfs al voel je de noodzaak, je moet het wel kunnen betalen. Dus het schuurt een beetje.
0: Het is ook misschien de gedachte wel eens die we hebben van, nou, als ik misschien korter douche of die wasmachine een keer niet draai, dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. Is dat een misverstand?
1: Dat is een misverstand. Ja, ik denk dat korter douchen, het levert niet fantastisch veel op. Ongeveer 25 euro per jaar, hè, als je een minuutje korter doucht. Maar als heel veel mensen dat doen, dan zorgt het natuurlijk wel dat je veel minder energie nodig hebt. Dus ja, weet je, een druppel op een gloeiende plaat klinkt alsof, dan hoef ik het maar niet te doen. Maar heel veel druppels op een gloeiende plaat, die koelen die plaat wel af.
0: En dat Nationaal Energie-examen dan, wat heb je daar als consument aan?
1: Het zijn vooral, wat we proberen te doen, is mensen te prikkelen om de wat kleinere, de onzichtbare verbruikers te vinden. Mm. Het energie is eigenlijk heel simpel. Ongeveer 3/4 gaat op aan verwarming en tapwater. Maar dan hou je dus nog 1/4 over. Dat is met name dat elektraverbruik. En daar valt best nog wel veel te halen. En daar, met name op dat gebied, probeerden we de mensen te informeren over wat er mogelijk is.
0: Ja, en wat zijn dan voorbeelden van die onzichtbare verbruikers?
1: Ja, dat zijn dus de sluimerverbruikers. De gameconsoles die aan blijven staan. De vijverpompen. CV-pompen die van vloerverwarming die blijven draaien. Eigenlijk heel veel dingen die we al jaren weten, maar eigenlijk al die jaren niet zo heel relevant waren. Maar nu die tijdigheid van je energieverbruik relevant wordt, nu die energieprijzen aan het stijgen zijn, zie je dat er extra aandacht komt voor dat soort kleine ingreepjes.
0: Nou, goede tip dus om een keer te kijken hoeveel stroom er 's nachts bij jou thuis nog wordt verbruikt. Haal bijvoorbeeld ook eens gewoon je stekker van je oplader helemaal uit het stroom. Dat zijn allemaal van die kleine dingen die je kunnen helpen. Maar goed, Wouter en ik concludeerden in ieder geval dat als we allemaal een druppel op een gloeiende plaat zijn, dan ontstaat er een plas en wordt de plaat afgekoeld. Dus heeft het wel degelijk nut, ook al heeft het niet meteen nut of effect op jouw portemonnee. Als we allemaal wat doen, is het in ieder geval beter voor

0: Farsight Just Might. Tijd om even met jou terug te blikken wat er allemaal onder meer te horen was op de radio vandaag hier bij Omroep Zeeland. Nou, in Zeeland wordt wakker ging het ook over dat energieproject Stroomdorpen in Sas van Gent. Het is bijna klaar. Bedrijven krijgen stroom uit een grote batterij. Die wordt gevuld met zonnestroom. Dat ontlast het overvolle stroomnet. Ja, Stroomdorpen is het eerste project dat een lening heeft gekregen van het Transitiefonds Zeeland. Dat is bedoeld voor dit soort projecten, zegt Dick ten Voorde van het fonds.
1: Banken zijn vooral gericht op rendement. En banken zijn risicoavers, heet dat in vaktermen. Ze zijn bang om te veel risico te lopen. Dat ze dus hun geld voor een stuk niet terugkrijgen. En juist op die meer risicovolle delen van de transitie, daar richt het fonds zich op.
0: Inmiddels zijn er nog 50 aanmeldingen om geld te lenen. In Goedemorgen Zeeland waren Stan en Sjoerd Beun uit Schoondijken op bezoek. Zij doen aankomend weekend voor de derde keer mee aan de Delta Ride for the Roses. Op de route van 120 kilometer zijn ze met hun 10 en 11 jaar, de jongste deelnemers. Ze fietsen samen met papa en opa.
2: Ja, opa die was derde van Nederland geworden vroeger. En hij zei van, Stan, misschien moet jij dat ook eens proberen. Dus toen heb ik, zonder dat ik heel veel getraind had, meegedaan aan de Ride for the Roses, 120 kilometer. Dat was zwaar, ik had het gehaald. En ja, toen ben ik begonnen met het trainen bij een club van het wielrennen. Toen ook mountainbiken gedaan. Sjoerd zit nu ook op mountainbiken. Dus ja, ja, zo is het een beetje begonnen.
3: En opa loopt dan te glimmen van trots?
2: Absoluut.
0: Ja, dat kan ook bijna niet anders. Als je dan kleinkind bent van het bloedstroom, toch waar ik niet gaan kan wat dat betreft. In deze Zeeland komt thuis had ik een gesprek met Jan Lamper, onze Zeeuw in het buitenland op Aruba, over de WK-koorts, of die al een beetje is aangewakkerd. Ja, ook zeker natuurlijk nu een van de andere Caribische eilanden. Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis wist te plaatsen voor het WK dat donderdag begint. Maar het grappige is, op een eiland als Aruba zijn de inwoners zo'n beetje voor iedereen, vertelde Jan.
4: Hier woont eigenlijk heel veel nationaliteiten. Dus je ziet autootjes rijden met Argentijnse vlaggetjes, met Braziliaanse. Zeker ook met Curaçao. Mm. En ik was vorige week nog bij een verzekeringskantoor. En daar was het helemaal leuk. Bij de ene balie was het Argentinië. De volgende balie was het Portugal. Er liep er nog een in het shirt van Curaçao. Er waren nog een aantal balies waar dus Nederlandse vlaggen hingen. Ja, dat was echt heel leuk.
0: Hey, en betekent dat dan ook dat jij gewoon nog steeds voor Nederland blijft?
4: Tuurlijk.
0: Nou, dat is in ieder geval geruststelling, Jan. Ook al woon je al bijna 8 jaar op Aruba. Ja, hij heeft het wat dat betreft wel goed voor elkaar, hè? Want als wij 's nachts ons bed uit moeten om te gaan kijken naar die wedstrijden, nou, de eerste wedstrijden gaat dan nog, kan Jan gewoon 's morgens of 's middags, hoe laat dat ook is, die zit ook gewoon een beetje in dezelfde tijdzone als waar dat WK wordt gehouden. Dus die hoeft in ieder geval niet zoveel rekening te houden met dat tijdsverschil. Dat is dan natuurlijk wel weer erg lekker. En met deze fragmentjes waarop we terugblikken op de radiodag bij Omroep Zeeland zit eigenlijk deze Zeeland komt thuis er alweer op voor vandaag. Zonder Michiel dus. Michiel heeft eventjes lekker vrij af. Die kan genieten van andere dingen doen dan radio maken. Morgen kun je mij hier ook gewoon weer verwachten om 12 uur voor Zeeland nu en later voor Zeeland komt thuis. Maar eerst mag morgenochtend Remco hier weer beginnen met Zeeland wordt wakker. Het laatste Zeeuwse nieuws heeft hij dan voor je vanaf 6 uur. En tot die tijd hoor je hier op de radio bij Omroep Zeeland hele fijne muziek. En het laatste nieuws, dat kun je natuurlijk ook vinden in onze app of op omroepzeeland.nl. Voor nu wil ik je echt een hele fijne avond wensen. En als je nog naar buiten gaat, hou die paraplu dan toch maar even bij de hand voor de zekerheid. Graag tot morgen. Dag!

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
15: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
14: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Zet.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in in Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Ja.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

Omroep Zeeland. Altijd

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28.